0: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Er was er eenjarig, hoera, hoera.
3: Ja, ja.
2: Was er eenjarig en dat was Fem.
3: Ja, maar dat is ook weer voorbij, zeg.
2: Ja, maar felicitaties mogen nog komen tot 6:15. Dan sluiten we dit hoofdstuk af. Het nieuws van 6 van onze Grim.
4: Goedemorgen. Iran en Israël bestoken elkaar. Steekpartij met gewonden in New York. En net niet voor onze jonge duivels op het EK. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Staatsmedia daar melden onder meer explosies in de hoofdstad Teheran. Voorlopig is er nog geen nieuws over schade of slachtoffers. De aanvallen waren een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Israël gisteravond. De eerste sinds er 2 maanden geleden een akkoord kwam over een wapenstilstand. Volgens Israël werden alle raketten op tijd onderschept. De Iraanse aanvallen waren zelf ook een vergelding voor Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon. Opvallend, Amerikaans president Trump had de Israëlische premier Netanyahu gisteravond opgeroepen om niet te reageren op de Iraanse aanvallen. Maar daar heeft hij dus niet naar geluisterd. In New York zijn 6 mensen gewond geraakt bij een steekpartij in een treinstation. 1 van hen zou er aan toe zijn. Dat meldt nieuwszender CBS. Volgens de brandweer is er een verdachte opgepakt. Een motief kennen we nog niet. Maar terreur lijkt op dit moment uitgesloten. Mogelijk had de dader mentale problemen. En net geen Europese titel voor onze jonge rode duivels. De U17 verloren de EK-finale tegen Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. Voor de Italiaanse U17 is het de 2e Europese titel ooit.
3: Ah, dat was wel triestig, want dat zijn van die jonge gasten. Vol enthousiasme. Ze stonden bijna tot het einde van de wedstrijd op voorsprong. Ja. Dan komt die 1-1 en dan penalties. Ze waren echt aan het huilen.
2: Oh.
3: Want dat zijn eigenlijk ook nog jongetjes, hè, die U17. Dat zijn
2: cutie poedies.
3: Ja. Jammer, jammer.
4: We krijgen een grijze dag vandaag. Eerst nog droog. Deze namiddag gaat het regenen vanaf de kust. Mogelijk met onweer. Maxima vandaag rond 21 graden. Morgen opklaringen, maar ook pittige buien en 18 graden.

0: de Rode Duivels als er een doelpunt gescoord wordt. Want het was toch heel lang het geval dat dit gedraaid werd. Freed from Desire en Gala. En er zijn er wat gescoord dit weekend. De Duivels zijn er klaar voor het WK, denk ik.
1: Sven en Anke.
2: Oh, er komen heel veel lieve berichtjes binnen voor mijn Svenny Benny, die gisteren 55 is geworden.
0: 53, Anke.
2: 53, oh, is 53.
0: Zie maar dat jij 50 wordt volgende week. Nee, je moet proberen bij te luisteren.
2: Dat is nog over 10 jaar. Nee, maar even alle gekheid op een stokje. Hoe heb je gisteren jouw verjaardag gevierd? Want het was mooi weer, hè?
0: Oh, mooi weer. Ik heb een heel chill weekend gehad. Ik ben toch vrijdag naar Den Haag gereden.
2: Ja.
0: Een van mijn allerbeste vrienden sinds de studententijd, die woont daar. Die is de pastoor, dat weet je. En dat is Sjaak. Ik heb er al vaker over verteld. En ik had toch een weekendje alleen, dus ik vond het echt leuk om naar daar te rijden. Rustig op hotel gegaan, massageke gedaan, al vrijdagmiddag. Dan lekker gaan eten met Sjaak, heel rustig, niet te laat gemaakt. Zaterdag heel vroeg een hele lange wandeling tot aan het strand gemaakt. Ik was alleen op het strand.
2: Amai.
0: Dat is wel echt kei tof. Ja, ik was al vertrokken om 6:30. En dan rustig alleen ontbijten. Ik ben een museum gaan doen, het gemeentemuseum van Den Haag. Geen enkele klerenwinkel. Maar dat was een heel mooie tentoonstelling rond de London School, met onder andere David Hockney, waar onze kat naar genoemd is.
2: Ja.
0: En dan zaterdagavond ik heb nog eens een massage gedaan. Dan
2: amai,
0: gaan
2: kon niet op.
0: En gisterochtend ben ik naar de mis gegaan om 10:00.
2: Op je verjaardag?
0: Op mijn verjaardag naar de mis. Je moet maar kijken op mijn stories. Het was eigenlijk een
2: Sander.
0: Heel... En gisteravond...
2: We zitten hier in een overjaarse misdienaar op ons dak.
0: Gisteravond met de ouders, toen was ik weer in België, zijn we lekker gaan eten. En het was echt rustig om 5:00. Het was een heel ontprikkelend, rustig weekend zoals een 53-jarige dat graag
2: heeft. Betaamt.
0: Bij jou was het overprikkeld dat weekend, zeg ik. Wat heb jij allemaal meegemaakt?
2: Ik heb een mega overprikkeld weekend gehad, maar ook een weekend, ik kan alleen maar met trots kijken, terugkijken eigenlijk op het weekend. Zaterdag stond in het teken van de dansshows van mijn dochter.
0: Ik zag beelden, die doet dat goed, hè, man.
2: Heb jij heel de filmpjes uitgekeken?
0: Ja.
2: De twee fragmenten van telkens 40 seconden.
0: Ja, misschien niet helemaal tot het einde, maar ik zag heel veel talent erin eigenlijk.
2: Moet maar eens kijken, lieve mensen, staat nog 2 uur online, dan verdwijnt die story weer.
0: Ze kan het wel.
2: Roe heeft heel mooi gedanst. Dus ik was al... en dan, weet je, dat is zo fijn. Dan komen mensen allemaal na de show tegen jou zeggen... Amai, je dochter danst goed. Amai, je dochter. Dat is precies wat ik zelf op het podium stond.
0: Yes,
2: echt waar. Dan voel je je zo goed als mama, als mensen komen herkennen zo wat je kind kan.
0: Was ook geen schoolfeest gisteren?
2: Gisteren was het al schoolfeest.
0: Een druk weekend.
2: En dat moesten ze dan presenteren.
0: Jongen.
2: Ja.
0: Dus
2: en dan deed ze ook fantastisch. Dus dan kwamen weer mensen van... de appel valt niet ver van de boom. En dan Tom zo, inderdaad, dat heeft ze van mij. Tom dan zo van, de papa heeft ze van mij. Maar het was, ik was echt, ik mag dat eigenlijk niet zeggen, want zo stoefende ouders, dat is super annoying.
0: Wat?
2: Maar, ik vind dat heel, dat is eigenlijk niet oké. Maar toch dacht ik zo, het is toch wel fijn als je zo je kind ziet schitteren en mensen komen dat zeggen, dan, ik zit zo even nog op die wolk. Maar geef me nog tot 6:30, dan ben ik weer van die wolk af.
0: Maar dat is een goede wolk.
2: Dat is een goede wolk.
0: Dat zijn mooie momenten
2: ervan.
0: In het leven.
2: Ja.
0: Zoals mijn mama gisteren naast haar 53-jarige zoon ook van haar frietjes zat te genieten op een restaurant.
2: Oh, genieten.

0: It's More Than a Feeling, Boston. Ja, Sven, dat kan je niet begrijpen als je geen kinderen hebt. Als je ze ziet schitteren op een podium of op een grasveld. Of als ze aan het turnen zijn of weet ik veel wat. Ja. Maar ze doen het echt, echt, echt goed. Want meestal zit je erbij en zit je fier, maar denk je... Ja, oké, het gaat nooit de danseres van de eeuw worden. Of, ja. Presentatrice, dat zit er niet in, maar het is wel schattig. Maar als die het echt goed doen, dan stijgt je over jezelf uit.
1: Oh.
0: En is iemand die stuurt... Ja, ik heb zo'n zoon die keigoed aan het voetbal is. Hij is nog heel klein. Maar ik weet niet hoe oud hij is, dat staat er niet bij. Maar ja, stiekem hoop ik dan al dat het een rode duivel gaat worden.
1: Ja, ja, ja, ja, maar dat snap ik. Want dat had ik... Weet je nog, toen Max voor de eerste keer naar de voetbaltraining ging...
0: Dat vond je niet zo succes.
1: Had ik na 1 seconde al door...
0: Dat wordt het niet.
1: Ja, die Max, hè, die ging gewoon... Een kleermaker zit op het veld zitten.
0: Ah, dat is
1: in het midden van het veld. Nee, ik denk nee, dat wordt niks. En dus we hebben het dan nog een training geprobeerd, maar dan ging er weer een kleermaker zit op het veld zitten.
0: Nee,
1: en toen dacht ik, weet je wat, we stoppen ermee.
0: Daar moet je de kleermaker van maken of zoiets.
1: Ja,
0: ja, dan,
1: of iets, maakt niet uit.
0: We vinden
1: het nog
0: zitten.
1: Wel, maar voetbal hebben we al heel snel laten varen.
0: Maar zie je dan zo heel stiekem, dan toch, denk je dan echt een klein beetje, want je hebt dan waarschijnlijk zo met al die politiekers, wiens kinderen dan ook politieker worden, dat is dan zeggen mensen altijd... Omdat vader de kroo, dat de zoon de kroo ook. Maar zie je daar zo een beetje een presentatrice ook in? Denk
1: nee.
0: Je dat die, dat niet?
1: Nee.
0: Je denkt niet dat je dochter
1: dat die,
0: radio gaat doen binnen 20 jaar
1: nee,
0: of zo?
1: Nee, die houdt van wiskunde.
0: Oei.
1: Ja, ja. En haar favoriete vak op school is, en dan mag ik, niet, mag, eigenlijk, mag ik dat niet luid op zeggen, maar is...
0: Godsdienst.
1: Probleemoplossend denken. Dat is haar favoriete vak op school. Ja, dat heeft ze van de papa. Dus het ging over het menselijk lichaam en zei, ik vind dat wel interessant. Ze dacht,
0: dochter.
1: Ja, of whatever, maar sowieso geen showbiz. Dat vindt ze gewoon leuk als hobby. Maar dat gaat helemaal Tom zijn meug worden. Allee, dus. Ik vind dat een opluchting. Hè.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ik ben daar heel blij mee.
0: De wereld van de showbiz, daar wil je kinderen niet
1: in
0: sturen.
1: Nee, laat het uit.
0: Vuile, vieze wereld. Nee, nee. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Toen was het nog met Wyclef Jean. En nu doet ze het met Burna Boy. Een nieuw WK-lied voor Shakira, Die Die.
1: Ja, ze heeft een WK-liedje gemaakt, zijn inderdaad. Ja. Vandaag vertrekken onze Rode Duivels naar Amerika. We gaan naar Amerika. We moeten ook een liedje maken eigenlijk. Hè? De Rode Duivels gaan naar Mexico. De Rode Duivels gaan naar Spanje. Zo
0: was er niks van Amerika ooit gemaakt?
1: Nee, Amerika? Dat was Go West.
0: Go West.
1: Dat was ook echt geen succes. Hè.
2: Weet Go West, ja, ja. Het westen dus.
1: Ja, maar met al die Rode Duivels.
0: Die zongen zelf, hè?
1: Zo vals zongen, niet normaal.
0: Ja, daarom was het daar, top. Ja, ja.
1: Maar we gaan bellen straks met de piloot die hen gaat vliegen. Dat is toch een enorme verantwoordelijkheid. Die dan ook elke piloot heeft altijd een enorme verantwoordelijkheid. Maar die Rode Duivels daar nog goed brengen. Met niet te veel vertragingen. Zorgen dat er dus niet te veel aan de chipjes zitten onderweg.
0: Ja. Zou die dat ook mee moeten monitoren?
1: Dat weet ik niet. Ik denk dat de stewardesse voor die...
0: Die zal wel op het NS-badge gekropen zijn voor deze...
1: Ja, ik hoop dat die uitgeslapen is. Voor elke vlucht hopen dat die uitgeslapen is.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming. Maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok... Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ja.
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
10: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
12: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
13: En ook uw budgetvakantiepech?
12: Nou wat?
13: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
12: Oh nee.
13: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
14: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
13: Europassistance wordt binnenkort Radion.

0: Ze heeft zoveel heerlijke muziek gemaakt, Tina Turner. And we don't need another hero.
1: Ik ga zo meteen een smaaktest doen.
0: Smaaktest?
1: Ik ga iets proeven, iets dat heel erg geïnfluenced wordt op dit moment op de socials. Maar ja, dan is het altijd al lekker, lekker, lekker. Maar zo meteen ga ik het voor het eerst proeven, want ik denk persoonlijk dat het niet lekker is.
0: Het is een snoepje of een koekje?
1: Een drankje.
0: Een drankje?
1: Het is een drankje.
0: Okay.
1: Heel veel rond te doen.
0: Alcohol of niet?
1: Nee, maar ik weet niet precies wat het wel is.

0: nieuw Cameron Whitcomb in de ochtend van Joe met zijn nieuwe single Kingdom of Fear.
1: Zometeen een spannende smaaktest. Eerst nog het nieuws om 6:30. Franklin.
2: Goedemorgen. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Staatsmedia daar melden onder meer explosies in de hoofdstad Teheran. Voorlopig is er nog geen nieuws over schade of slachtoffers. Israël zegt dat het militaire doelen viseerde. De aanvallen waren een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Israël gisteravond. De eerste sinds er 2 maanden geleden een akkoord kwam over een wapenstilstand. Volgens Israël werden alle raketten op tijd onderschept. De Vlaamse overheid moet weer beter bereikbaar worden voor ons allemaal. Je moet weer kunnen bellen naar alle diensten of kunnen langsgaan aan een loket. Dat heeft de Vlaamse regering goedgekeurd, schrijft het Nieuwsblad. Nu moet je vaak online een document invullen of een mail sturen, maar dat blijft voor veel mensen moeilijk. En net geen Europese titel voor onze jonge rode duivels. De U17 verloren de EK-finale tegen Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. Voor de Italiaanse U17 is het de tweede Europese titel ooit. Bewolkt vandaag, eerst nog droog. Na de middag gaat het regenen vanaf de kust. Bij zo'n 21 graden is dat. Morgen opklaringen, maar ook pittige buien bij 18 graden.
1: Het gaat langzaam richting Brussel op de E40. Tussen Aalst en Ternat verlies je een kwartier. 10 minuten file op de Brusselse buitenring tussen Argenteuil en Groenendaal. Op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg 5 minuten. En nog 5 minuten op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost.
3: 6:30. Een tip voor een dood eerlijk leven.
1: Ja, ik ga Kiki Kefir proeven.
0: Wat ga jij proeven?
1: Kiki Kefir.
0: Kiki Kefir.
1: Ja, je hebt natuurlijk niet naar The Real Housewives of Antwerp gekeken. Het laatste seizoen, het tweede seizoen.
0: Jammer, toen heb ik dat gemist. Dat ik wou vooral zo graag kijken, maar ik kon niet meer naar
1: Ik bedoel, dat leek alsof het over ruzie ging, maar eigenlijk gaat het over iets marketen. Oh ja. Elke housewife had iets te marketen. En bij Kiki was dat haar eigen water Kefir.
0: Oké. Okay.
1: Maar ja, ik heb al moeten opzoeken wat dat eigenlijk is, Kefir.
0: Sorry, ik moet je toch weer onderbreken.
1: Wat?
0: De naam van een van die housewives is Kiki.
1: Ja.
0: Ah ja, dan vind ik het goed dat ze voor de Kiki Kefir gaat.
1: Kiki.kefir.
0: Ja, dat ook Kiki soep gaat ook gelukt eigenlijk.
1: Ja, dat is heel veel mogelijk nog eigenlijk.
0: Ja, Kiki kippennugget.
1: Ja,
0: sorry. Maar dan rustig verder.
1: Kefir, wat is dat eigenlijk? Dat is iets gefermenteerd. Je hebt zo melkkefir. Je hebt kombucha, dat is theekefir. En dit is waterkefir. Maar kefir is eigenlijk, ik heb het dus opgezocht, hè, dat ondersteunt de darmflora, het verbetert de spijsvertering en het versterkt je immuunsysteem.
0: Het
1: is goed voor van kop tot teen eigenlijk. Zit je goed.
0: Ja.
1: En op het blikje staat gefermenteerde limonade. Dat is dus waterkefir. Het is met ginger en pineapple. Dus gember en ananas. Oei, wacht. Calorieën per 100 milligram. Hoeveel staat daar nu op? 84.
0: Dat is veel.
1: En het zit, hoeveel zit daar in? En zo'n 250.
0: Ja,
1: het is geen zero.
0: Nee.
1: Maar het is veel. Veel calorieën. Hè. Ja. Dus ik ga het nu proeven, eerlijk. Want zo gezegd is het heel lekker.
0: Ja.
1: Goh, ik vind, als ik niet. Ik ga eerlijk zeggen, hè, want ik vind het niet leuk om te zeggen dat het niet lekker is, maar ik ga eerlijk zijn.
0: Ja.
1: Wacht, hè.
0: Boeiende radio, zeg.
1: Heel eerlijk?
0: Ja.
4: Het is al een derde slok, dus.
0: Het gaat wel.
1: Heel lekker. Ja, ik moet eerlijk zijn. Het is echt, maar het doet me ook gewoon een beetje denken aan gemberbier.
0: Ja.
1: Maar dan iets frisser. En ja, goed voor de darmflora, hè.
0: Hey.
1: Ja, ik dacht echt dat het... Ja, het is gewoon heel lekker. Maar het doet me een beetje denken gewoon aan gemberbier. Maar lekker, lekker.
0: Maar
1: de calorieën waard... Ja, nu ik weet dat er zoveel calorieën is. Ik wacht op Kiki Kefir Light.
0: Oké.

0: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
0: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
3: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
2: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
4: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helchtre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
8: Zeker weten. Koop de 1 bank of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching, yes!
7: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
8: Daar drinken we eentje op.
7: En nog verantwoord ook. Ching! Knaldi!
9: Scoor sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knallieprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
10: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
11: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
12: Amai.
11: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
12: Handig.
13: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
11: Ja, handig inderdaad.
10: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
14: Volkswagen.
15: Sven en Anke.
16: Good times.
15: Great.

0: Oh, een van de allerbeste top 3 zou ik zeggen. Smooth Criminal van Michael Jackson.
1: De pechvogel van de dag.
2: Ah, ik vind het toch wel Mark Koek, hoor. Die staat groot in alle kranten vandaag. Ze hebben een spandoek aan de poort van zijn kasteel in Merelbeek opgehangen. En dat laat niets aan de verbeelding over. Het is in het Frans. Sois noble et casse-toi. Wees nobel en vertrek. En dwing ons niet. En het is ondertekend met initialen van twee hele harde groepen. Uit de sowieso al harde kern van paars-wit. Die BCS, ja, ik heb even opgezocht. Voluit Brussels Casual Service. Is een oudere supportersgroep opgericht sinds de jaren 90. En die zijn zeer, zeer, zeer hard. De mannen die daar een tattoo van hebben op hun lichaam, daar moet je geen ruzie mee maken. Die spreken ook af bij Europese verplaatsing met andere ploegen om te gaan knokken. En vaak hebben eigenlijk de supporterclubs van de andere ploegen al op voorhand laten weten, ja, laat maar, we komen toch niet af.
0: Maar,
2: die zo hard
0: en zit maar waarom hebben die dat spandoek daarop gehangen? Wat willen die?
2: Ja, ze willen dat Mark Koeken vertrekt, hè. Want ze doen dat nu samen, die BCS doet dat samen met de Mauve's Army. Dat is eigenlijk, ja, dat is dan een jongere groepering, maar dat zijn dan weer gasten die met bivakmutsen de boel kort en klein gaan slaan als het er niet aanstaat. En dan, ja, weet je, Koeken, die zit al sinds 2017 pogingen te ondernemen om dat daar goed te krijgen bij Anderlecht. Niet succesvol, geen enkele prijs binnengehaald, dat is waar. Dat klopt natuurlijk langs alle kanten. En hij werd tussendoor af en toe wel eens geviseerd, maar ja, toen was dan weer Wouter die geviseerd werd, Wouter van den auto, die zijn ook opgestapt, of weet ik veel, andere technische directeurs, trainers, whatever. Maar een deeltje van de harde kern, veel andere supporters niet, want die zijn blij dat Mark zijn geld dat blijft inpompen, want dat heeft al heel veel ingepompt. Maar een deeltje van die hele harde kern wil dat hij nu ook opstapt. En ze hebben dan nadien ook een communiqué verspreid. Anderlecht is geen zoo, geen dierentuin. Het is niet Paradise of Derby. Die horen op de eerste plaats te komen. Die horen niet op de eerste plaats te komen, wel Anderlecht. Je kunt Anderlecht niet als een speeltje erbij nemen, geen reservespeeltje. Al uw aandacht moet gevestigd zijn
0: op die
2: club en al die andere dingen die je er rond doet, die zijn, ja, en dan zeggen ze, je hebt 200 miljoen euro geïnvesteerd in die hele grote serre daar in Paradise. Investeer dat geld bij ons in de voetbal. Maar zo werkt dat natuurlijk niet.
0: Weet je, als ik nu de vrouw was van Mark Koeken, hè?
2: Ja, ik zou ook zeggen, stop ermee.
0: Als ik Nathalie was, hè, dan zou ik zeggen, Mark, laat die voetbal voor wat het is. We hebben het niet nodig. Sorry, maar als ze echt aan je huis komen, ik zou daar gewoon niks mee te maken willen hebben. Nee. Weg ermee.
2: Ik zou
0: weg
2: dat ook,
0: ermee.
2: Ik zou vermoedelijk al, als je op voorhand had gezegd, ik overweeg Anderlecht te kopen, de scheiding aangevraagd hebben.
0: Ik bedoel, een crèmerie, oké. Okay. Een dierentuin, oké. Okay. Ja. Een heel dorp in de Ardennen, oké. Okay. Maar voetbal is toch om problemen vragen.
2: Ach, je hebt, okay.
3: Maar stel nu dat hij dat nu zou verkopen vandaag. Wie gaat dan Anderlecht kopen en wie gaat dan...
2: Ja, dus
0: de CB-dingen daar.
2: Nee.
0: Dat zijn maar kopen.
2: Nee, er zijn altijd buitenlandse investeerders die geïnteresseerd zijn. Dan komt het in een hele grote internationale groep terecht.
3: Staat er weer Qatar Airways op de voorkant.
2: Bijvoorbeeld. En dan is dat ook nog niet gezegd dat het daardoor succesvol wordt. Hè. Dus ja, ik weet niet. Ik moet mij niet te veel mee bemoeien. Ik ken Mark ook persoonlijk goed. Maar ik zou zeggen, Mark, stop ermee, jong.
0: Nou, je hebt het niet nodig. Allee, bedoel, ik zou het ook weggeven.
2: Ja, maar het gekke is, hij wil er ook echt in volharden. En hij wil er echt keihard voor aan gaan. En hij zegt ook echt, ja, maar mijn hart ligt daar nu. Het is echt gemeend ook wel van hem, hoor. Het is echt heel gemeend. Ja, kijk, voilà. Ik denk niet dat alle supporters van Anderlecht er zo
0: Nee, natuurlijk niet.
2: Moment,
0: maar als het als het tot bij je thuis zou komen, en zeker, je hebt het niet nodig.
2: Ja, ik weet het. Kijk.
4: Ai.

0: Oh, we zitten hier met een Club Brugge supporter in de zaal. We zitten hier met twee apathische voetbalzielen, Sander en ik. Maar gelukkig is er Dieter. En Dieter is een grote Anderlecht supporter. Oei, ja. En die heeft ook wel een mening over heel dat koekenverhaal en die diehard supportersclub. Goedemorgen, Dieter.
1: Dag, Dieter.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij vindt Mark Koeken, die moet de club behouden?
1: Of buiten?
2: Ik vind Mark Koeken moet de club eigenlijk wel behouden. Allee, is mijn mening, hè. Want zonder Mark Koeken, denk ik, in de tijd in 2017, waren we ofwel al lang failliet, ofwel alweer in buitenlandse handen, eigenlijk.
0: En dan vind je dan maar niks in buitenlandse handen, zo die...
2: Ja weet je, clubs in buitenlandse handen, gelijk STVV en zo, die scoren wel op zich, die pakken wel prijzen, maar is er ook niet essentie voor Belgische clubs om die in Belgische handen te behouden?
1: Mm. Ben je een harde supporter, ga je vaak kijken naar het voetbal?
2: Ik probeer vaak te gaan kijken. Ik kom van Limburg.
1: Ja, dat horen we.
2: Dus het is niet altijd even gemakkelijk.
1: Ja. Maar wat voel je voor dat?

0: Uh-huh. En nu, ik heb vrienden van mij, bij mij, kortbij wonen, die hebben ook zoiets van, ja nee, koeken moet niet verkopen, maar misschien moeten we inderdaad ergens een ander scouting hebben of een andere, allez, nu een andere trainer, een andere technische directeur.
1: Dat is dus nieuw, ja, dat is een nieuwe. Ze zijn aan het vernieuwen, volle bak, hè. Dan moet ook weer wat tijd krijgen natuurlijk, hè.
0: Ja, tuurlijk, maar ja, hij is ook al 10 jaar, hij is ook al 10 jaar bezig natuurlijk, Mark. Alles moet opnieuw opgebouwd worden en ik denk, gelijk, als je dan naar andere clubs gaat kijken, gelijk in een Union, ja, die halen in Duitse derde klassers, halen die spelers en dat draait toch, dus ergens zit er toch structureel wel iets fout.
1: Ja. Nou, het is trouwens een kei grappig, ik weet niet of je nu kan binnenkijken.
2: Ja, ik deed een teken van
1: Anke
2: afronden.
1: Anke zit aan de overkant, afronden, lang genoeg.
2: Weet je waarom? Ik hang aan jouw lippen, want jij spreekt super fijn Limburgs, I love it. Maar om 7:20 hebben we weer een voetbalgesprek.
1: Oh, sorry hoor,
2: dus anders vind ik het te veel voetbal en dan ga ik er nog een verhaal over mijn kinderen tussen proppen.
1: Nee.
2: Of ik prop mijn kinderen ertussen met een verhaal.
1: Nee, dat hoeft niet.
2: Een kleine waarschuwing.
1: Jongen, worden die kinderen nu als geheim wapen ingezet om voetbal uit ons programma te halen?
2: Ja.

0: dat is de live dat je weer op maandagochtend moet aan beginnen. Gelukkig hebben we allemaal een prachtig zonovergoten weekend achter de rug. Mopje!
1: Gisteravond toch?
0: Middag.
1: Oh, nee, echt. Zaterdag. Gisteren.
2: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
3: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helkteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bak kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
5: Dit is Joe! Hey, zometeen hebben wij groot nieuws uit eigen huis. Hè? Wat gaan wij doen in de zomer met Joe?
0: Ja.
5: Allemaal nieuwe dingen.
0: Ja, leuk.
5: Leuke dingen.
0: Allemaal,
5: leuk.
0: Heel veel nieuwe dingen.
5: Ja, weet je... De gouden waarden die blijven, maar er komen nieuwe zilveren waarden bij. Zoiets. Het nieuws van 7 van onze Grim.
6: Goedemorgen. Israël en Iran vallen elkaar weer aan. Net niet voor de jonge duivels op het EK en definitief afscheid van de K3 Originals. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Staatsmedia daar melden onder meer explosies in de hoofdstad Teheran. Voorlopig is er nog geen nieuws over schade of slachtoffers. Israël zegt dat het militaire doelen viseerde. De aanvallen waren een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Israël gisteravond. De eerste sinds er 2 maanden geleden een akkoord kwam over een wapenstilstand. Volgens Israël werden alle raketten op tijd onderschept. De Iraanse aanvallen waren ook zelf een vergelding voor Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon. Amerikaans president Trump had de Israëlische premier Netanyahu nogthans opgeroepen om niet te reageren op die Iraanse aanvallen. Maar die heeft niet geluisterd. Politicoloog David Kriekemans.
7: Donald Trump is bijzonder gefrustreerd. Hij wil absoluut een deal maken met Iran. Maar die deal zit vast omdat Iran zegt Hezbollah, een Iraanse proxy in Libanon, wordt structureel aangevallen door Israël. Dat moet stoppen. Anders zullen wij nooit een vredesdeal maken met de VS.
6: Er zit al een tijdje een haar in de boter tussen Trump en Netanyahu. De Vlaamse overheid moet weer beter bereikbaar worden voor ons allemaal. Je moet weer kunnen bellen naar alle diensten of kunnen langsgaan aan een loket. Voor hulp met het groeipakket of mijn verbouwpremie bijvoorbeeld. Dat heeft de Vlaamse regering goedgekeurd, schrijft het Nieuwsblad. Nu moet je vaak online een document invullen of een mail sturen, maar dat blijft voor veel mensen moeilijk. Volgens bevoegd minister Krivits is 40% van de bevolking digitaal kwetsbaar. Net geen Europese titel voor onze jonge rode duivels. De U17 verloren de EK-finale tegen Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. Onterecht vindt bondscoach Sven Vermand, maar hij is super trots op zijn ploeg.
8: The only thing that would have been deserved was maybe the win. And in the end, if it's a penalty kicks, you can know it can go both sides. So very proud, very, very proud of what we achieved. The players only deserve compliments.
6: Nieuwe kans eind november, want dan spelen onze U17 Duivels het WK in Qatar. Hoopvol nieuws over de Deense voetballer Christian Eriksen. Hij kon gisteravond zelf van het veld stappen nadat hij opnieuw in elkaar was gezakt tijdens de oefeninterland met Denemarken tegen Oekraïne. Net als 5 jaar geleden op het EK. Eriksen kreeg toen een hartstilstand en voetbalt sindsdien met een soort pacemaker. En die heeft hem volgens de ploegdokters nu gered. Eriksen is 34. In het ziekenhuis onderzoeken ze nu wat er precies gebeurd is. En het zit er definitief op voor de K3 Originals. Karen, Christel en Kathleen traden gisteravond voor de laatste keer op in een uitverkochte Afasdoom in Antwerpen. De laatste van 48 shows in ons land en Nederland. En de drie sloten af met hun intussen gevleugelde woorden.
9: Vergeet nooit, ik ben Karen, ik ben Christel, ik ben Kathleen, voor altijd jullie K3.
6: De K3 Originals kregen ook een bijzondere prijs voor hun straffe concertreeks met in totaal 812.000 verkochte kaartjes.
5: Ai, is toch echt waanzin, hè?
0: Ja, ongelooflijk. Vergeet nooit, hij is Frank Dubocage. Ja. En hij brengt zelfs midden in juni regen naar ons land. Ja, forever. Ja. Forever onze hero, hè Frank?
10: Ja, inderdaad. Het ziet er goed uit. Ik kan er al wel bij vermelden. In de verste verte komt het altijd goed. En dat zit er ook aan te komen.
0: Maar tegen volgend weekend. Het zou toch goed kunnen worden. En Frank, dat had ik
11: inderdaad,
0: al gezien.
11: Dat is goed. Dat wordt toch beter, sowieso. Nu, vandaag, in de ochtend, is het allemaal nog redelijk. Hè. We zitten aan de voorzijde van die regenzone. Maar de regenzone gaat uiteindelijk wel in de loop van de namiddag van west naar oost over het land trekken. Aan de voorzijde daarvan kan het nog relatief zacht worden met zo'n 22, 23 graden. Maar dus aan het eind van de dag zal het op veel plaatsen nat zijn. Vanavond en vannacht gaat die regenzone dan ons land verlaten. Morgen begint nog wel droog, maar in de loop van de dag wordt het onstabiel. En gaan we buien krijgen, al dan niet ook met een donderslag. En morgen is het alweer een pak kouder. Hè. We moeten dan stellen met amper 17 graden.
0: Gelukkig is er de verste verte. Frank.
11: Ja.
5: Waar gaat het traag? Waar verlies je meer dan 10 minuten? Richting Gent op de E17 tussen Waregem en Deinze verlies je een half uur. Een kwartier richting Brussel op de E40 tussen Haasrode en Berthem. Ook een kwartier op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. En een kwartier op de Brusselse bindring tussen Expo en Machelen.
0: Anke had het net al gezegd, er is groot nieuws uit eigen huis zometeen. Sven en Anke. We gaan de zomerprogrammatie, wat we allemaal gaan doen de komende maanden, even bij jullie doornemen. Zo ver zitten we al in juni dat het daar al is. Eerst Holiday van Madonna.

0: weet nog wel, veel van onze jongeren moeten nog door al die ellendige examens heen de komende weken. Maar voorlopig kunnen ze over het weer niet klagen. Dat zit nog altijd heel erg goed. En over een paar weken is juni ook alweer afgelopen. En kunnen we er weer aan beginnen aan de holiday. Madonna. Misschien ga je naar het buitenland. Leuk vooruitzicht. Maar als je in eigen land blijft, ook een heel, heel mooi zonnig vooruitzicht. Want we gaan dit weer doen.
1: Het kwam heel vaak binnen in de app, ook de laatste weken, van wanneer zitten jullie daar nu precies in dat Joe Paradise Beach? Ah wel, we zitten er van 9 juli tot en met 9 augustus. Dan zijn we weer het grootste, het allergrootste en gezelligste ijssalon op het strand. Kan je weer elke dag genieten van live radio, van 10 tot 10. Heerlijk ijsjes, zoals altijd. Maar het assortiment, de menukaart, is eigenlijk aangevuld. Ja, want heel veel mensen komen al 's ochtends om 10 uur. En ik snap dat je dan niet meteen zo'n bubble ice cream waffle wilt. Dat snap ik. Maar we hebben nu iets anders om aan te bieden. Koffie en cannoli.
0: Ja, dat is heel lekker. Hè?
1: Dat is zo Italiaans, zo ja, gebak eigenlijk, wat ze in Italië 's ochtends eten. Mm-hmm. Zo wat ze daar als ontbijt koek eten. In plaats van eigenlijk een croissant is het cannoli dat we aanbieden. En cocktails gaan er ook nog zijn. Veel DJ-sets, veel artiesten, die maken we later allemaal bekend. En ja, natuurlijk heel veel Joe-DJ's die presenteren op ons Joe Paradise Beach. Van Elzen gaat er zijn, ons Astrid, Jan Bosman, Stijn Smets, onze Karel, Heidi, Alain, Raf van Brussel, die je normaal alleen op Joe Gold hoort, die komt. En een nieuwe collega. Je hebt haar al eerder gehoord eigenlijk op Joe in het weekend, maar ze komt nu ook naar Westende. Evie Hansen.
0: Ja,
1: die gaat
0: tof.
1: Er ook bij zijn. Die komt ook naar ons Joe Paradise Beach in Westende tussen 9 juli en 9 augustus.
0: Ja, en Tess gaat er ook bij zijn, want ze gaat weer haar ding doen in het weekend.
2: Ik ben er ook bij in Westende. Elke zaterdag en zondag tussen 12 en 2 ontvang ik een bekende gast en daarin hebben we het over de zomer. Dat gaat van de favoriete zomercocktail tot de plannen die zomer. Wat maakt de vakantie top of wat was de worst vacation ever? En er zijn al een paar namen die bevestigd hebben. Moet ik die ook al vertellen?
0: Ja, doen.
2: Bij Ilse komt, okay. Doris Hessels, Stan van Samang en Real Housewife Natasja. De rest hou ik nog even geheim.
0: Oh, dat gaat een goede zomer worden.
1: Tess krijgt alles uit die mensen, dat weten we intussen. Dus dat wordt de moeite.
0: De optredens die gaan we later bekendmaken. En straks bij ons in de ochtend, iets voor 9, heeft Tom de Kok ook nog iets te vertellen. Het heeft met ijsjes te maken, met lekkere ijsjes. En Tom gaat het ons uitleggen wat de plannen zijn in de avondspits de komende dagen. Dit is Milo. And you don't know.

0: Hey,
1: een blik achter de schermen.
0: Something happened on the way to the beach bij Sven Arnelis gisteren. Want Sven was vanochtend aan het vertellen, op zijn verjaardag was hij een hele lange strandwandeling aan het maken op het... Scheveningen of is Den Haag?
2: Ja, ik was in Den Haag, het was eigenlijk zaterdag. Want gisteren was ik in de stad een beetje aan het wandelen. Maar zaterdagochtend was ik al heel vroeg wakker. En eigenlijk de hele stad, Den Haag, wat trouwens een prachtige stad is, sliep nog toen ik uit het hotel wegwandelde. En ik dacht, wauw, ik ga eens via de Scheveningse bosjes, wat een heel mooi natuurdomein is, richting Scheveningen wandelen. En ik ben eigenlijk onderweg één of twee mensen tegengekomen. Tot op het strand. En dat was ik hier aan jullie aan het vertellen. En vond jij toch speciaal eigenlijk.
0: Ah, ja, maar vertel het nog maar eens voor de luisteraars. Waarom ben jij getrakteerd geworden door Hollanders?
2: Want jij vroeg nog aan mij, stik je dan je oortjes in? Want dat is wel op het strand.
0: Ja, ik dacht, luisterde je aan een podcast? Ik dacht, ik ga wat interesse tonen in Sven zijn leven.
2: Nee, ik luister dan naar het ruisen van de zee. Want je hebt het strand helemaal voor jezelf alleen. Scheveningen, dat is blanke bergen maal 10. Als het warm weer is in de namiddag. Want 's ochtends, als je voorbij de pier loopt, richting Wassenaar, richting Noorden, daar is geen kat. Behalve,
0: altijd, komt het, nu komt
2: altijd
0: het.
2: Een 4, 5, 6, 7-tal mensen boven de 60 meestal, los van elkaar, hebben niks met elkaar te maken, die een strandtas mee hebben. En die blijft dan staan op het strand. Daar leggen ze al hun kleren in. En die gaan dan in een poedel, in een 65, 70-jarige pielenmuis, noem jij dat dan altijd? Of weet ik veel. Gaan die dan rustig met dat prachtige lichaam van hen, 's ochtends vroeg, de zee in.
0: Maar heb je echt pielenmuizen en foeven gezien?
2: Ik heb alles gezien.
0: En die komen dan uit de zee, want je zou dan denken, ik wacht even tot die wandelaar voorbij is.
2: Die generatie die zich dat niet aantrekt.
0: En mag dat eigenlijk? Ja, mocht ook in Oostende dat doen? Of is dat in Nederland alleen?
2: Mocht je
0: aan de zee, behalve in Breden, mag dat dan, maar mag je gewoon een blanke merge denken, zorgens om 6:30 zo een nieuwe blote flieter de zee in?
2: Ik ben geen specialist, hè, Anke.
0: Is er een luisteraar die zich in dit profiel herkent? Laat me even weten.
2: Je voelt wel, je ziet toch een soort van geluk of vrolijkheid op die mensen in hun gezicht. Als ze dat in het vermoedelijk toch nog ijskoude water 's ochtends, dat zal hem wel een soort van gezondheidskick geven. Ja. En ik zag geen toestand waar ik van dacht, het geeft een andere kick ook. Dat heb ik
3: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
0: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s.
3: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
0: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
3: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
0: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
3: Anne, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
0: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
4: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
6: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
8: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1+1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
9: 1+1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: 3, 2, 1.
11: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
12: Sorteren kan je zo meteen.
0: Dit is Joe.

0: de Gilberts en Gilbert Montagné toch een beetje zomer te proberen in te stoppen. Tegen het eind van de week gaat het sowieso lukken met Les Sunlight des Tropiques.
1: De ochtend van Joe.
0: Bij maandagochtend, de mens wordt wakker en die denkt, oh, wat staat er vandaag weer op het werk allemaal, op het programma. Voor Christophe is dat wel speciaal. Christophe moet ook gewoon naar zijn werk vandaag. Allee, het zal een lange werkdag zijn, denk ik, voor Christophe de Bakker. Want die is piloot. Maar ja, die is niet zomaar piloot. Ja, die moet vandaag nogal speciale vracht vervoeren naar Amerika. Christophe de Bakker, goedemorgen.
2: In een goede morgen.
0: Ja, hallo. Je bent de piloot bij Brussels Airlines en je mag het zelf zeggen. Wie vervoer jij naar Amerika vandaag, Christophe?
2: Ik heb het genoegen vandaag de Rode Duivels naar Seattle te mogen brengen.
3: Hey, een miljoenenvlucht als het ware.
0: Ja, ja, ja, ja. Heb je daar een idee van hoeveel miljoen er aan boord is? Behalve dat het toch al een behoorlijk duur vliegtuig ook zal zijn.
2: Beter om dat niet te weten, denk ik.
0: Zou je dan ook zenuwachtig? Ben je sowieso zenuwachtiger voor zo'n vlucht? Of maakt jou dat eigenlijk niks uit met al die jaren op de teller?
2: Eerlijk, het maakt niet veel uit.
0: Echt?
2: Het gaat om de veiligheid van het vliegtuig en we moeten veilig van A naar B vliegen. En wie er van achter zit, dat maakt niet uit. Iedereen is even belangrijk.
0: Oh, ja, dat heb je van buiten gestudeerd. Dat geloof ik niet 100%. Dat moet toch iets zijn.
2: Ja,
0: dat moet
2: toch is het zo.
0: Een kriebeltje moet er toch in zitten. Die, ja.
2: Uiteraard. Maar het zal eerder erg leuk zijn om ze te mogen verwelkomen aan boord dan tijdens de vlucht, denk ik.
0: Ja, ja,
3: ja, ja, want je moet dat dan staan inderdaad. Zo van, welkom allemaal. Naar welke voetballer kijk je zo het hardst uit? Wie wil je zelfs echt heel graag zien?
2: Oh, ik ben en blijf nog altijd een grote fan van Kevin De Bruyne.
0: Oh ja. Ja, dat snap ik.
3: Ja, probeer dan toch zo oogcontact te maken. En zeggen zij ook vriendelijk goeiedag eigenlijk? Want je hebt ze nogal al mogen vliegen. Of willen die altijd zo snel mogelijk naar een plaats en gewoon zitten op hun gemak?
2: Voor zover dat ik weet zijn ze altijd erg vriendelijk en nemen ze altijd wel de tijd voor een vriendelijk woordje tegen de crew.
3: Oh, dat is wel heel tof. Zeg, en ja, want je had mij verteld, je hebt ook nog 3 kinderen. Heb je dan zo opdrachtjes meegekregen van het thuisfront? Maak een foto met die of vraag een handtekening aan die?
2: Uiteraard is dat altijd gevraagd, maar ja, goed. Wij zijn ook gebonden aan een bepaalde policy binnen het bedrijf en als het niet vanuit hun initiatief komt, dan zijn wij niet geacht om dat te vragen.
3: Ah,
2: maar
3: okay.
2: Je weet het nooit natuurlijk.
3: Ja, ja, ja, dus, okay. Dus het is niet zo van onze zoon doet een plechtige communie. Wilt jij een filmpje
0: opnemen?
3: Dat mag niet gevraagd worden. Moet de mannen met rust laten.
0: Ja, ik snap het dan ook wel.
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Zeg maar, geef eens het praktische schema mee. Wanneer vertrekken ze? Wanneer komen die aan boord? Hoe lang is de vlucht? Want ja, Seattle, ik heb geen idee. Is dat 7 uur, 8 uur of langer?
2: Nee, wij zijn geacht. Het is de bedoeling dat wij opstijgen rond 13:40 okay. En de vluchttijd zal nog een dikke 10 uur. We zitten natuurlijk nog ver voor de vlucht en het vliegplan. Het actuele vliegplan wordt pas een plusminus 2 uur van tevoren vrijgegeven. Maar het zal toch om en bij de 10 uur zijn.
0: En zitten die dan, zitten die gasten dan sowieso, de spelers, business class? Of hebben jullie dan niet genoeg stoelen aan boord voor business class in dat vliegtuig?
2: De spelers zitten allemaal in business class, ja.
0: Ja, ja, ja. Oh, lekker. Lang uit. En de rest van het vliegtuig? Zijn dat supporters of zijn dat... of is dat een gewone lijnvlucht?
2: Nee, het is geen gewone lijnvlucht. Het is echt een vlucht speciaal ingelegd voor het team van de Rode Duivels. Maar dat is een groot team. Dat zijn kinesisten, coachen, spelers uiteraard. Dan hebben we ook nog een deel mensen bij van de pers. En nog een paar partners... hebben wij, ja.
0: Oké, okay, ja, hoeveel mensen kunnen er aan boord in een vliegtuig? Met hoeveel passagiers?
2: Normaal gezien een 300-tal, maar vandaag hebben we er een 90-tal bij.
0: 90 in totaal?
3: 90.
0: 90?
2: Ja.
0: Dat dan kunnen ze plat liggen allemaal. Dat is altijd goed. Als er iemand naast je zit, dan kunnen plat liggen in de economie.
3: Dan zet je A, B, C, D, E, F, G. Alle cijfers van het... Alle letters van het alfabet.
0: Een heel behouden vlucht gewenst. Wij zijn nu goede vrienden ondertussen, Christophe. Doe ze allemaal de goed aan ons. Ja. En je mocht de selfies gewoon aan mij persoonlijk doorsturen. Gewoon. Dat is gewoon zeggen, hey Sven en Anke, dank je wel dat jullie supporteren voor ons.
3: Ja, want daar is niks van de policy gezegd. Je mag ook niet voor eigen privacy maken.
0: Voor ons, voor uw vrienden.
2: Voor de radio. Ik ga mijn best doen voor jullie.
0: Voilà. Christophe Bakker, goede vlucht gewenst vandaag. We rekenen op jou. Breng ze behouden in Seattle.
2: Dank je.
3: Doei.

0: klinkt als een snoepje, maar toch heet hij een artiest. Jelly Roll, I'm good.
1: Zometeen een cijfer waar heel veel mensen zich aan kunnen herkennen, denk ik.
0: Ja, wij ook?
1: Ja.
0: Ik ook?
1: Ja, zeker.
0: Oké, spannend.
1: Ik denk ongeveer iedereen in het team gaat zich er kunnen herkennen.
0: Heel benieuwd. Eerst het nieuws van 7:30 van onze gek.
2: Goedemorgen. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Staatsmedia daar melden onder meer explosies in de hoofdstad Teheran. Israël zegt dat het militaire doelen viseerde. De aanvallen waren een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Israël gisteravond. De eerste sinds er 2 maanden geleden een akkoord kwam over een wapenstilstand. Volgens Israël werden alle raketten op tijd onderschept. De Vlaamse overheid moet weer beter bereikbaar worden voor ons allemaal. Je moet weer kunnen bellen naar alle diensten of kunnen langsgaan aan een loket. Voor hulp met het groeipakket of mijn verbouwpremie bijvoorbeeld. Dat heeft de Vlaamse regering goedgekeurd. Nu moet je vaak online een document invullen of een mail sturen, maar dat blijft voor veel mensen moeilijk. En net geen Europese titel voor onze jonge Rode Duivels. De U17 verloren de EK-finale tegen Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. Eind november krijgen onze U17 Duivels, een nieuwe kans, want dan spelen ze het WK in Qatar. Bewolkt vandaag en na de middag gaat het ook regenen vanaf de kust bij zo'n 21 graden. Morgen opklaringen, maar ook pittige buien bij 18 graden.
0: File richting Gent. Op de E17 tussen Waregem en Deinze verlies je 35 minuten. 20 minuten extra richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen. File op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen 20 minuten. Op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Leonard een kwartier. En een kwartier op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg.
1: Ah, ik weet dat er ook veel kinderen meespelen, dus zet je allemaal klaar, want het komt eraan, het cijfer, beste vrienden.
3: Het cijfer van de dag.
1: Ja, mag met z'n allen mee gaan raden naar dit cijfer van de dag. Het is... Daar is het, 60. 60, dat is het cijfer van de dag.
0: Oké.
1: Het is eigenlijk 60%.
0: Oké.
1: Het is eigenlijk dus met andere woorden 6 op 10, Anke. Van de volwassenen in ons land heeft dit toch ooit wel al eens gedaan.
0: Je zegt heel herkenbaar. Dus bij alle 4 van het ochtendteam, Grim, ja, Sander, Sven en...
1: Ik, Sander misschien niet echt. Nee, Sander niet. Sander zegt van niets.
0: En ik?
1: Jij zeker.
0: Echt?
1: Ja, Grim, jij ook wel. Ja, Grim, maar ja, natuurlijk Grim, zeker.
0: Schaam je ervoor? Is het iets om te schamen?
1: Nee, het is niks om te schamen.
0: Maar Sander zegt wel van wel.
1: Ja, maar Sander is wel een beetje zo'n chille gast.
0: Hè?
1: Ja, Sander die zegt, ach ja, het zal wel zeker.
0: Maar hoe, chille gast, dan moet hij zich juist niet schamen. Is het iets vies? Is het toiletgerelateerd?
1: Nee, het is niet toiletgerelateerd. Nee, het is niks vies. Het is proper, maandagochtend. Maar het is ook iets dat we ooit wel gedaan hebben en waar veel dan van denken, Olaf, ik weet ook niet waarom ik dat ooit gedaan heb. Zelfs.
0: Echt?
1: Ja, waarom in godsnaam heb ik dat ooit gedaan?
0: Is het een trend?
1: Het is, 6 op de 10 het al heeft gedaan in zijn leven. Het is een behoorlijke trend, hè? Ja, natuurlijk wel.
0: Maar is het iets met een kapsel of zo? Een haar ontkleuren? Haarstijl?
1: Dat is het niet.
0: Een kledingstijl?
1: Dat heeft er niet mee te maken.
0: Spieken of zoiets. Zo'n 60% heeft al gespeeld.
1: Dat vind ik al een goeie in deze examen.
0: Of zo'n ander concept.
1: Het is een ander concept. Het is wel iets anders. 6 op 10 heeft ooit in zijn leven gedacht, voilà, daar ga ik nu een keer energie in steken.
0: Een vreemd gaan.
1: Oh, waar denk je nu weer aan, Anke? Nee, dat is het niet. Het is iets totaal. Het is iets totaal. Allee, kom. Help Anke even, want ze is er nog...
0: Nee, zat ik ergens close of was het allemaal heel koud?
1: Het is eigenlijk, als je het gaat horen, is het niet zo raar eigenlijk. Maar vooral dat je op een bepaald moment denkt, dat is nu iets voor mij. En dat je dan nadien denkt, ja, nee, toch niet.
0: Zonnebank, stuurt Angelique.
1: Nee.
0: Zou het dat zijn?
1: Nee, dat is het niet.
0: Nee, ook niet?
1: Nee, laat maar komen. Als je weet wat het is, laat maar komen.

0: vaste maandagochtend toch ook goed opgestart met zo'n Bon Jovi en Living on a Prayer.
1: Het cijfer van de dag.
0: 60% van de mensen, 6 op de 10, heeft dit ooit in zijn of haar leven wel eens gedaan. Met wisselend succes.
2: Ja, en 40% dus niet. Dario stuurt meteen werken. Vanessa oppert een carrière-switch. Een van de topantwoorden is een dieet begonnen.
0: Ja.
2: Toen na 2 dagen gestopt. Wat komt er nog binnen? Een sigaret roken of een joint. Belletje trek. Spieken. Dat had ik zelf gezegd juist al, Patrick. Spijbelen komt binnen. Fitness. Frederik stuurt plassen in de douche. Wat heb ik nog nooit gedaan? Dat is ook echt iets voor mannen zeker, hè?
0: Ja, daar is toch niks verkeerd mee, zeg.
2: Dat moet
0: niet doorspoelen.
2: Maar ja, wij kunnen niet goed richten, hè.
0: Ja,
2: Kevin zegt, een verkeersbord gestolen. Maar ja, en ik zei, wie doet dat nu? Sander en Sven direct allebei, ja, wij. Nee. We hebben al verkeersborden gestolen.
0: Ja, wacht.
2: Heb jij letterlijk gezegd?
0: Ja, met mijn studententijd weet ik dat er wel eens een keer... Maar ik weet niet of ik daar zelf verantwoordelijk was of
2: niet. Maakt niet uit.
0: Een keer op mijn studiotje toevallig wel plotseling een bord stond. Maar het kan ook zijn dat een of andere vrolijke bezoeker dat heeft meegebracht.
2: Feit dat je het niet meer weet, vertelt ook wel heel veel.
0: Ja, dat is waar. Ja, dat is
2: heel... Frank zegt seks met hetzelfde geslacht. Geert stuurt een muziekinstrument spelen. Sauna bezoek, staken.
0: Uh-huh.
2: Naam van je lief laten tatoeëren. Dieetpillen slikken.
0: Oké. Ik ga het onderbreken, want...
2: Zit het ertussen?
0: Ja, het zit er wel degelijk tussen. Ja, inderdaad. We gaan bellen straks met, als ik de naam zeg, van de expert met u. We gaan bellen, dan weet je meteen waarover het gaat. Ik geef de voornaam Sanne. Weet je dan al iets meer? En de familienaam Mouha, Sanne.
2: Ah, dat is Sanne Mouha, dieet. Gaat over een dieet.
0: Ja, dat stond vorige week in de krant en daar hebben we nog redelijk over gepraat. Een Sensano-onderzoek dat 50,8% van de volwassen Vlaamse bevolking overgewicht heeft. Ik heb zeker 100 berichten nadien gekregen van boze vrouwen. Dat ik toen had gezegd hier in de studio, we hebben er allemaal wel last van in onze studio. En toen vonden heel veel vrouwen dat een zeer vrouwonvriendelijke opmerking naar jou toe.
2: Ja, maar jij doet altijd van veralgemening, dat is nooit leuk. Maar inderdaad.
0: Anke heeft absoluut geen overgewicht.
2: Heeft iemand dat echt naar u gestuurd?
0: Ja, echt waar.
2: Want in de Joe-app stuurde niemand dat toen.
0: Ja, verschillende vrouwen van Stommerik. Als ik bij u in de studio zou staan, ik zie eruit als Anke. En ik zou dan horen dat ik overgewicht heb. Ik zou zo kwaad worden, zeiden sommige mensen. Maar goed, we gaan het daarover hebben. 6 op de 10 is er ooit aan begonnen met wisselend succes. Dus we gaan eens horen hoe het best is.
1: Maar 6 op de 10. Welk koppel knalt vanavond bij VTM als tweede richting finale in Huis gemaakt? En nieuw bij VTM 2. Drama in de ziekenboeg van een cruiseschip in Dr. Odyssey. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
4: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
6: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: What did you steal?
8: Secrets.
9: Vanaf 10 juni.
10: The human race cannot accept what we know.
9: Steven Spielberg.
11: If you do this, there's no undoing it.
12: This is Disclosure Day.
9: Disclosure Day. In de bioscoop.
4: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Timing is alles, zeggen ze altijd. Ja. Ik trakteer voor mijn verjaardag vandaag. Ik heb al koeken meegebracht.
1: Heel het assortiment van Biscoff.
0: Ja, jullie zijn aan het eten, alle twee. Ja. Nee, en je moet een gesprek over diëten.
1: Ja, maar ja, maar ik had iets geproefd. Wat was dat koekje nu zo?
0: Dat is Tomorrowland
1: koekje. Ja, ja, ja. Dat is zo gevuld met zo café noir. Zo, ja, ja. Hè.
0: Dat is niet goed voor als je over mokka.
1: Ja. En dan had ik Sander zijn koffie mogen lenen om mijn koek daarin te doppen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Lekker, jongens.
0: Ja, ja,
2: Het cijfer van de dag.
0: Ja, 60% van de mensen gaat ooit op dieet natuurlijk. Sanne Moa, goedemorgen. Ja.
3: En goedemorgen.
0: Ja, we zitten hier niet met levende voorbeelden in de studio deze ochtend, moet ik zeggen.
1: Ja, maar dat is de schuld van altijd jarigen, hè. Jarigen op het werk die ik trakteren en dan komen de rollen eraan, hè, Sanne.
0: En trouwens, Sanne, Anke geloofde mijn 60% eigenlijk niet. Jij vond dat nog aan de lage kant, hè.
1: Het gaat 6 op de 10 volwassen Vlamingen heeft al eens een dieet gedaan. Maar sorry, maar we hebben allemaal toch eens iets gedaan, want van het moment dat je iets aanpast, zijnde nu ga ik geen frisdrank meer drinken, is het toch al een soort
0: dieet,
1: van...
0: Hè? Dat is geen dieet. Is dat,
1: maar dan is het toch al gelet erop? Of ik ga eens niet meer snoepen, dit of dat? Of hoort dat niet bij een dieet? Het is alleen maar als het echt... Ja, zeg jij het maar, Sanne, jij weet het. Dus als je iets laat, is geen dieet.
3: Voor mij eigenlijk wel. Van het moment dat je aan het denken bent om iets aan te passen aan je voedingspatroon en wat dat werkelijk ook doet, zijt je wel een dieet aan het volgen, zijt je een levensstijlverandering aan het doen. Dus ik moet zeggen dat ik ook schrok dat het maar 60% was. Ja, ik zit natuurlijk wel continu rond en tussen de mensen die aan het dieeten zijn, dus voor mij lijkt dat sowieso veel meer. Maar ja, ik vond het ook wel aan de lage kant. Klopt wel.
1: Ik denk dat mensen die nu aan het luisteren zijn en die enquête hebben ingevuld, gaan misschien ook denken van, ah ja, maar zo bekeken.
0: Maar
1: iedereen heeft toch wel
0: Sander,
1: iets...
0: bijvoorbeeld voor ons team, de producer, echt diëten, dat heb je nog niet gedaan, hè, Sander?
4: Nee, ik ging vandaag aan het Nederlandse Diabetesfonds aan een suikervrije week beginnen, maar het is mislukt.
1: Ja. Maar heb jij nog nooit in je leven eens iets gelaten?
4: Nee, ja,
1: nee, echt. Dat je zegt, nu ga ik eens een week geen alcohol of cola of zo.
0: Ja, maar oké, maar ik vind dat nog iets anders. Oh. Even terug, Sanne, want ja, we beginnen er dan allemaal aan. Want ik heb het natuurlijk ook gedaan. En ik sport er dan heel veel bij en ik probeer het vol te houden. En dat lukt behoorlijk de afgelopen jaren. Maar veel mensen, ja, bij veel mensen gaat het gewoon altijd fout. Maar zie jij wat de grote oorzaak is waarom het dan uiteindelijk de mist toch ingaat?
3: Ja, absoluut. En dat is eigenlijk omdat heel veel mensen direct alles willen aanpakken. Dus je hebt een bepaald voedingspatroon en je denkt, goed, hier is niks goed aan. Ik sla het helemaal om, want ik heb weet ik veel wat gehoord. En ik eet geen koolhydraten meer. En ik ga plots 2 liter water drinken. En ik eet geen suiker meer. En geen vetten meer. En dat is veel te veel.
0: Ja.
3: We hebben bepaalde routines die je volgt, bepaalde gewoontes die je hebt opgebouwd. En eigenlijk, ons lichaam en onze hersenen, we houden absoluut niet van verandering. En als je dan zo'n grote veranderingen doet, geeft dat even energie en moeite. En kunnen zeggen, yes, het gaat. En dan verjaagt er iemand en staan er koffiekoeken. En dan zeg je, ach, oké, eentje. En plots, omdat je zo strikt geweest bent en dan eentje doet, zegt je lichaam, ha, ha, ha. Maar nu heb ik u. En nu is het all the way.
1: Ja.
3: En dan is het heel moeilijk om te starten. Dus het is heel vaak zo zwart-wit, alles niks. En dat werkt niet.
0: Daar ben ik ook van overtuigd. Het moet echt in je levensstijl veranderen. Maar ook dat verhaal hebben we al 1000 keer gehoord. Hè, dat je echt je levensstijl moet veranderen.
1: Maar
0: dat...
1: wat? Ja, maar nu, hè, je moet... Ja, sorry, maar in mijn omgeving hoor ik het van iedereen. Het is niet meer alleen maar de Ozempic spuitjes. Het is Mounjaro. Het is Rybelsus, pillen, slikken.
0: Echt?
1: Heel veel mensen slikken iets als hulpmiddel om toch zo, ja, om die verleiding tegen te gaan. Als hulpmiddeltje bij een dieet. Wat vind jij van die nieuwe trend? Want ik hoor het, ik weet niet hoe het bij jou zit, hoor jij dat niet ook overal in jouw omgeving?

0: ligt omdat mensen met diabetes hun medicijn niet kregen. Ja. Maar die tijd is wel een beetje om in de zin van dat ze heel veel andere dingen nu ook op de markt hebben gebracht. En je hebt gewoon mensen die heel weinig dat karakter van zichzelf hebben. Ik zit daar ook bij. Ik vind dat ook heel moeilijk. En dan is het wel fijn als je met zo een beetje een pilletje toch ondersteund wordt om dan toch je leven te veranderen. Mm. Ja, maar daar hangt nog altijd zo'n taboe rond, toch?
1: Ja, klopt. Ook omdat veel mensen het zo even gaan doen en zien als een dieet. Oh, ik zet een spuitje en ik heb een dieet en ga eraf en klaar. Ja. En zo werkt het natuurlijk niet. Het is echt wel een hulpmiddel om die veranderingen te kunnen doen. Ja. En ze zeiden, dus ik heb geen karakter hebben, dat geloof ik eigenlijk niet. Iedereen heeft genoeg karakter, maar niemand heeft karakter om alles om te zweren. Mm-hmm. En dat idee moet er een beetje uit. Medicatie kan wel helpen om zo ruimte te geven om alles wat rustig aan te pakken. En dat werkt.
2: Zij, uit onderzoek van Sensano, om afsluiten misschien, bleek dus dat 50,8% van de volwassen Vlaamse bevolking overgewicht heeft. En toen zei ik, dat is dan bijna iedereen rondom ons in het team. Goed, wordt al niet rap gezegd overgewicht. Want ja, als ik technisch kijk, ik sport ongelooflijk veel. En ik ben 1,76 meter en ik weeg rond de 80, dat is overgewicht.
1: Ja, technisch wel. Dus dat is omdat we met die BMI werken. En dat is voor onderzoek heel handig, omdat je inderdaad makkelijker in groepen kunt zetten. Maar als je dat individueel gaat bekijken, bijvoorbeeld bij jou, ja, als je veel meer spieren hebt en inderdaad groot bent, lijkt dat volgens de cijfertjes dat je overgewicht hebt, zonder dat je dat per se hebt. Maar voor het onderzoek is dat wel een belangrijk deel, omdat wel heel veel mensen binnen die categorie gaan vallen. Dus op zich gaan die cijfers helaas wel kloppen. Er gaan wel afwijkingen zijn, maar die gaan minimaal zijn.
2: Oké, dat is veel mensen, hè? De helft van de bevolking. Nou ja. Ja.
0: Er zijn heel veel mensen die ook sturen van vanaf dat die menopauze er ook is, is het ook moeilijk. Maar ja, dat zijn ook dan mensen die het met behulp van een beetje medicatie dan toch onder controle houden. Maar toch, nu weer komen er heel veel berichten binnen van medicatie, dat is toch mega ongezond. Laatste vraag, is dat ongezond of is dat gewoon toch een klein hulpmiddeltje?
1: Goh, dat is echt een heel lastige vraag. In die zin, op dit moment lijkt het niet dat het ongezond is. Maar wat geeft het lange termijn? Daar is nog niet superveel duidelijkheid over. Er is wel wat ideeën over. Op dit moment kunnen we niet zeggen dat het ongezond is. En gaat het vooral een hulpmiddel zijn. Maar, heel een belangrijke noze, het is niet omdat het bestaat dat je dat moet nemen. Niet iedereen is daarover.
2: Je mag hem bewegen.
1: Het moet zeker niet. En ik ga niet zeggen van iedereen aan de medicatie. Absoluut niet. Want het helpt ook. Zonder medicatie gaat dat ook wel lukken. Zolang maar rustige aanpassingen doet en niet alles in één keer wilt. Als iemand zegt alles in één keer wilt en alsof het in geprobeerd heeft, het gaat allemaal niet. Dan is het slim om met een dokter te praten over de medicatie. Maar als het de eerste keer is dat je iets doet of zo, kwakkelig al een paar dingen gedaan hebt, ja, dat kan echt prima zonder medicatie. Mensen doen het al zo lang zonder medicatie. Dat gaat ook wel. Maar
2: rustig aan. Sanne Moa, dankjewel voor de uitleg. En een fijne maandag gewenst.
0: Dankjewel.
2: Dankjewel Sanne voor de vraag. Ik had ze niet gehoord, sorry. Zal ik een zetdag, hè?
0: Doei.

0: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
1: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
2: Koffer gestolen in Kreta?
3: Oh nee.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Dit is jouw. Yep, goedemorgen allemaal. Het is ondertussen 8 uur geworden op deze maandagochtend. Geniet van uw ontbijt, wat ze ook allemaal op de radio mogen zeggen. Hoeven geen pillen bij. Gewoon genieten en vrolijk deze maandag.
6: Mag zelfs aan de koeken mocht je zitten van ons. Nieuws van 8 van Grim.
7: Goedemorgen allemaal. Nieuwe aanvallen tussen Iran en Israël. Je moet ook weer kunnen bellen naar de Vlaamse overheidsdiensten. En geen Europese titel voor onze U17-duivels. Het conflict in het Midden-Oosten escaleert. Israël en Iran bestoken elkaar opnieuw, voor het eerst na een wapenstilstand van 2 maanden. In Jeruzalem zijn vanmorgen zeker 8 ontploffingen gemeld bij Iraanse aanvallen. Het Israëlische leger beweert nochtans dat alle raketten op tijd uit de lucht gehaald zijn. Volgens een hulporganisatie vielen er geen slachtoffers. Gisteravond viel Iran-Israël ook al aan als vergelding voor Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon, waarop Israël reageerde met tegenaanvallen, naar eigen zeggen op militaire doelen. Daarbij zou een petrochemische site in Iran geraakt zijn. Volgens een lokale leider is er schade. Amerikaans president Trump had de Israëlische premier Netanyahu nogthans opgeroepen om niet te reageren op die Iraanse aanvallen. Maar die heeft niet geluisterd. Politicoloog David Kriekemans.
8: Donald Trump is bijzonder gefrustreerd. Hij wil absoluut een deal maken met Iran. Maar die deal zit vast omdat Iran zegt Hezbollah, een Iraanse proxy in Libanon, wordt structureel aangevallen door Israël. Dat moet stoppen. Anders zullen wij nooit een vredesdeal maken met de VS.
7: Er zit al een tijdje een haar in de boter tussen Trump en Netanyahu. De Vlaamse overheid moet weer beter bereikbaar worden voor ons allemaal. Je moet weer kunnen bellen naar alle diensten of kunnen langsgaan aan een loket. Voor hulp met het groeipakket of mijn verbouwpremie bijvoorbeeld. Dat heeft de Vlaamse regering goedgekeurd, schrijft het Nieuwsblad. Nu moet je vaak online een document invullen of een mail sturen. Maar dat blijft voor veel mensen moeilijk. Volgens bevoegd minister Krivits is 40% van de bevolking digitaal kwetsbaar. Het was opnieuw geen goed jaar voor de Vlaamse films. Het Vlaams Audiovisueel Fonds pompte er op 5 jaar tijd nogthans €31 miljoen aan subsidies in meer dan 80 films, zoals Patser of Radio Man. Maar die trekken amper bezoekers. ALN-journalist Mark Koenegracht.
9: Komt vooral door een soort wisselende wacht binnen het VAS die subsidies moet geven. En waar die commissies eigenlijk worden bevolkt door mensen die het misschien wel heel goed voor hebben voor de Vlaamse film, maar dan voor een soort alternatieve Vlaamse film. Het moet allemaal heel woke zijn, het moet allemaal heel correct zijn. Een populaire Vlaamse film is eigenlijk bijna uitgesloten.
7: Volgens het VAF gaan we ook minder naar de bioscoop en wachten we tot we die films thuis kunnen zien via streaming. Er is een zware aardbeving geweest voor de kust van de Filipijnen. Ze had een kracht van 7,8. Er viel zeker 1 dode en minstens 4 gewonden. Er wordt ook gewaarschuwd voor een tsunami. Niet alleen op de Filipijnen, maar ook in buurlanden Indonesië, Japan en Taiwan. Wie aan de kust woont, krijgt de raad om daar te vertrekken. En teleurstelling, maar ook trots bij onze jonge rode duivels. De U17-ploeg verloor de EK-finale tegen Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. We verdienden meer, vindt bondscoach Sven Vermaan.
10: The only thing that would have been deserved was maybe the win. And in the end, if it's a penalty kicks, you can know it can go both sides. So very proud, very, very proud of what we have achieved. The players only deserve compliments.
7: Nieuwe kans eind november, want dan spelen onze U17 Duivels het WK in Qatar.
6: En de wolken huilen mee vandaag. En Frank, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Ja, inderdaad. Toch veel wolken hier en daar. In de ochtend misschien al spat regen. Het is vooral na de middag dus dat het feller gaat regenen vanaf de kust. Helaas zal dat ook in het oosten van het land zijn. Aan de voorzijde van die regenzone wordt het wel eventjes relatief zacht met temperaturen tot 22 of 23 graden. Morgen heel ander verhaal. Dus in de loop van de dag buien die kunnen ontstaan. Na de middag kan daar ook een fel exemplaar tussen zitten. En een pak kouder opnieuw. Temperatuur niet hoger dan 17 graden dan.
6: Straks na 9 uur nog een weekoverzicht richting Gent op de E17 tussen Waregem en Deinze. Verlies je 40 minuten. Een half uur op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Richting Brussel E19 tussen Zemst en Machelen 20 minuten. Ook nog 20 minuten op de E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. Richting Antwerpen op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk een kwartier. En een kwartier op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Kevin Kluzen heeft via de app gestuurd. We zijn hier in Hasselt aan Macarena aan het dansen aan de rode lichten.
2: Oh, leuk.
1: Ik ga er niks bij voorstellen.
2: Dat is de beste plek om dat te doen, zeg ik altijd. Aan de lichten in Hasselt.
1: Geniet ervan. Het is ook echt Macarena weer, hè. Ja.
2: En gisteravond was emotioneel, want gisteren namen Karen Dame, Christel Verbeke en Kathleen Aert officieel afscheid als K3 Originals na een reeks van 48 uitverkochte concerten in België en Nederland.
3: Dankjewel. En alsjeblieft, vergeet nooit, ik ben Karen, ik ben Christel, ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3.

0: verdwenen ze onder het podium. In totaal verkochten ze 812.000 tickets, waarvan 587.000 tickets voor de shows in de AFAS Dome in Antwerpen. Daarmee zetten ze natuurlijk een absoluut record neer. En wij met z'n vieren van de ochtendshow zijn erin geslaagd om daar niet bij te zitten. Ja. Wij zijn niet kunnen gaan.
1: Kijk, maar ja, wel bijzonder wat ze daar gedaan. Veel respect. Wie ook afscheid neemt, dat was met minder grote woorden en met minder applaus en met minder publiek, Bart Schoppels, die verdwijnt bij de VRT. Ja. Dat vind ik eigenlijk wel straf. Maar ik begrijp het ook, als ik het verhaal zo'n beetje... Ik heb het een beetje gevolgd de afgelopen tijd. Ik vond dat hij dat eigenlijk echt goed deed op televisie, die Bart Schoppels. Die durfde ook wel eens een keer vragen stellen die anderen niet stelden. Hij had ook een heel eigen mening. En dat is al niet zo evident meer in deze tijden in de media om een eigen mening te hebben. Wij mogen dat ook. Maar wij worden ook echt enorm gesteund bij Joe. Wij zeggen soms dingen die misschien voor sommige mensen niet woke genoeg zijn, of weet ik veel wat.
0: Ja. Ik zeg dat niet.
1: Nee, allee, ik zal het dan helemaal op mij nemen.
0: Ik vind dat nooit fijn als mensen vanuit we spreken.
1: Ja, Anke, maar je hebt ook ooit een column geschreven tegen het overdreven.
0: 100 jaar geleden, en dat is andere tijden nu, maar bon.
1: Maar ja, toen werd jij ook aangepakt, en wij worden altijd gesteund. Nu, toen Bart Schoppels daar die discussie had met de Nederlandse comedienne Sundos, ja, waar hij dan eigenlijk een beetje, misschien een stomme vraag stelde, hij zei, is dat onveiligheidsgevoel van die vrouwen echt wel? Want ik heb veel vriendinnen die zich niet onveilig voelden. Man, het was precies omdat, weet ik veel, de Holocaust ontkent dat. Niet normaal. Heel Vlaanderen viel daarover. Hij wou het de volgende dag, omdat hij voelde dat hij er toch een beetje naast had gezeten. Dat kan, hè. Wij zeggen ook soms dingen waar je nadien van denkt, ja, dat was misschien niet... Allee, ik zeg Anke nooit, maar
0: nee,
1: ik zeg soms
0: maar,
1: dingen die misschien niet subtiel genoeg zijn. Maar dat is aan radio. Dan kan je de volgende dag zeggen, poh, dat was een beetje stom van mij. En dan proberen we dat ook altijd te doen. Hij mocht dat zelfs de volgende dag niet zeggen. Hij mocht zijn eigen programma niet doen. Zijn er vier andere vrouwen over hem komen discussiëren, hem nog wat dieper in.
0: Maar wou hij komen? Dat weet ik.
1: Ja, tuurlijk. Dat was de hele discussie.
0: Ja.
1: Hij wou het uitleggen. De volgende dag mocht niet op televisie. Anderen gingen over hem praten. Hij heeft zich niet gesteund gevoeld bij de VRT. Dat je dan op dat moment... Ik zou ook... Als ik elke keer als er iets fout gaat en ik word op mijn vingers getikt en heel Vlaanderen valt over je heen en je wordt niet gesteund, ja, dan is het bij mij ook bye bye, dag Joe.
0: Doei. Maar
1: toch?
0: Ja, ik moet zeggen, ik las het zaterdagochtend en ik dacht ook van, oh, dat vind ik nu echt groot showbiznieuws dit weekend. Maar waar gaat hij dan naartoe gaan? Gaat hij dan naar ons komen,
1: naar
0: als ik aan denk?
1: Hopelijk naar DPG. Een zeer getalenteerde man.
0: Hij staat misschien al aan de receptie, gaan eens kijken.
1: Ja, maar ja. Sorry,
0: hey Bart,
1: hè?
0: Bart Schoppels, ben je daar?
1: Voor mij is hij ongelooflijk welkom. Ik vind het heel raar dat de VRT hem niet heeft gesteund en niet voor hem is gegaan.
0: Ja, maar dat vind ik ook wel. Je moet voor je eigen mensen opkomen.
1: Ook als een fout maken.
0: Ja, sowieso. En niet altijd zo te kakken zetten dan voor heel Vlaanderen. Dat snap ik.
1: Ik zou
0: dat snap ik.
1: Ik zou ook weg geweest zijn. Sorry, Anna.

0: Birthday girl. Bonnie Tyler. Dat meisje wordt 75 jaar vandaag. En eind april ging het niet zo goed met Bonnie Tyler. Waren er allemaal van die berichten dat echt niet goed ging in Londen. Dat ze heel erge buikpijn gekregen. En daarna is ze terug naar Portugal gegaan, want ze woont in de Algarve. Maar sindsdien ligt ze eigenlijk in Faro in een ziekenhuis.
1: Oké, dat wist ik niet.
0: Ja, er is geen update meer gekomen. Haar toestand zou stabiel zijn. Maar er wordt gevraagd om niet meer te speculeren, omdat ze al zo, half dood zou zijn. Ja, maar ze leeft nog, ze heeft haar 75e verjaardag wel gehaald.
1: Oké, maar uit een onderzoek van verzekeraar AXA, we blijven wel een beetje in een niet zo positief verhaal, blijkt dat de mentale gezondheid van de Belgen onder zware druk staat. Voor het eerst bevindt de helft van de bevolking zich in een negatieve spiraal. Ik word daar een beetje mottig van, zo'n cijfers. De helft van de mensen zijn niet positief. Vooral jongeren en vrouwen hebben het heel lastig. En bijna niemand zoekt hulp. En daarom gaat AXA een grote campagne lanceren met Tom Waas, die daar veel over te vertellen heeft en die dat bij ons gaat doen zometeen na Dua Lipa.
2: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal!
3: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruising!
3: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Kanku, score!
3: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
4: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
5: Gelukzakken?
4: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
5: Ah, chansaars.
4: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
3: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
6: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
8: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

0: Dua Lipa en Dance Night. Even zeggen dat we deze zomer weer naar Joe Paradise Beach gaan. Dat is supergoed nieuws met heel veel ijsjes en allerlei lekkernijen. En onze fijne collega van de avondspits, Tom de Kok, gaat over een kwartiertje daar nog extra positief nieuws over vertellen. Over de zomer die volgens Frank fantastisch gaat worden, gaat hij straks zeggen. Ja, ik wil een beetje positiviteit ook in draaien. Sorry.
1: Sven en Anke.
2: Want nu ga ik nog eens herhalen wat jij daarnet zei.
0: Sorry, hè.
2: Over dat onderzoek van de verzekeraar AXA. Ja, de mentale gezondheid van de Belgen staat onder zware druk. Voor het eerst bevindt de helft van de bevolking, maar de helft, hè, zich in een negatieve spiraal. Vooral jongere mensen waarvan je denkt, de wereld ligt aan je voeten.
0: Shoot,
2: grijp die wereld. En vrouwen, heel veel vrouwen ook. En bijna de helft zoekt ook geen hulp. Waar zijn die mannen, vraag ik mij dan af. Komen die daar gewoon niet vooruit, dat die het ook moeilijk hebben?
0: Ja, ik zit in een positieve spiraal, dus ik kan niet mee, ik kan niet meepraten.
2: Ik vraag het gewoon aan het boegbeeld van een nieuwe campagne eigenlijk over je mentale welzijn. De campagne The Check, zo heet het. Tom Waas, goedemorgen.
0: Dag Tom, hallo.
3: Hey, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Dat is al puntje 1. Mannen, zit het precies niet in dat onderzoek? Hoe komt dat?
3: Ja, maar ik denk dat je daar juist zei, misschien praten die er minder makkelijk over. Of zoeken die minder makkelijk hulp. Zo. Dat is denk ik ook de reden waarom dat AXA bij mij terecht is gekomen. Ik ben daar niet te beroerd om daarover te praten. En ik geloof die cijfers ook niet helemaal, zoals jij zegt. Ik denk dat mannen niet makkelijk geneigd zijn om te zeggen, ik ga hulp zoeken. Ik zit op een moeilijke plek. Ik ga daar iets aan doen.
0: Ja, maar zou het niet de twee zijn? Dat ze inderdaad moeilijker over praten, maar ook voor een stuk Tom. Hey, zo van, goh, ja, je moet niet neuten, maak er iets van. Zit dat er ook niet een beetje in? Want allee, daar zit...
3: Dat is zo. Hey. Ik kom uit een West-Vlaams gezin, waar mijn papa is de West-Vlaming, de hardwerker en niet trunten.
0: Ja, niet trunten.
3: Dat werd ook gezegd, hè. Maar dat wil niet zeggen dat ondertussen dat je wel vast kunt komen te zitten en het onder tafel schrijven en zeggen, ik zal er zelf een plan mee trekken. Ja, dat gaat vaak fout, hè.
2: Dat gaat vaak fout. En zeker bij oudere generaties hoor je vaak van, wat moet ik daar tegen gaan vertellen tegen zo'n psycholoog? Maar jij hebt het ook al gedaan, Tom Waas, en heeft het jou geholpen?
3: Maar absoluut. En het rare is dat een dokter die geeft je medicijn, hè, en die zegt, je moet dit doen en je moet dat doen. De psycholoog zegt eigenlijk nooit niet wat je moet doen. Hè. Dat zit in jezelf. Praten met iemand is er zelf uit geraken. En dus niet dat die kan denk klaar oplossingen bieden, maar die gaan met je praten en zeggen, waar zit het voor u? Waar zit jij vast? Wat denk je dat je daaraan gaat doen? Of wat denk je dat je kunt doen? En na een tijd gaat het terug en praten daar weer over. Heb je er iets aan gedaan? Heb je er iets aan gehad? Is iets veranderd? Dat lijkt altijd zo een zwakte botsen. Wij komen uit... Sven zegt, je komt inderdaad uit een generatie waar mensen zeggen, ja, niet trunten. En is er allemaal nodig.
0: Maar Tom, maak even vragen, want je bent er nu toch openlijk over aan het praten. Je bent ook boegbeeld van die campagne van AXA. Dus veel mensen gaan die vraag zich nu toch stellen. Was dat naar aanleiding van het ongeval, als het daar rond zat, dat je bent gaan praten? Of heb je ook in andere omstandigheden al gedaan dat je denkt, ik heb ook al een demonen moeten bekampen?
3: Ja, demonen zijn er bij mij niet, maar vooral zo'n momenten zo. Tijdens mijn scheiding bijvoorbeeld, heb ik het ook niet gemakkelijk gehad. Dus ik ben een heel groot schuldgevoel en heb ik dit ook. Op zoiets dan moet ik eens met niemand gaan praten.
0: Okay.
3: Na dat ongeval absoluut ook. Zat ik ook heel diep. Je ziet een schuldgevoel, schaamtegevoel. Je weet niet hoe dat je met je kinderen moet omgaan, wat je tegen je huis moet zeggen. Ik vind dat geen zwaktebod om te zeggen, ik ga eens met iemand gaan praten.
2: Ja, en
3: dat is ook niet dat die haar zeggen, voilà, dat is de oplossing, zo gaan we dat doen. Naar die babbelen mee en zeggen, oké. Ik schrik heel hard van de cijfers. Als je die campagne goed leest, die resultaten, dat is waanzin. Hè? Het is aan de ene kant ook wel, het is bespreekbaarder geworden. Hè? Dus ik denk dat ook, merkte dat tijdens de eerste keus, bijvoorbeeld het programma rond de verkiezingen dat ik heb gedaan met jongeren. De aflevering met Bart de Wever ging ook over mentaal welzijn. En als je daar vroeg wie heeft er mentale problemen, bijna heel die klas straks een hand omhoog.
2: Ja, maar weet je, want jij zei nu net ook van, scheiding bijvoorbeeld, dat is inderdaad iets waarvan je zo even heel wat hulp bij nodig hebt, professionele hulp om je daar door te loodsen. Maar je hebt ook heel veel mensen die niet goed weten waarom ze zich slecht voelen. En dan ga je naar de psycholoog en die helpt jou. En dat vind ik zo fijn aan een psycholoog. Die helpt jou in kaart brengen van hoe jouw persoonlijkheid in elkaar zit. En hoe, je moet dan je familiegeschiedenis weergeven. Je moet vertellen hoe je in het leven staat, wat er al gebeurd is. En zij kunnen dan echt bijna op een whiteboard schrijven van, jij loopt altijd hier tegenaan. En wij gaan proberen om die vicieuze cirkel, waar heel veel mensen nu in zitten blijkbaar, te doorbreken. Dus het is niet gewoon maar iemand luistert naar je, want dan zouden heel veel mensen kunnen zeggen, oh, babbel met een vriendin. Nee. Die mensen hebben 4, 5, 6, 7, die blijven jaren bijstuderen om jouw vicieuze cirkel te doorprikken. En daarom vind ik het zo verstandig om daar naartoe te gaan.
3: Ja. Ik vind dat ook. Wij zitten in een soort mentaliteit waar we, als we ziek zijn, dan voelen we ons niet goed, kunnen we niet vlug genoeg bij de dokter staan en we krijgen een pillen, we gaan bij een apotheker iets gaan halen en klaar. Maar als we ons in ons hoofd niet goed voelen, wat volgens mij toch de helft van uw lichaam is, bij wijze van spreken, dan zijn we niet geneigd om eens naar een specialist te gaan en de gelijk dat jij zegt, dan met te praten en u te laten analyseren of oplossingen aan te bieden. Dat vind ik iets. Dat wij die neiging niet hebben.
0: Oké, voor iedereen die zich nu aangesproken voelt, mindhealthselfcheck.axa.com. Ja. Het is een redelijk lange website. De check, dat is het eigenlijk. Tom Waas, fijn dat jij de schouders onderzet.
2: Dankjewel. En inderdaad, als je in zo'n vicieuze cirkel zit, hè, probeer hulp te zoeken. Maar dan komen we weer bij die lange wachtlijsten. I know. Maar ja, beter dat je erop staat en op een dag telefoon krijgt van je mocht komen, dat je het leven in handen pakt. Want dan gaat het daarna echt gelukkiger zijn.
0: Zeer goed.
3: Er zijn lange wachtlijsten, maar ik ben onlangs in een school geweest bij Anne Simons, ex-judoka, die lesgeeft aan PXL. En die de lespsychologie, dus de studentenafdeling, die zat stamvol. Dus er wordt aan gewerkt, denk ik, aan die wachtlijst.
0: Dankjewel, Tom. Dankjewel. Fijne dag gewenst. Maar heel tof dat je thuis.
2: Dankjewel.
0: Heel bye bye dag.

0: jullie zijn allemaal goede vrienden van ons. Dankjewel om te luisteren elke dag tussen 6 en 10. Ondertussen al 10 seizoenen lang. You're a friend of mine. Zometeen gaat Tom de Kok groot nieuws brengen. Het heeft te maken met ijsjes. Dus er is ook goed nieuws komt eraan.
1: Goed nieuws is coming inderdaad. Het nieuws van 8:30 van Grim.
2: Goedemorgen. Je hoorde het net nog van Tom Waas. We voelen ons mentaal al maar slechter. Voor het eerst in 5 jaar voelt de helft van de Belgen zichzelf achteruit gaan. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Zowat 1 op de 3 bleef vorig jaar minstens 1 keer ziek thuis van het werk door mentale of psychologische redenen. Bijna 2 op de 10 lijden aan een depressie. Vooral jongeren tussen 18 en 34 hebben het al maar lastiger. Conflict in het Midden-Oosten escaleert. Israël en Iran bestoken elkaar opnieuw en dat voor het eerst na een wapenstilstand van 2 maanden. In Jeruzalem zijn zeker 8 ontploffingen gemeld bij Iraanse aanvallen. Het Israëlische leger beweert nogthans dat alle raketten op tijd uit de lucht gehaald zijn. En gisteravond viel Iran Israël ook al aan. Als vergelding voor Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon, waarop Israël reageerde met tegenaanvallen. En er zijn zeker 15 doden gevallen bij de zware aardbeving op de Filipijnen en ook minstens 130 gewonden. Dat meldt de civiele bescherming daar. Er werd ook een tsunami-alarm afgekondigd, maar dat is intussen weer opgeheven. Bewolkt vandaag met na de middag regen vanuit het westen, maximaal rond 23 graden. Morgen en de volgende dagen opklaringen, maar ook buien bij 17 graden.
1: Het gaat langzaam op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen, 25 minuten. 20 minuten extra op de buitenring tussen Montchanson.
0: Montchanson.
1: Ik heb hier al een pintje op. Mont Saint-Jean en de welriekende Dreef. Richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen, 20 minuten. Een kwartier op de E40 tussen Bertemens en Stevens-Horiwe. A12 tussen Londerzeel en Strombeek, een kwartier. En een kwartier richting Antwerpen op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk. Ik dacht, ik doe een woordverspreking.
0: Ja,
1: dat iedereen een beetje kan lachen. Zoals jij moest nu net lachen.
0: Ja, ik vind het, ken je dat verhaal?
1: Wat?
0: Er was ooit in Mont Saint-Jean. Was er een Mont Zizi die een d'Amblance zat te eten. Dat was echt.
1: Ja, het is goed.
0: Heel zieke situatie.

0: verwacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vinden vrouwen dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
8: Sven en Anke.
9: Good times.
8: Great.

0: Nog 3 weken en het is zomervakantie. Blondie en Denis Denis. Oh, als je dit hoort, dan weet je dat de zomer inderdaad in aantocht is. Joe Paradise Beach. Nog een paar weken en het gaat er ook open. Op 9 juli gaan we weer naar de kust tot 9 augustus. Met zoals vorig jaar natuurlijk heel veel ijsjes. Maar nu al heel veel andere dingen er ook bij. Veel optredens, veel muziek. Pure gezelligheid aan het strand.
1: Yes, heel veel. We hebben een speciale gast nu in het programma. Die gaat vertellen dat vandaag de avondshow een show wordt. Eigenlijk heel de week om bij weg te smelten. Goedemorgen, Tom de Kok.
2: Dat is goed gezegd. En gelukkige verjaardag, birthday boy.
0: Ja,
2: dat
0: yes. Het is al achter de rug. Het is al van gisteren. Het is al verwerkt.
2: Ja, we zien elkaar nu pas.
1: Birthday PP willen het er niet meer over hebben. Ja, ja. Het is voorbij.
0: Ik heb tractatie hier gelegd. Heel veel, maar Anke moet nog passeren. Dus ik weet niet zeker of er vanavond
2: dat er nog niet over is. Hè, ja. Want dat is altijd. Dat komen altijd te laat.
1: Meestal is dat andersom.
0: Wat?
1: Meestal leggen ze de tractatie als de ochtendshow verdwenen is. Ah, ja, ik weet toch niet waarom ze dat doen, hoor.
0: Ja. Maar over tractaties gesproken, beste Tom. Yes. Vertel eens.
2: Wij gaan heel de week tracteren, want Joe Paradise Beach komt inderdaad terug. En Rani en ik, wij dachten, ja, maar ja, wij hebben dus het grootste ijssalon op het strand, heel de zomer lang weer. Maar er zijn nog andere fantastisch goede ijssalons in heel Vlaanderen, die we ook gewoon een hart onder de riem willen steken. Dat zijn onze collega's, dus we willen daar eens op bezoek gaan. En we willen ook al een beetje oefenen, want het is nog exact 1 maand voor Joe Paradise Beach opengaat. Dus we gaan de hele week lang in alle uithoeken van Vlaanderen gratis ijs uitdelen. Wow. Tijdens de Koning, elke dag. We doen dat in Eppegem, in Sint-Truiden, in Zottegem, in Antwerpen en uiteindelijk ook in Westende, de heimat van Joe Paradise Beach. Je kan daar dus vandaag bijvoorbeeld in Eppegem in de crème bar van onze collega Stijn Smets tussen 4 en 7 gratis ijs scoren.
0: Amai.
2: Morgen bij Limone in Sint-Truiden.
1: Heel lekker daar.
2: Bij Hoef Valkenveld in Zottegem, Antwerpen en Westende. Daar volgt de info nog over af. En we gaan het allemaal op onze site zetten. Maar er is nog meer, vrienden.
0: Oké. En dat is?
2: Je krijgt gratis ijs. Mm-hmm. Maar het is de moeite om af te komen en om een ijsje te komen likken. Want in elke locatie zal 1 gelukkige winnaar de Joe Paradise Beach Premium Pass winnen. En dat wil je echt. Want dat wil zeggen dat je de hele zomer lang elke dag, letterlijk elke dag, een ijsje mag komen halen op Paradise Beach.
1: Oh, wow. En hoe weet je dan dat je die pas hebt? Moet je dan niet... Staat er voor dat je per ongeluk inslikt? Zit er zoiets in een ijsje? Zoals een damblage met een trouwring, dat je die niet per ongeluk inslikt, hè?
2: Eén flip overstopt in een ijsje. En als je er niet in stikt, dan... Ja, nee. We hebben daarover nagedacht. Er zit een code verstopt in een van de ijsjes. Maar daar gaan we straks alles over vertellen.
1: Okay.
2: Het belangrijkste is dat je straks tussen 4 en 7 naar de crème bar in Eppegem moet komen. Je kan er ook gratis op de foto met Stijn Smets en zijn reisverhalen uit IJsland horen. Want hij is daar net een week geweest. IJsland, ijsjes, heb je hem? Hij is op studiereis.
0: Wat een voorbereiding, zeg. Ah, hij is speciaal naar IJsland gegaan om dit te kunnen doen.
1: Zeg, crazy. Ik moest Eppegem eens opzoeken. Dat is blijkbaar een deelgemeente van Zemst.
2: Natuurlijk, dat is wel Zemst. Hè?
1: Ja, maar dat weet ik toch allemaal niet. Ik ben er nog nooit in Eppegem geweest.
0: Bij,
1: ja, maar ik heb op de Wolf gezocht. Ja, voilà.
0: Hey, goed. Hey, dat is vanavond. Gezelligheid is een goede voorbereiding voor een prachtige zomer. Hè? Dat is fantastisch. En jullie gaan ook nog de komende weken ook bekendmaken, samen met ons ook, wie de artiesten gaan zijn die daar gaan optreden, ook op ons puin.
2: Moet je dat al zeggen van Harry Styles? Of
0: nee, dat mag je nog niet zeggen.
1: Ja, maar,
0: dat is nog een nee.
1: Lik ze deze week, Tom de Kok.
2: Die mooie ballen, daar gaan wij aan likken,
0: jongen. Ah, jongens, rustig.
1: Kinderen zitten op school, 9:15.
0: Allee, Tom, veel plezier.
2: Doei.

George Michael en Fate. Zometeen vertrouwen houden gaat Frank waarschijnlijk zeggen op het eind van de week prachtig weer gaat worden. En dat gaan we wel kunnen gebruiken. Zeg, opvallend, de Rode Duivels hebben heel goed gespeeld. De laatste wedstrijd ter voorbereiding van het WK in Amerika, waar ze straks vertrekken met vliegtuig. We hadden de piloot deze ochtend aan de lijn die hen gaat vliegen. En die heeft alles onder controle, dus dat komt goed. Zij blijkbaar ook. Ze hebben goed gespeeld met die 5-0.

0: zie ik jouw dochter altijd smilen en shinen. En dan staat er een stuk fruit over het hoofd van de... Van, ik weet niet eens of ze een dochter of een zoon heeft, Anne Lemmens.
1: Dat is bekend, een dochter en een zoon. Hè?
0: Toch, dat wist ik niet, maar... Ja. Maar die hebben altijd, die mogen niet in beeld van haar.
1: Ja, voor alle duidelijkheid, ik ben niet degene die dat fruit erop plakt. Hè.
0: Nee, dat maar is eigenlijk wil dat
1: als,
0: toch, hè?
1: Als Anne iets post, dan... Ja, ze doet al... Heel het leven van die kinderen.
0: Maar alle begrip ook, hè? Tuurlijk.
1: Ja. Dat is ieder voor zich. En het is niet dat Anne tegen mij zegt, jij doet dat niet. En het is niet dat ik tegen Anne zeg, jij doet dat wel. We love each other en we respecteren elkaars mening.
0: Maar bij ons in de familie, geen enkel probleem. Als ik met de petekindjes en op neefjes, nichtjes op foto's sta, vind het allemaal prima.
1: Ik vind zoiets altijd wat een beetje overdreven. Maar dat is ieder zijn keuze, hè. Maar je hebt dat zo echt van die voorvechters, van de kinderen moeten zelf kiezen en dat zijn vieze pedofielen en blablabla. Ik denk, goh, als we zo moeten beginnen, dan mogen kinderen gewoon nooit ergens verschijnen. Niet in films, nergens.
0: Ik zag je dochter trouwens wel groot zijn beeld afgelopen weekend.
1: Daar wou ik eigenlijk naartoe gaan. Het punt is, mijn story staat nog 1 uur online. Ga eens even kijken. Dan kan je zien hoe goed Lou gedanst heeft afgelopen zaterdag. Oh. Tijdens de dansshow. Sander, heb jij gekeken naar de stories van Lou? Hoeveel seconden?
2: Een halve seconde heb ik doorgescrollt.
1: Heb jij het gezien, Sandy?
0: Ja, ik heb het wel gezien.
1: Maar de volledige optredens van de kinderen.
0: Ik heb het wel gezien,
1: want anders kom ik ze nu onder je neus duwen, bij allebei.
0: Maar weet je wat grappig is, Sander? Jij werkt hier ondertussen nu een half jaar, zo ongeveer. En jij hebt het al door. Ongeveer elke ochtend kom ik wel even rond de tafel en zeg...
1: Kijk
0: eens wat ik gisteren heb gegeten.
2: Onbestemde bloem van een lavendel of zo ergens iets.
1: Ja, wat was dat? Wat was dat, die bloem dat je...
0: Ja, het courgettebloem heb ik dit weekend gegeten. Maar dat toon ik dan heel fier en Sander denkt, ja, het zal wel.
2: Ik zeg het zo, ik word betaald tot vrijdag. Het weekend kijk naar niks van jullie.
1: Ja. Voilà. En dan kom ik aan en zeg ik, hier...
0: Kijk eens naar Lou dit en kijk eens naar Max dat.
1: Ja. Maar Lou is nu wel echt de moeite. Hij heeft gedanst.
0: Maar Lou,
1: kijk eens even, A-bookings.
0: Lou vind ik niet echt de moeite. Courgettebloem wel.
1: All the everyday dit, hè. En jij zit er tussen in, hè, Sander. Maar jij post nooit iets, gij.
2: Allee,
0: weinig.

promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar 4.

0: €1,99. Aldi, altijd slim.
1: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bak kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
2: Sorry, als je in Limburg woont en je opent de app vanaf zaterdag tot en met woensdag volgende week 30 graden, hè? 30, 31.
3: Ah, het is voor het hele land positief. In de app, hè? Maar
2: is dat bij u?
3: Jawel, jawel, jawel.
2: Okay, maar gaat Frank er niks over zeggen, want die gaat, wie weet dat toch nog niet.
3: Nee, nee.
2: Maar deze week moeten we even doorbijten, maar dan alle remmen los weer. Toch het nieuws van 9 van onze Grim.
4: Goedemorgen. Meer Belgen hebben het mentaal moeilijk. Iran vuurt opnieuw raketten af richting Israël en doden door een aardbeving op de Filipijnen. We voelen ons al maar mentaal slechter. Voor het eerst in 5 jaar voelt de helft van de Belgen zichzelf achteruit gaan. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Zowat 1 op de 3 bleef vorig jaar minstens 1 keer ziek thuis van het werk door mentale redenen. Professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
5: De meesten ervaren stress op het werk, maar ook thuis. Wat we ook wel zien, is dat er toch de impact van AI ook begint toe te nemen. En zeker op het vlak van onzekerheid, wat het betekent op het werk. Daarnaast zien we vooral bij jongeren dat er ook heel wat financiële onzekerheid is.
4: Bijna 2 op de 10 lijden aan een depressie. Vooral jongeren tussen 18 en 34 jaar hebben het al maar lastiger. En hulp vragen blijft voor veel mensen moeilijk. Vooral omdat een specialist best duur is. In Glabbeek in Vlaams-Brabant woedt een zware brand in een varkensboerderij. Dat meldt HLN. Er hangt een enorme rookpluim die van ver te zien is. Buurtbewoners houden best hun ramen en deuren dicht. Over de oorzaak, schade of slachtoffers is nog niets bekend. Er is opnieuw een reeks raketten onderweg van Iran naar Israël. Dat meldt het Israëlische leger. Het luchtafweersysteem staat klaar om ze te onderscheppen, zeggen ze erbij. Toch krijgen mensen in Tel Aviv en Haifa het bevel om naar beschermde plekken te gaan, tot alles weer veilig is. Vanmorgen kwamen er meldingen van zeker 8 ontploffingen in Jeruzalem. Volgens een hulporganisatie zonder slachtoffers. Eerder had Israël gereageerd met tegenaanvallen op militaire doelen in Iran. En er zijn zeker 15 doden gevallen bij de zware aardbeving op de Filipijnen. En ook minstens 130 gewonden. Dat meldt de civiele bescherming daar. Er werd ook een tsunami-alarm afgekondigd, maar dat is intussen weer opgeheven. Bewolkte dag vandaag. Na de middag gaat het ook regenen bij 23 graden. En de rest van de week is het of blijft het wisselvallig.
2: File op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen verlies je 25 minuten. Een kwartier op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Groenendaal. Richting Brussel A12 tussen Londerzeel en Stroombeek een kwartier. Ook een kwartier op de E19 tussen Zemst en Machelen. E40 tussen Bertemens en Stevens-Woluwe een kwartier. Een kwartier richting Antwerpen op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk. En op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg 10 minuten file.

0: Wacht, Anke, kunnen we even technisch afspreken?
1: Wat?
0: En wel, ik zou het chronologisch aanpakken met Frank. Okay. Als je al meteen begint van, ik zie mijn app. Het woord app is al allergisch
1: dat
0: aan.
1: Dat weet ik.
0: Het is gewoon heel... En laat hem eens een beetje zeggen, slechte dagen.
1: En dan kan ik zeggen, maar ik heb gehoord van zaterdag.
0: Laat hem dat zeggen, dan is hij veel... Okay, dus zijn blij, dan is hij zo... Okay.
1: Maar eerst vandaag.
0: Ja, gewoon rustig.
2: Het weer met Frank.
1: Hey Frank, goedemorgen. Wat krijgen we vandaag op ons bord?
3: Goedemorgen. Vandaag dus, wat de temperatuur op de rest nog ça va. Zeker in het oosten van het land gaan we richting 2, 23 graden. Maar ja, regenzone ligt net westen van ons. Voormiddag kan dat misschien al een enkele spat regen opleveren. Het is vooral na de middag. Dus dan wordt het allemaal een stuk minder. Gaat het regenen eerst aan de kust en dan klassiek gaat dat opschuiven richting het oosten. Dus het laatst zijn dan ook de oostelijke provincies aan de beurt. Dus loop van de namiddag wordt het op de meeste plaatsen. Dus niet vandaag.
0: Zeg Frank, zit er nog een tijdje vast aan dat weer. Hoe zit het voor morgen?
3: Ja, morgen en eigenlijk kan ik al direct zeggen, ook woensdag, ook donderdag, toch wel heel koud voor de tijd van het jaar. Hè? 17 graden, dat is de maximumtemperatuur.
1: Willen we niet.
3: Willen we niet, inderdaad. Ja. En het is wisselvallig ook. Hè. Dus in de loop van de dag kunnen er buien ontstaan. Vooral dinsdag en woensdag. Dus morgen en overmorgen kunnen er ook een paar felle exemplaren tussen zitten. Eventueel zelfs ook met een donderslag. Donderdag zelf zijn het eerder de normale buien. Tussendoor altijd wel ook droge momenten. Hè. Laat de zon zich ook wel af en toe zien. Maar warm wordt het sowieso niet ook.
0: Nee, en zoals je weet, Frank, jij bent onze enige bron wat weer betreft. Wij kijken niet naar apps en zo. Dus ja, is er ergens in de verte wat beterschap? Of moeten we met dit weer nog een tijdje verder doen met dit wisselvallig. Vrijdag of het weekend? Nee, we mogen geen hoop hebben zeker, hè Frank?
3: Hey? Amai, goed geacteerd, ja. Nee, maar kijk, iedereen weet het al, denk ik. Ik vermoed dat toch, want op links of rechts hoor ik toch al signalen. En die apps, ik moet ze toch wel gelijk geven.
0: Nu vallen wij toch uit de lucht, zeg maar. Wat is dat hier allemaal?
3: Ja,
0: en wat dan concreet?
3: Het is niet altijd zo. Het is niet altijd zo, maar ik geef ze wel gelijk nu. Inderdaad, het komt allemaal goed. Hè. Enfin, je weet, ik ben een beetje allergisch ook aan lange termijn verwachtingen. Maar als ik zie dat de twee belangrijkste weermodellen die richting uitgaan, dan moeten we dat ook effectief durven stellen. En het wordt goed. Hè. Dus vrijdag nog een beetje een overgangsdag. Hè. Dus toch nog altijd af en toe wat regen. Vooral later op de dag wordt het droger en dan gaan we richting 90 graden. Zaterdag begint wel met ochtendgrijs. Het is vooral na de middag dat het volop zonnig wordt. En dan kan het 23 graden worden. Ja, en dan zondag en begin volgende week is het een en al zomers. Hè. Je zou bijna denken dat het niet meer lukt in dit land. Maar uiteindelijk wel. Met zondag en maandag temperaturen van 25 graden meer. Veel zon.
0: Frank, jij kan ons toch een potje verrassen. Zeg.
1: Ja.
0: Blij dat dat al die jaren nog altijd kan. Dankjewel daarvoor.
1: Echt.
0: We zaten hier al te treuren, fijn. Het komt nooit meer goed.
1: Je bent de beste weerman ever.
0: Dankjewel, Frank.
1: We love you.

0: Love is All Around van Wet Wet Wet. Een liedje dat we allebei fantastisch vinden uit een hele goede film die we allebei fantastisch vinden.
1: Oh, waar, zo'n goede film. Ja,
0: en wat we nog gemeen hebben, echt, maar dat jij er nog niks van hebt gezegd, Fanny Bunny. Het is vandaag onze dag.
1: Welke dag is het vandaag?
0: Het is vandaag de officiële feestdag van de Best Friends. Best Friends Day.
1: Ja, ja.
0: Het is onze dag. Oh. Iedereen die ons kent weet, ja. Het is onze dag vandaag. Sven Ranke, BFFs for life.
1: Heb je een best friend? Heb je dat eigenlijk? Iemand waar je van zegt, dit is mijn allerbeste vriendin. Dat is altijd lastig, hè, om dat te zeggen. Hè?
0: Ja, dat is moeilijk. Want,
1: dan zijn die anderen die ook in de Champions League meespelen, denk je dan...
0: said it, boy. You said it.
1: Ja,
0: dus ik heb geen één beste vriend. Ik heb trouwens eigenlijk geen jongens als vrienden. Alleen maar vriendinnen.
1: Geen jongens als vrienden? Ik heb
0: weinig.
1: Bijna geen vrouwen als vrienden.
0: Ik heb eigenlijk heel veel beste vriendinnen.
1: Ah ja.
0: Heel veel.
1: Maar is er eentje die er toch nog met kop en schouders bovenuit steekt?
0: Nee. Vroeger misschien als kind of als tiener of zo, maar... wie dan? Jacques?
1: Ja, ik dacht dat wel Jacques is, maar ik heb samen met hem gestudeerd. En het is de twee dingen samen.
0: Ja.
1: Het was toen ik aan de universiteit zat, is dat al een hele goede vriend geworden. We hebben super contact gehouden. Ja. En we kunnen alles met elkaar bespreken.
0: Allee, dus Roger van Damme, Mark Koeken en Co. Jullie zijn niet de hartsvrienden.
1: Nee, en dan heb ik nog mijn wandelvrienden. Dus ik heb veel vrienden. Die zijn allemaal
0: ongeveer beste
1: vrienden.
0: Ik zeg altijd ook van al mijn vrienden, mijn beste vriend.
1: Ja.
0: Net zoals ik een liedje het beste liedje ooit vind, heb ik dat ook met beste vrienden. En als we allemaal zo zijn, dan kwetsen we ook niemand in het leven.
1: En wij zijn collega's die het goed met elkaar kunnen vinden.
0: Wat is het? Met ups en downs?
1: Niet altijd, maar vaak. Dat zijn wij.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
9: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
10: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
8: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
10: Ja, geel!
8: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
11: Oh, yellow!
12: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
13: What did you steal?
14: Secrets.
15: Vanaf 10 juni.
16: The human race cannot accept what we know.
15: Steven Spielberg.
17: If you do this, there's no undoing it.
18: This is Disclosure Day.
15: Disclosure Day in de bioscoop.
19: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
4: Good times, great music.
14: Sven en Anke.

0: we zijn in een vrolijke bui hoor. Frank heeft het net gezegd. Het gaat heerlijk weer worden naar het komende weekend toe. Eddie Grant, give me hope, Joanna.
1: Good times, great music.
2: Sven en Anke.
0: Dit is Joe. En we zijn helemaal in de voorbereiding naar ons Paradise Beach van Joe van 9 juli tot en met 9 augustus. En Tom de Kok die heeft bekendgemaakt dat we al om een beetje te wennen aan het gevoel dat ijsjes heel erg lekker zijn, dat ze gaan trakteren de hele week in de avondspits. Vanavond in Eppegem in de Krijnbaar. En Stijn die gaat daar langs. En ons Heidi bijvoorbeeld, die gaat morgen naar Sint-Truiden, naar de Limone.
3: Oh.
0: En de hele week wordt er getrakteerd op ijsjes bij Tom en bij Rani. Het gaan heerlijke uitzendingen al worden.
3: Even een flashback naar vorige week. Toen was het de 90's Top 500 bij Joe. Ik heb nu mijn Spice Girls t-shirt aan. Ik denk altijd beter laat dan nooit.
0: Ja.
3: Maar ja, was die even kwijt, maar ik had hem nu teruggevonden eigenlijk. Maar vorige week hadden we de eerste cover van Loredana Di Amicis. En het was helemaal in het 90s thema. Thorn van Natalie en Brulia. We gaan die zo meteen nog eens opzetten. Maar morgen komt ze live bij ons in de studio voor haar tweede cover. Maar we gaan nog eens terug naar die van vorige week.

0: hij die staat al klaar om over een half uurtje te beginnen met heel veel goede muziek. Dit waren drie blondines uit de jaren 90.
1: Ja,
0: Hanson
1: heel
0: en
1: zeker.
0: Bob.
1: Blondines. En nu is het 9:30 van onze Grim.
2: Goedemorgen. We voelen ons mentaal al maar slechter. Voor het eerst in 5 jaar voelt de helft van de Belgen zichzelf achteruit gaan. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Zowat 1 op de 3 bleef vorig jaar minstens 1 keer ziek thuis van het werk door mentale redenen. Bijna 2 op de 10 lijden aan een depressie. Vooral jongeren tussen 18 en 34 hebben het al maar lastiger. Er is opnieuw een reeks raketten onderweg van Iran naar Israël. Dat meldt het Israëlische leger. Het luchtafweersysteem staat klaar om ze te onderscheppen, zeggen ze erbij. Toch krijgen mensen in Tel Aviv en Haifa het bevel om naar beschermde plekken te gaan. Vanmorgen kwamen er meldingen van zeker 8 ontploffingen in Jeruzalem. Eerder had Israël gereageerd met tegenaanvallen op militaire doelen in Iran. En er zijn zeker 15 doden gevallen bij de zware aardbeving op de Filipijnen. En ook minstens 130 gewonden, dat meldt de civiele bescherming. Er werd ook een tsunami-alarm afgekondigd, maar dat is intussen weer opgeheven. Bevolkt met na de middag regen vanuit het westen, maximaal rond 23 graden vandaag. Morgen zijn er opklaringen, maar ook buien bij 17 graden.
1: Waar verlies je nog 10 minuten of meer? Het gaat langzaam op de Brusselse buitenring tussen Waterloo en Groenendaal. Daar verlies je 20 minuten. 10 minuten op de binnenring tussen Stroombeek en Vilvoorde. Richting Antwerpen op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk. Ook nog daar op de A12 richting Brussel tussen Domein Levendalen en Stroombeek. En nog 10 minuten op de E19 tussen Vilvoorde en Machelen.
3: Koffietanken
4: met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag
1: fiets- en go-car verhuur Babaloo in Westende. Oh, waar wij zitten met ons Joe Paradise Beach. Goedemorgen, dag Bernard.
5: Dag Bernard.
6: Goedemorgen.
1: Ja, Bernard zelf.
6: Dag Anke.
1: Hoi, dag Bernard. Ja, jij zit in dit moment in Spanje, maar jouw zoon is het thuis allemaal aan het fixen. Vertel.
6: Ja, dus de zaak gaat natuurlijk verder. Mijn zoon is open vanaf 10 uur ongeveer.
1: Ja.
6: En dus we verhuren wij fiets naar go-kart. Nu vooral aan oudere mensen de elektrische fiets.
1: Ah, oh ja, dat kan je ook huren. Ja.
6: Ja.
1: Oké.
6: Dat is hier zo'n beetje alles dat kan rijden. Hè.
1: Ja, want je hebt dat eigenlijk heel je leven gedaan. Daar zo fietsen en go-karts verhuur op de dijk van Westende. Op 500 meter van het Joe Paradise Beach. Maar je zoon neemt het over, maar je kan het niet loslaten. Jij en je vrouw, jullie helpen nog altijd.
6: Ik doe het al 43 jaar. Al. Dus eigenlijk gans mijn leven. Alleen we zijn getrouwd en dan begonnen. En dus sinds 6 jaar heeft de zoon het over. Maar die werd eigenlijk ook al altijd bij mij, hoor.
1: Ja, zeg. Ja, en het gaat goed, dat klikt goed, anders kan je dat niet doen, hè?
6: Ja, ja. Hoe klik je in? Aan de zee, met de zon. Het kan niet anders dan dat goed gaan, hè?
1: En, nog, en dan een vraag die iedereen je altijd stelt. Wat doen jullie dan in de winter?
5: Wat doen jullie in de winter?
6: Ja, ja, ja. Wel, maar lang geleden, als we begonnen, dan kon ik dat inderdaad nog stellen. Maar de tijd van nu is eigenlijk altijd volk aan de zee. En nu zeker met die nieuwe zeedijk, komen ze dan ver kijken. En alleen we zijn eigenlijk bijna altijd open.
1: Altijd open.
5: Zomer en winter.
1: Dan moet je af en toe naar Spanje gaan.
6: We hebben alleen nog november en december zo'n beetje dat
5: wat minder
6: is.
5: Maar dan moet je daar ook van profiteren. Dat is
1: jullie grote vakantie.
5: Lang genoeg gewerkt. Iedereen naar fiets- en go-kart verhuur Babaloo. Wij zitten toch daar in de buurt. Iedereen is naartoe. Willy Sommers komt eraan. Laat de zon in je hart. En nog zon van André van Duin. En de Beach Boys ook. Jullie zijn toch zomermensen. Dat is duidelijk. Dankjewel Bernard.
1: Doei doei.
5: Ja, tot binnenkort.
4: Koffietanken met Sven en Anke.

0: Show.
1: Koffie tanken met Sven en Anke.
2: Dag Sven, dag Anke. Ik ben Bernard van de fietsenverhuuring in Westende Babeloe. Ik koos het liedje van Willy Sommers, Laat de zon in je hart. Ik heb dat genomen voor mijn vrienden. Hier in het West-Vlaams noemt dat de Mouten. En we kennen elkaar al lang in de mooie en minder mooie momenten van het leven. En dus we doen altijd op fietstochten of een terras. Dus je mag ons zeker wel een keer verwachten bij jullie voor een eigen feest.

0: zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Kanku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: Lees het op, laat het op.
3: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
0: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
4: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
7: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
8: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Dit is Joe.
10: Koffietanken.
9: Met Sven en Anke.

0: Siet Anke met Sven en Anke.
1: Dat is Sven en Anke. Ik ben Bernard van de fietsenvereniging Babelou uit Westende. Als derde liedje heb ik gekozen de Beach Boys met Good Vibration. Ik heb dat gekozen voor de jobstudenten die aan de zee werken om een

0: is Joe. Koffie tanken met Sven en Anke.
1: Dat is Sven en Anke. Ik ben Bernard van de fietsenverhuring in Westende Babeloe. Ik heb gekozen voor André van Duin als de zon schijnt. Voor iedereen die op vakantie komt naar Westende. De zee is er, de zand is er.

0: Koffie tanken
1: met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
6: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
7: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
8: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
9: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
10: Een heel goede morgen. Het weekend is weer voorbij gevlogen. Maandag voormiddag, it is. En ik ga voor extra veel goede energie zorgen. Met uiteraard de beste muziek. Bijna 9:50. Dit is het nieuws met Serafien Smits.
11: Goedemorgen. De NAVO haalt een drone neer boven Letland. Onze mentale gezondheid gaat achteruit. En parlementsverkiezingen in Armenië. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben een Russische drone neergehaald boven Letland. Dat had net het luchtalarm afgekondigd langs de grens met Rusland, omdat de drone al gespot was. Inwoners werd aangeraden om binnen te schuilen. Over eventuele brokstukken of schade is voorlopig niets bekend. We voelen ons al maar mentaal slechter. Voor het eerst in 5 jaar voelt de helft van de Belgen zichzelf achteruit gaan. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Zowat 1 op de 3 bleef vorig jaar minstens 1 keer ziek thuis van het werk door mentale redenen. Professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
12: De meesten ervaren stress op het werk, maar ook thuis. Wat we ook wel zien, is dat er toch de impact van AI ook begint toe te nemen. En zeker op het vlak van onzekerheid, wat het betekent op het werk. Daarnaast zien we vooral bij jongeren dat er ook heel wat financiële onzekerheid is.
11: Bijna 2 op de 10 lijden aan een depressie. Vooral jongeren tussen 18 en 34 jaar hebben het al maar lastiger. En hulp vragen blijft voor veel mensen moeilijk, vooral omdat een specialist best duur is. In Armenië heeft de partij van zittend premier Niko Pashinyan de parlementsverkiezingen ruim gewonnen. Bijna alle stemmen zijn nu geteld en Pashinyan haalt bijna 50%. Zijn grootste rivaal, een pro-Russische miljardair, komt uit op zowat 23%. Pashinyan is pro-Europees en wil de relatie met buurland Azerbeidzjan herstellen. Het is grijs vandaag en na de middag regen vanaf de kust. We halen rond 23 graden. Morgen en de volgende dagen zon, maar ook buien. Die kunnen soms stevig zijn bij 17 graden. Vanaf zaterdag wordt het beter. Zaterdag geleidelijk zon en 23 graden. Vanaf zondag veel zon bij 25 graden en meer. Dat hoor ik graag.
10: Het is 9:50 ondertussen en er zijn nog 3 problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Brusselse buitenring een half uur erbij tussen Mont-Saint-Jean en Terhulpen. Op de Antwerpse ring richting Nederland 7 minuten in de file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En op de A12 richting Antwerpen schuif je 5 minuten aan ter hoogte van Aartselaar.
0: Dit is Joe
1: met Heidi van Tielen.

zeldzaam fenomeen, de Black Eyed Boy van Texas. Het was een weekend van afscheid. En vrijdagavond hebben we hier bij Joe de 90s uitgezwaaid. Zaterdag de Rode Duivels en gisteren nog K3. Tijd is om op deze maandag ook wat toffe dingen te verwelkomen. Het wordt een nieuwe week met gratis ijsjes. Heeft te maken met Joe Paradise Beach. Dat leg ik straks nog wel uit. Het wordt ook een week waarin we aftellen naar het mooie weer dat ons dit weekend beloofd is. En nu al verwelkom ik jou. Super fijn dat je weer luistert. En we zetten samen de deur open voor Bruno Mars en voor deze Roger Glover. Maar daarna doen we die deur wel weer dicht. Want er staat veel wind en zo warm is nu ook nog niet.

Als je goed kan tellen, dan weet je dat het nog een drietal weken is tot die grote zomervakantie begint. En dat wil zeggen ook nog drie geweldige wegwijzers die ons de komende weken tips gaan geven. En deze week is dat een van de beste zangeressen uit ons land, die zelf al meer dan 35 jaar optreedt. Maar ze was dan ook nog een kind toen het allemaal begon. Ik heb het over Isabelle A, die natuurlijk veel meer is dan enkel lekker beest. Dat heeft ze ook nog maar pas bewezen als coverartieste bij Sven en Anke. Moet je maar eens terug beluisteren wat ze de afgelopen weken, maanden heeft gedaan. Staat allemaal online en op onze socials. Die laatste was echt waanzin samen met Koen de Bouw, Where the Wild Roses Grow. Maar ze kan zich dus deze week ook bewijzen als wegwijzer. Wie is zij als persoon? Waar houdt ze van? Wat doet ze graag? En wat wil ze jou als tip meegeven? Dat komen we deze week elke dag te weten, zo rond 10:45. Binnen een half uurtje is het dus aan haar.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: Vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf 179 euro per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
7: Gelukzakken?
6: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
7: Ah, chansaars.
6: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
9: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
8: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: promo koken.
13: Goh, maar wat?
11: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
13: Voilà, dat is dan afgeboxt.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
14: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
15: Xina.
14: Info in je winkel of op xina.be.

Pink en So What. En Pink, ze was er gisteravond bij op de Tony Awards. Dat zijn de belangrijkste musicalprijzen ter wereld. Ze was daar niet gewoon als gasten. Nee, ze was de host, heeft de boel aan elkaar gepraat en zelf ook nog eens opgetreden. En dat terwijl heel haar gezin er ook bij was gisteravond. En dat was vooral voor dochter Willow een feest. Want ja, Pink zelf is fan van musical. Dat heeft ze altijd gezegd en toegegeven. Maar haar dochter Willow, die is echt volop bezig met het uitbouwen van haar carrière op Broadway. Pink zegt ook altijd van, mijn dochter is nog getalenteerder dan ikzelf. En dan, ja, Broadway nog altijd de place to be, uiteraard in New York voor musicals. Pink had op voorhand laten weten dat ze terrified was. Een combinatie van terrified en excited. Kortom, angstig, maar ook enthousiast. Maar ze heeft dat volgens de kennis weer schitterend gedaan.

0: Ja, met de Hobbit had ik zelf niks, maar wel met de song die daarbij hoorde. Ed Sheeran en I See Fire. Het is 10:50 geworden. Er zijn 3 problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de ring rond Gent, 8 minuten erbij richting Oostakker. Tussen Zelzaten Noord en Zelzaten Oost. Op de A12 richting Antwerpen, 5 erbij ter hoogte van Aartselaar. En op de E17 richting Gent ook 5 minuten in de file tussen Kruishoutem en Deinzen.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Oh, mijn 90s hart doet een beetje zeer, want hoe kan het dat dit vorige week in de 90s top 500 buiten de top 100 is gevallen? La Bouche Be My Lover op 139 strand. Ik eis een hertelling of we doen de lijst gewoon volgend jaar opnieuw en we zetten dat recht. Dat is misschien nog een iets beter idee. Isabelle A, dat zei ik al, die is mijn wegwijzer deze week en zometeen haar eerste tip gaat er eentje zijn zoals altijd op maandag voor een serie die ze zelf heeft gebinged en ook aan jou wil tippen. Maar ze heeft mij al gewaarschuwd, het gaat iets zijn wat niemand van haar gaat verwachten. Zeer benieuwd wat dat gaat geven, want dat is natuurlijk ook het leuke aan de wegwijzer. Zo leer je artiesten of andere bekende

0: Ann, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
1: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s.
0: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
1: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
0: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
1: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
0: Ann, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
1: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
2: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
3: Ik ben blind.
4: Ja, zit er vast.
3: Ik ben blind.
4: Het licht is uitgevallen.
3: Oh, ik dacht even...
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
6: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
7: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op Huizenjacht.

0: Wegwijzer. Isabelle A, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hey Heidi.
0: Wat ik merk aan artiesten is dat die vaak 's avonds moeten optreden, dat die zo weinig tijd hebben om tv te kijken. Is dat bij jou ook het geval?
1: Ja, dat is toch wel zo. Maar het is wel zo, als ik van een optreden kom, dan heb ik eigenlijk nog redelijk wat adrenaline over.
0: Ja.
1: En dan kan ik ook niet direct gaan slapen. Dus ofwel neem ik mij dan een goed warm bad, of ik kijk toch nog wel naar tv.
0: Ja, en als je dan een serie mag tippen aan onze luisteraars, wat heb je gekozen?
1: Wel, ik heb recentelijk de app The Chosen gedownload.
0: Ja?
1: Daar kan je eigenlijk, dat is een historisch drama dat eigenlijk het leven van Jezus volgt. En ik vond dat heel interessant. Dat zijn 5 seizoenen.
0: Hij heeft wel meegemaakt natuurlijk, Jezus. Er kunnen wat seizoenen mee gevuld geraken.
1: Ja, en daar komen er nog aan. Dus ik heb 5 seizoenen in één trek uitgekeken. Ik ben zelf ook christen en ja, voor mij is dat natuurlijk heel interessant om daar naar te kijken. Ja, hoe dat het vroeger eraan toegegaan is met zijn volgelingen.
0: Dus je bekijkt het wel echt als een gelovige naar de serie. Het is niet zo, want je zou ook naar de reeks kunnen kijken als een soort van historisch document of zo, maar je bekijkt het wel echt als gelovige.
1: Absoluut, absoluut. Ik wel. Ik ga ook bijvoorbeeld op zondag, als ik tijd heb, ga ik naar de christelijke kerk.
0: Is dat eigenlijk altijd al zo geweest? Of is dat iets dat de laatste jaren terug weer meer jouw weg heeft gevonden?
1: Ik ben altijd wel gelovig geweest. Maar sinds een dik jaar ga ik nu terug naar de kerk. En dat is niet de katholieke kerk. Dat is echt de evangelische christelijke kerk. Ja, dat is super. Dat is met zang. Er wordt gezongen. Er is ook altijd live muziek. Ja, fantastisch om te doen.
0: Ja, oké. Dus
1: en mijn zoon gaat ook dikwijls mee.
0: Ah, ja.
1: Er is ook een hele toffe jeugdclub aan. Dat is heel plezant om dat samen te kunnen doen.
0: Zeg, en The Chosen, die app, dus dat zit niet op een soort Netflix op. Het is echt een app die je moet downloaden en daar vind je dan alle afleveringen.
1: Ja, dat klopt. Je kunt gewoon de app, die heet The Chosen, downloaden op je smart TV of op je iPhone of whatever. En daar kan je de seizoenen eigenlijk gratis bekijken.
0: Oké, zeg, en zelfs niet-gelovigen, denk je dat die het ook graag gaan zien? Want dat is misschien ook wel een groot deel van het publiek dat daar misschien net iets minder affiniteit mee heeft.
1: Ja, ik weet het niet, maar in ieder geval, ze kunnen het eens proberen. Het is in ieder geval heel mooi in beeld gebracht.
0: Ja?
1: Ja, het is allemaal prachtig geregisseerd. Ik heb er in ieder geval van genoten.
0: Voilà.
1: Misschien kan het een tip zijn.
0: Misschien gaat Isabelle A. hier nog mensen letterlijk gaan bekeren deze week. Wie weet. The Chosen.
1: Wie weet.
0: Ik ga hem alvast toevoegen als jouw streaming tip. Dus gewoon de app The Chosen en daar kan je dan de afleveringen bekijken. Isabelle, heel erg bedankt en tot morgen.
1: Ja, graag gedaan. Tot morgen.
2: De Wegwijzer. Good times, great music.

Normaal gezien, als mijn wegwijzer zo spreekt over zijn of haar favoriete serie, dan krijg ik in de Joe-app meteen berichtjes van goh ja, dat is echt een topserie, die moet je echt zien. Heb er zelf ook van genoten. Er zijn zoveel seizoenen, je kan het daar bekijken. Heel eerlijk, wat Isabelle A daarnet heeft getipt, ja, dat is iets super specifiek natuurlijk. Die The Chosen, een app waarin je dus

0: Score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knallieprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf 14.990 euro. Met voorwaardelijke recyclagepremie van 2.500 euro. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
3: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan 599 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
5: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bak kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op. Dit is
6: jou. Een heel goeiemorgen. We gaan

0: straks weer van Less is More doen in ruil voor 100 euro. En in ruil voor 0 euro krijg je nu al de beste muziek. Wat een deal. 11 uur, dit is het nieuws met Serafien Smits.
1: Goedemorgen. Patrick Bruel zit in de cel. Het is moeilijker om werk te vinden met een buitenlandse naam. En de NAVO haalt een drone neer boven Letland. In Frankrijk is zanger Patrick Bruel opgepakt na beschuldigingen van seksueel misbruik. Dat meldt het parket. Zeker 30 vrouwen beschuldigen Bruel van aanranding en verkrachting tussen 1997 en 2001. Ook in ons land loopt er een gerechtelijk onderzoek tegen hem. Bruel is 67. Je kent hem zeker van zijn grootste hit, Cassez la Voix. Wie een buitenlands klinkende naam heeft, krijgt 29% minder positieve reacties op een sollicitatie. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de UGent en de VUB in de hele wereld. Opvallend, als je een woning wil huren, speelt je naam minder een rol, onderzoeker Louise de Vos.
2: Dat discriminatie op basis van etniciteit sterker zou zijn op de arbeidsmarkt dan de huurmarkt, hadden we niet per se verwacht. Maar we kunnen het wel verklaren vanuit het feit dat er op de werkvloer intensiever contact is met elkaar dan het contact tussen een verhuurder en een huurder. Op basis van sociale status hebben we dus ook discriminatie, die dan net sterker is op de huurmarkt dan op de arbeidsmarkt.
1: Omdat de verhuurder bang is dat hij zijn huurgeld niet krijgt. Franse NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben een Russische drone neergehaald boven Letland. Dat had net het luchtalarm afgekondigd langs de grens met Rusland, omdat ze de drone al gezien hadden. Inwoners kregen de raad om binnen te schuilen. Er is nog geen nieuws over eventuele brokstukken of schade. De voorbije maanden kregen meerdere landen langs de Russische grens te maken met drones in hun luchtruim. Het is grijs vandaag en na de middag regen vanaf de kust. We halen rond 23 graden. Morgen en de volgende dagen zon, maar ook buien. Die kunnen soms stevig zijn bij 17 graden. Vanaf zaterdag wordt het beter.
0: 3 files op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E17 richting Gent. Een kwartier in de file tussen Kruishoutem en Deinze. Op de ring rond Gent richting Oostakker. 10 minuten in de file tussen Zelzaten Noord en Zelzaten Oost. En op de A12 richting Antwerpen. 6 minuten erbij ter hoogte van Aartselaar.
3: Dit is Joe.
4: Met Heidi van Tielen.

Het is vandaag 8 juni en er is iemand jarig waarvan jij misschien wel heel stiekem denkt... Och, ik wist eigenlijk niet dat hij nog leefde. Dat is ook best wel logisch. Het gaat over Nancy Sinatra. Die wordt vandaag 86 en zij is natuurlijk de dochter van Frank Sinatra... die zelf al lang geleden overleden is. Die stierf in 1998 al. Maar Nancy is er dus nog steeds bij Alive and Kicking. Het laatste nieuws van haar is van een maand geleden... en toen heeft Nancy zich openlijk kwaad uitgesproken over het feit... dat Donald Trump My Way van haar vader Frank Sinatra had gebruikt op zijn sociale media. Ze noemde dat zelf heiligschennis. En ja, de haat voor Trump, dat zit blijkbaar toch in die familie Sinatra. Want Nancy had eerder ook al gezegd dat haar vader Frank Sinatra nooit iets van Trump heeft moeten hebben. Zelfs dus nog lang voordat hij president is geworden van Amerika. Als Nancy dat kon, dan zou ze haar legendarische boots nemen en Trump letterlijk en figuurlijk een stevige hak zetten. Ze mag dat nu al doen als jarige hier bij Joe en dan muzikaal.

0: deze superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
1: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Medi-Market.
4: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
5: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
8: Gelukzakken?
7: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
8: Ah, chansaars.
7: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
9: Good times.
10: Great music.
11: Great music.
10: Dit is Joe.

Oh, kan het toepasselijker, hè? When the rain begins to fall van Jermaine Jackson en Pia Zadora. We zitten wat van de regen in de spreekwoordelijke drop. Dat zal ook nog zo zijn tot en met vrijdag, zoals het er nu uitziet. Maar dan, hè, jongens, dan gaan we het er weer van kunnen pakken. Dan is ons toch weer richting 25 graden beloofd. Misschien ook zelfs warmer. Nog even geduld dus. En ik had het daar straks over de 90's Top 500, waarvan we afscheid hebben moeten nemen op vrijdagavond, jammer genoeg. Het was zo'n ontzettend leuke week, vol met herinneringen. Je kan natuurlijk die volledige lijst ook nog eens terug bekijken op joe.be. En dat kan weer interessant zijn voor de mooie zomeravonden die er aankomen. Of natuurlijk ook voor als je met de auto op reis gaat deze zomer, als je een goede soundtrack wil, ga gewoon eens die lijst bekijken. Dan doe je zeker inspiratie op. Misschien mag deze dan ook niet ontbreken, want die is eigenlijk goed voor jong en voor oud. Soundtrack van The Lion King in de jaren 90. Ik zelf was ook grote fan. Ik had een sweater met daarop Simba. Een sweater die ik niet uit heb gedaan in 1994. Alle foto's van toen, die zijn met die pul erop. Ik was verslaafd. Ook aan dit nummer trouwens van Elton John.

0: Belgische trots. Lost Frequencies en Reality. Het is bijna 11:30 geworden. Er zijn vier problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E17 richting Gent, 20 minuten erbij tussen Kruishoutem en Deinze. Op de ring rond Gent, 11 minuten richting Oostakker tussen Zelzate-Noord en Zelzate-Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 6 minuten in de file tussen Antwerpen-Zuid en Deurne. En op de A12 richting Antwerpen, 5 minuten extra ter hoogte van Aartselaar.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

0: is more.
1: Door de 90's top 500 zijn we er even tussenuit geweest met Less is More, maar we're back. Je kan dus weer 100 euro winnen met jouw kennis van muziek, want als jij een grote Joe-hit kan herkennen met enkel de instrumenten, geen stem te horen, dan kan jou dat een zeer fijn shoppingbudget tot 100 euro bij Beatcharge opleveren. Dus wil je meespelen nu Less is More doorsturen via de Joe-app en als ik bel, oppakken hè.
0: Dit is Nieuw bij Joe.
2: Shakira.
0: Shakira and Burna Boy. Die.

0: KLM zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
0: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
3: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
4: What did you steal?
5: Secrets.
6: Vanaf 10 juni.
7: The human race cannot accept what we know.
6: Steven Spielberg.
8: If you do this, there's no undoing it.
9: This is Disclosure Day.
6: Disclosure Day. In de bioscoop.
10: 3, 2, 1.
11: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
12: Sorteren kan je zo meteen.
13: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
14: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: De 90's top 500 zit erop, maar dat wil niet zeggen dat we die jaren 90 gewoon laten varen. Hè. Oh nee, 5 and keep on moving.
1: Dit is Joe.
2: Less is more.
0: Ja, we gaan weer terug van start met Less is more. En we spelen op deze maandag met Jenny uit Ekeren. Jenny, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Zeg, ben jij ook zo iemand die eigenlijk al aan het aftellen is naar het einde van de week wanneer het beter weer is? Of ben je daar niet zo mee bezig? Maakt dat voor jou niet zoveel uit?
3: Geef dat zonneke toch maar.
0: Ja, als we kunnen kiezen, dan kiezen we daarvoor. Hè. Ja, trouwens, straks ook nog wat meer over die plannen van Joe voor deze zomer, want we gaan weer terug naar Westende. Maar dat is nog voor iets anders. Eerst natuurlijk Less is More. Jenny, wat is zo de muziek die jij het liefste hoort? Als je zo zelf mag kiezen, wat zet je dan op?
3: Ik luister elke dag naar Joe, zulke muziek ongeveer, ja.
0: Ja, oké, maar dat is perfect. Ja. Dan ben jij in principe ook exact heel goed voorbereid voor dit spel. We gaan voor 100 euro een versie horen van een grote Joe-hit, maar geen stemmen te horen, enkel de instrumenten. Liefste Jenny, hier gaan we. Dit is jouw opgave.

0: wel zo'n beetje die zomerse vibe, maar het waren wel echt heel weinig instrumenten bij deze opgave. Heb je het herkend?
1: Ik denk dat het Bob Marley is.
0: Dat vind ik toch wel straf, hoor. Ja, het is Bob Marley. En One Love, wat eigenlijk perfect bij een zomerse dag past, die het natuurlijk vandaag niet is, maar die het voor jou toch een beetje geworden is, denk ik, nu €100 wint.
1: Ja, zeker.
0: Kijk, goed. One Love, Bob Marley, levert jou €100 op. Jenny, maak er nog een heel fijne week van, los van de regen en de wind. En ja, heel fijne dag nog voor jou, hè.
1: Ja, voor jullie ook, hè.
0: Dankjewel, bye-bye.

maar één antwoord nodig. En dat was meteen het goede One Love van Bob Marley en de Wailers. En die eerste 100 euro is dus alweer uitgedeeld bij B-Charts. Altijd fijn om aan het begin van de week meteen mensen heel erg blij te kunnen maken. En uiteraard doen we dat op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag ook weer zo rond 11:15. U2, die komt eraan met The City of Blinding Lights. Maar eerst nog PhD en I Won't Let You Down.

0: maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
1: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Kessie, Kendo, dat wordt lekker zonne. Kessie, want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Voilà, de maandagochtend zit er alweer op en de maandagmiddag gaat voorbij vliegen met muziek van Dario G, Imagine Dragons en zometeen al Michael Jackson. 12 uur, dit is het nieuws met Serafien Smits.
6: Goedemiddag. Een cruciaal moment in de oorlog in het Midden-Oosten. Solliciteren is moeilijker met een buitenlandse naam en Florentino Perez blijft aan bij Real Madrid. De oorlog in het Midden-Oosten zit in een beslissende fase, dat zegt collega Robin Ramakers. Het conflict tussen Iran en Israël.

0: escaleert gisteravond opnieuw toen beide landen elkaar na 2 maanden wapenstilstand weer begonnen aan te vallen.
1: De fundamentele keuze is eigenlijk meer geweld en escalatie. Of zal de Amerikaanse president Donald Trump zorgen dat Israël niet doordrukt? Het mag klaar en duidelijk zijn dat er op dit moment 1 winnende partij is. Iran is erin geslaagd om een wicht te drijven tussen Israël en de VS, die eigenlijk aan de oorlog begonnen zijn.
0: De Israëlische premier Netanyahu heeft deze voormiddag zijn veiligheidskabinet bijeengeroepen. Iran zegt dan weer dat de escalatie zeker gevolgen zal hebben op de onderhandelingen met de VS. Volgens Iran is de VS meeverantwoordelijk. Wie een buitenlands klinkende naam heeft, krijgt 29% minder positieve reacties op een sollicitatie. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de UGent en de VUB in de hele wereld. Opvallend, als je een woning wil huren, speelt die naam minder een rol, onderzoeker Louise de Vos.
2: Dat discriminatie op basis van etniciteit sterker zou zijn op de arbeidsmarkt dan de huurmarkt, hadden we niet per se verwacht. Maar we kunnen het wel verklaren vanuit het feit dat er op de werkvloer intensiever contact is met elkaar dan het contact tussen een verhuurder en een huurder. Op basis van sociale status hebben we dus ook discriminatie die dan net sterker is op de huurmarkt dan op de arbeidsmarkt.
0: Omdat de verhuurder bang is dat hij zijn huurgeld niet krijgt. In Frankrijk is zanger Patrick Bruel opgepakt na beschuldigingen van seksueel misbruik, dat meldt het parket. Zeker 30 vrouwen beschuldigen Bruel van aanranding en verkrachting tussen 1997 en 2001. Ook in ons land loopt er een gerechtelijk onderzoek tegen hem. Bruel is 67. Je kent hem zeker van zijn grootste hit Cassie Lavoie. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, zijn de renners bezig aan de tweede rit. Maar liefst 237 kilometer lang met onderweg 4 stevige beklimmingen. Onze landgenoot Ramses de Bruyne rijdt in de groene trui. Hij werd gisteren knap tweede.
3: Ik had dat niet verwacht dat ik hier in de groene trui ging staan. Ik denk dat vandaag ook weer gaat sprinten of gaat de vroege vlucht voorblijven. Ik denk dat het gewoon een beetje afhankelijk gaat zijn van de situatie. Het gaat sowieso nog een heel lastige week worden. Ik hoop misschien in etappe 4 en 5 nog een keer mee te zijn in de vroege vlucht.
0: De Fransman Alex Baudin rijdt in de gele leiderstrui. Aankomst straks rond 5 uur. En Florentino Pérez volgt zichzelf op als voorzitter van Real Madrid. Hij won de verkiezingen en mag aan zijn 8e mandaat beginnen tot 2030. Pérez had zelf om verkiezingen gevraagd om te zien of hij nog genoeg steun krijgt. Want er kwam kritiek omdat Real al 2 seizoenen geen prijs pakte. Vanmiddag en vanavond grijs en geleidelijke regen vanaf de kust bij 23 graden. Morgen en de volgende dagen krijgen we zon en buien en die kunnen pittig zijn bij 17 graden. Vanaf zaterdag zonniger en warmer. Zondag halen we 25 graden en meer.
4: 5 files op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E17 richting Gent. 22 minuten in de file tussen Waregem en Deinze. Op de Antwerpse ring richting Gent. 7 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En nog eens 7 tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland is dat 6 erbij tussen Antwerpen-Zuid en Deurne. En op de A12 richting Antwerpen, daar schuif je 6 minuten aan de hoogte van Aartselaar.
5: Dit is Joe.
6: Met Heidi van Tielen.

blijft steengoed, Michael Jackson en Beat It. Voor jou is het waarschijnlijk nu gewoon lunchpauze, maar op dit moment verzamelt de volledige Belgische pers in de vertrekhal van Zaventem, want daar gaat een stel voetballers het vliegtuig opstappen. En ik heb daar een kleine bedenking bij. Ik ga het zo meteen met jou delen.

Oké, de gemiddelde Belg is nog totaal niet bezig met het WK voetbal, maar zometeen toch een belangrijk moment, want op de luchthaven van Zaventem vertrekken de Rode Duivels naar het WK. Je kan dat ook allemaal online volgen via een livestream. Binnen een dik half uurtje, zo rond 1:15, dan moeten de mannen verzamelen in de vertrekhal op de luchthaven en een uur later, om 13:40, dan gaat dat vliegtuig opstijgen voor een vlucht van maar liefst 12 uur richting Seattle. En dan denk ik direct, ik vind dat niet eerlijk. Wij gewone mensen, wij moeten altijd 2 uur op voorhand daar zijn. Of soms zelfs 3 uur bij van die lange vluchten. Wij moeten dan in de rij gaan staan voor een check-in. En dan nog voor de controle met die scanner. En dan die bocht met die vloeistoffen allemaal. Moeten die dat dan niet doen? Hoe wordt dat geregeld? Daarvoor alleen al zou ik die livestream willen volgen. Ik vermoed, denk ik dan, dat het te maken heeft met het feit dat ze een eigen vliegtuig hebben waar eigen regels gelden. Maar toch, ik had zo graag een piepje gehoord door al die gouden kettingen bij de veiligheidscontrole. En ik had ze ook heel graag zo'n Louis Vuitton koffer zelf op de band zien zetten. Maar ik vrees ervoor. Nu, hopelijk hebben die mannen een, samen met de staf een goede vlucht en kunnen ze de beentjes wat omhoog liggen. Omhoog leggen liever. Ik ga ondertussen wat helpen met de WK-song van 1998. En dat is deze nog altijd, Dario G. Met dat WK in Frankrijk met Carnaval de Paris.

0: Leicester.
1: Zomerdeals!
0: Hoor je het ook?
1: Zomerdeals!
0: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summerdeals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Hoe noem je 1000 mensen die €1.000 winnen?
4: Gelukzakken?
3: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1.000 winnen?
4: Ah, chansaars.
3: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1.000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
9: Xina.
8: Info in je winkel of op xina.be. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
10: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
11: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
10: Hoe praat jij nu?
11: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
10: En vind je vrouw dat niet lastig?
11: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
12: Mobile Vikings.
10: Play it smart.

Mark Amber en Belong Together. Zometeen het muzikale bewijs dat vloeken in het Duits echt viel spaas geeft. Maar eerst Toto met een van hun grote hits. Dit is Pamela.

0: En ik wil jou ook niet verliezen. Matthias Reimen, verdammt dich, lieb dich. 1:30 geworden. Er zijn 5 problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. E17 richting Gent. Ruim 1/2 uur erbij tussen Waregem en Deinze. Op de Antwerpse ring richting Gent. 6 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En nog eens 5 erbij tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-Tunnel. Richting Nederland ook 5 minuten in de file tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Oost. En op de A12 richting Antwerpen 5 minuten extra ter hoogte van Aartselaar.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Show Paradise Beach komt terug deze zomer op de Zeedijk in Westende 1 maand lang. En we gaan dat deze week al in heel Vlaanderen vieren met gratis ijsjes. Ik leg zo meteen nog eens uit wie, wat, waar, hoe en waarom.

0: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Kom je niet weg, recuperen.
5: Zegt jouw de console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recuperen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recuperen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
7: En ook uw budgetvakantiepech.
6: Wat?
7: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
6: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
7: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
8: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Europassistance wordt binnenkort Radeon.

0: boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
3: Handig.
4: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paaltje op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
7: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
8: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: afgelopen week al zoveel berichtjes via de Joe-app van mensen die zich afvroegen van komt het terug, Joe Paradise Beach? Wanneer zijn jullie er weer op de dijk in Westende? En we hebben het vanochtend eindelijk kunnen aankondigen. Joe Paradise Beach komt terug deze zomer op de zeedijk van Westende. 1 maand lang, van 9 juli tot 9 augustus. En om dat te vieren gaan we deze week al iets bijzonders doen. Sven en Anke die belden vanochtend met Tom de Kok en die heeft dat uitgelegd wat precies.
1: We gaan de hele week lang in alle uithoeken van Vlaanderen gratis ijs uitdelen. Wow. Tijdens de Kok en de Koning, elke dag. We doen dat in Eppichem, in Sint-Truiden, in Zottegem, in Antwerpen en uiteindelijk ook in Westende, de heimat van Joe Paradise Beach. Je krijgt gratis ijs, maar het is de moeite om af te komen en om een ijsje te komen likken. Want in elke locatie zal 1 gelukkige winnaar de Joe Paradise Beach Premium Pass winnen. En dat wil je echt. Want dat wil zeggen dat je de hele zomer lang, elke dag, letterlijk elke dag, een ijsje mag komen halen op Paradise Beach.
0: Ja, kom dus vandaag als je kan zeker langs bij Crème Bar in Eppichem tussen 4 en 7 voor gratis ijsjes en misschien ook wel winnen.

John Parr vol passie over St. Elmo's Fire. Veel plezier zometeen met Carl Schmitz tussen 1 en 4. En weet dat Stijn Smetser dus vanaf 4 uur vanmiddag is in de Crème Bar in Eppeghem. Zo heet dat ijssalon waar je gratis ijsjes kan krijgen. Om te vieren dat Joe Paradise Beach deze zomer terugkomt in Westende. Met nog meer ijsjes, nog meer bubble waffles, nog meer muziek en vooral ook nog meer beleving. En ikzelf, ik moet nog 1 dag wachten en dan mag ik ook naar een ijssalon. Morgen sta ik erop voor Limone in Sint-Truiden om daar gratis mee ijsjes uit te delen. Het wordt zo'n zalige, lekkere week.

0: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Exio's hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
4: Immoscoop!
3: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
2: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
3: Och, jongens.
2: Dat is wel een held, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
3: Goh, maar wat?
6: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
9: Hey, Marijn van Prikken Tik Houthaal Helgtre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0x0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikken Tik. Daar drinken we eentje op.
10: Dit is jou.
11: Een fijne maandagmiddag. Welkom bij de hits van Smits tot 4 uur. Je weet wat dat betekent. Stapels goede platen. Alleen al Olivia Dean. Kijk, dat maakt het al helemaal goed, vind ik. Zometeen na het nieuws van 1 uur, dat krijg je nu van Serafien Smit.
12: Goedemiddag. De oorlog in het Midden-Oosten zit in een beslissende fase. Een grote drugsvangst in Brussel en de Rode Duivels staan op het punt om te vertrekken naar de VS. Amerikaans president Trump roept Israël en Iran op om te stoppen met elkaar aan te vallen. Hij reageert daarmee op de nieuwe escalatie van gisteravond. Iran viel toen Israël aan na 2 maanden wapenstilstand. Israël reageerde met tegenaanvallen. Collega Robin Ramakers.
13: Eén ding is duidelijk. De oorlog tussen Iran en Israël en de VS aan de andere kant zit op dit moment in een beslissende fase met deze escalatie. Het mag klaar en duidelijk zijn dat er op dit moment 1 winnende partij is, hoe vreemd dat ook mogen klinken. Iran. Iran is erin geslaagd om een wicht te drijven tussen Israël en de VS.
12: Die de oorlog dus begonnen waren. Iran zegt dat de escalatie zeker gevolgen zal hebben op de vredesgesprekken met de VS, want volgens hen is de VS mee verantwoordelijk. Een grote drugsvangst in Brussel. Daar heeft de politie meer dan 17 kilogram marihuana, 1,5 kilo cannabis en meer dan €34.000 cashgeld in beslag genomen. Het gebeurde eergisteren tijdens een huiszoeking. Er is ook een man opgepakt. Hij is intussen ook al aangehouden. Bij de stalbrand in Glabbeek in Vlaams-Brabant zijn zeker 1500 varkens omgekomen. 1200 anderen overleefden het en worden naar andere veebedrijven gebracht. Het vuur brak vanmorgen uit en is intussen onder controle. De oorzaak is nog niet duidelijk. Een branddeskundige gaat die onderzoeken. Op de Filipijnen loopt de dodentol na de aardbeving van vanmorgen op. Er zijn nu al 2

0: 30 lichamen geborgen, 134 andere mensen raakten gewond. En dat cijfer kan nog stijgen, want 12 mensen zijn vermist. De beving had een kracht van 7,8. Op beelden zien we verwoeste gebouwen. De schok was zelf voelbaar tot in Indonesië. Buitenlandse Zaken bij ons laten weten dat ze de situatie op de Filipijnen opvolgen. Ze raden Belgen daaraan om zich te registreren op Travelers Online en om de aanwijzingen van de lokale besturen te volgen. De Rode Duivels zijn klaar om naar het WK te vertrekken. Ze zijn samen met de bus van aan hun trainingscentrum in Tubeke naar Zaventem gereden. Vandaar vertrekken ze dan over een 40-tal minuten naar Seattle in de VS. Collega Jarno Berto zit al op hun vliegtuig.
1: De Rode Duivels die stappen zo meteen op. 12 uur en 20 minuten, zo lang duurt de vlucht. Wanneer het middernacht is in België, komen wij aan. Het is in Seattle dan 3 uur in de namiddag. Er is nog een activatietraining gepland. En ze zouden dan nog een uur of 6 moeten proberen om wakker te blijven.
0: Om de jetlag zo snel mogelijk te verteren. Over exact een week spelen de Duivels hun eerste groepswedstrijd tegen Egypte. De Deense voetballer Christian Eriksen zal het ziekenhuis snel mogen verlaten, dat meldt de Voetbalbond. Eriksen zakte gisteravond plots in elkaar tijdens de oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Hij kreeg net als op het EK 5 jaar geleden een hartstilstand. Sindsdien voetbalt hij met een defibrillator. Het is niet duidelijk wat dit nu betekent voor de rest van zijn carrière. Eriksen is 34. Vanmiddag en vanavond grijs en geleidelijk regen vanaf de kust bij 23 graden. Morgen en de volgende dagen krijgen we zon en buien die kunnen pittig zijn bij 17 graden. Vanaf zaterdag zonniger en warmer. Zondag halen we 25 graden en meer.
2: Er staan op dit moment 2 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E17 in de richting van Gent. Tussen Waregem en Deinze 39 minuten. En richting Antwerpen op de E19 11 minuten tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord.

prachtige Nick Kershaw en The Riddle. En een fijne maandagmiddag. Ik hoop dat je ook keihard hebt genoten van het afgelopen weekend. Oh, ik had een topweekend eigenlijk. Ik ben nog eens naar Londen gegaan. Altijd de moeite waard. Niet alleen voor Mind the Gap, maar ook voor de sfeer daar. En ik ben ook naar ABBA Voyage gaan kijken. Eigenlijk al voor de derde keer. De derde keer. Dan zeggen mensen, hé, ga je drie keer naar... Echt waar, het was even impressionant en magnifiek als daarvoor. Ik heb me zo hard geamuseerd. Een absolute aanrader. En ja, ook lekker eten en drinken. Enfin, we zijn opgeladen voor de nieuwe week. Een week met fijne verrassingen. Je hebt het vanochtend al gehoord. Joe Paradise Beach komt terug deze zomer. En we plannen deze week ook een aantal leuke dingen om jullie daarvoor al warm te maken. Maar eerst, it's so easy to fall in love with Olivia.

0: Geleend van de Truckener Cake, zoals je weet. Maar ze maakten er ook hun eigen ding van, onze eigen kreuners, nu of nooit. Zo dadelijk naar de top 2000 met een van de toppers van Supertramp en ook Pharrell Williams na dit.
1: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
2: Ladies and gentlemen, David Bowie.
1: David Bowie forever. 4 zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
1: David Bowie forever.
3: Bowie was geen gewone artiest, dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
1: so. David Bowie forever. Nu zaterdagmiddag vanaf 12 uur, exclusief bij Joe Gold. Good
4: times, great music.
5: Joe Gold. Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
6: Citroën.
5: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Hou je van een goede ochtendshow?
7: Ze zijn weer samen, hè. De koning en de koningin van de ochtend.
6: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
8: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you
9: got a problem. Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
8: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
11: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
12: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
1: Dit is Joe.

Supertramp en Joe en Give a Little Bit. Hey, vanochtend heb je nieuws gehoord bij Sven en Anke. Joe Paradise Beach keert terug naar het strand van Westende deze zomer. Vanaf 9 juli tot en met 9 augustus, elke dag live radio. Maar ook heerlijke ijsjes, koffie, cannoli, cocktails, DJ-sets en heel veel zomersfeer. Ik ben

0: Die plaat van Madonna komt binnen een kleine maand uit Confessions 2, maar ze is al aan het warm draaien hoor. Afgelopen donderdagavond gaf ze een verrassingsconcert van een kwartier op Times Square in New York. En dan zong ze onder andere ook Hang Up. Het is ondertussen 1:30 geworden. Een overzicht van de verkeersproblemen richting Antwerpen, D313. Tussen Randst en Antwerpen-Oost, 8 minuten. Op de E34 tussen Moerbeke en Kemzeke, 5 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne, 6 minuten. En ook tussen de Legrellenlaan en de Kennedy-tunnel, 5 minuten. Richting Nederland, vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, 6 minuten. En ook tussen de Legrellenlaan en Borgerhout, 6. Ring rond Gent tot slot, richting Zelzate, tussen de Evergem Steenweg en Wippelgem. 6 minuten extra. Sta je elders aan te schuiven, verlies je minder dan 5 minuten.
1: De hits van Smith.
0: Mick Hucknall van Simply Red is jarig vandaag. Hij wordt 66, zo meteen een van de beste songs.

straks om 14:15 in de schatkamer het verhaal achter Killing Me Softly. Ooit begonnen als een gedicht, na een concert, dan opgepikt in een vliegtuig en in de 90s door de Fugees weer keihard op nummer 1 gezet. Je hoort er alles over. Na de jarige Mick Hucknall en Simply Red.

0: Daan, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
1: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
0: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
1: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
0: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
1: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
0: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
1: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
2: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
3: Gelukzakken?
2: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
3: Ah, chansaars.
2: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Scoor sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knallieprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
7: De ketelaren voor de Bruyne! Geweldige goal!
8: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
7: Heerlijk in de kruising!
8: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
7: Kanku, score!
8: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
9: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
10: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
11: Voilà, ik klap en dan eet hem.
10: Kunt het zien?
9: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
12: Code yellow!
8: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
13: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf.
14: Bitterballen,
13: hey, hey, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
15: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
16: promo koken.
15: Goh, maar wat? Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
17: Voilà, dat is dan afgeboxt.
15: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
18: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
19: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
20: Info en voorwaarden op carglass.be.
21: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
22: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
23: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
24: Dit is Joe.
25: Met Karel Schmitz.

0: 2021 ondertussen. Higher Power en Coldplay.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: Vandaag in 1996 staan de Fugees op nummer 1 met Killing Me Softly. En het straffe, dat nummer begon niet in een studio, maar in het hoofd van iemand die gewoon naar een concert ging. Een zekere Lori Lieberman zat ergens in 1971 op een concert bij Don McLean. En ze dacht, goh, die man die zingt dwars door me heen, die raakt mijn ziel. En thuis schrijft ze daar een gedicht over. Titel, Killing Me Softly With His Blues. Twee liedjeschrijvers die lezen dat gedicht en die ruiken geld. Ze maken er een lied over en schrappen wel het einde van de titel, dus blijft over Killing Me Softly. Kort, hard, maar klaar voor de eeuwigheid. En dan hoort Roberta Flack dat nummer ergens op een vliegtuig, wat bewijst, zelfs op 10 kilometer hoogte kan er iets landen. Ze werkt er maanden aan, dat gebeurde in 1973 en het wordt een wereldhit.

En dan komt 1996. De Fugees pakken dat nummer vast en maken het helemaal van henzelf. Zelfde titel, maar met ander vuur. En opnieuw een mega hit. Sommige liedjes worden niet oud. Die wisselen gewoon van stem.

Backstreet Guy die verliefd werd op een Uptown Girl. Het verhaal van Billy Joel. Deze zomer trekken we opnieuw naar het strand van Westend. We zijn daar van 9 juli tot en met 9 augustus. Ik geef je straks nog eens even alle details. Want je kan er uiteraard ook dit jaar heerlijke ijsjes eten of cocktails drinken en genieten van de live radio die we er gaan maken. En er zijn al mensen die nu zin hebben en we weten dat. En daarom trakteren we deze week al in het land op gratis lekkere ijsjes. Vanmiddag bijvoorbeeld bij de Kok en de Koning. Zij hebben te gast in de buurt van Eppegem in de Krijnbaar. Maar ook de komende dagen komen we bij jou absoluut in de buurt. En ik vertel je waar je ons kan verwachten. Oké, dus blijf zeker luisteren. Rond 2:10 zet ik het even op een rij. Hey, Martinez.

0: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Onze 90's top 500 is er misschien voorbij. We blijven ze wel draaien hoor, die toppers uit de jaren 90. Zo meteen open ik met Show Me Love en Robin S. Goedemiddag, het is 2 uur. Het nieuws krijg je nu van Serafien Smit.
4: Goedemiddag. Iran gaat Israël niet meer aanvallen. Op de Filipijnen loopt de dodentol na de aardbeving op. En de Rode Duivels zijn vertrokken naar de VS. Iran stopt zijn aanvallen op Israël. Dat laat het leger weten. De aanvallen waren een vergelding voor de Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon. Iran waarschuwt wel dat als die aanvallen voortgaan, het nog harder zal terugslaan. En volgens het Libanese staatspersagentschap zijn er intussen ook al nieuwe aanvallen geweest. Daarbij zouden zeker 4 doden gevallen zijn. Het Israëlische leger zegt ook dat het voorbereid is op een langere oorlog met Iran. Amerikaans president Trump riep beide landen vanmiddag op om de aanvallen over en weer te stoppen. Op de Filipijnen loopt de dodentol na de aardbeving van vanmorgen op. Er zijn nu al 32 lichamen geborgen, 134 andere mensen raakten gewond. En dat cijfer kan nog stijgen, want 12 mensen zijn nog vermist. De beving had een kracht van 7,8. En de Rode Duivels zijn daarnet vertrokken naar het WK. Hun vliegtuig is een dik kwartier geleden opgestegen in Zaventem richting Seattle in de VS. Een vlucht van ruim 12 uur. En wat doe je al die tijd aan boord? Je hoort aanvoerder Jori Tielemans.
5: Het wordt een lange reis, een beetje series kijken, ook een beetje bewegen, hebben ze ons aangegeven. Dus een beetje spreken met de mannen ook, dus een beetje van alles. Maar we kijken er naar uit om daar te zijn.

0: In Seattle is het namiddag als de duivels daar aankomen. Ze moeten dan nog enkele uren wakker blijven om die jetlag zo snel mogelijk te verteren. En over een week, exact een week, spelen de duivels hun eerste groepswedstrijd op het WK tegen Egypte. Vanmiddag en vanavond grijs en geleidelijk regen vanaf de kust bij 23 graden. Morgen en de volgende dagen krijgen we zon en buien. Die kunnen pittig zijn bij 17 graden. Vanaf zaterdag zonniger en warmer. Zondag halen we 25 graden en meer.
1: Er staat één file waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. 17 minuten extra tussen Antwerpen-West en Berchem.

vraag stellen is ook beantwoorden. Do you think I'm sexy? En van de toppers van Rod Stewart. Vanochtend vertelde Sven en Anke in de ochtendshow al... Joe Paradise Beach keert terug deze zomer op het strand van Westende. Van de 9e juli tot en met de 9e augustus met elke dag live radio. Vanaf 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. En jouw kans om heerlijke ijsjes te komen proeven. 'S Ochtends te ontwaken met een heerlijke kop koffie. Wat cannoli is er ook, voor die heerlijke Italiaanse gebakjes zijn dat. Cocktails zijn er ook, voor elk wat wils eigenlijk. DJ-sets en uiteraard de geweldige zomersfeer. Met onder andere Anne van Elzen, Astrid Philips, Jan Bosman, Stijn Smets, Heidi van Tielen, Evi Hansen, Alain Klaas, Raf van Brussel, Tess Goossens. En ikzelf mag er ook naartoe, er kijk nu al naar uit. Welke artiesten er zullen optreden en welke evenementen er nog plaatsvinden, dat kom je binnenkort absoluut te weten. Belangrijk voor nu is dat deze week de kok en de koning elke dag naar een bijzonder ijssalon trekken ergens in Vlaanderen. Met een DJ die deze zomer ook op Joe Paradise Beach presenteert. En vandaag kan je ons vinden tussen 4 en 7 in Eppeghem. In ijssalon De Crème-Paard, dat is in de buurt van het station. Stijn Smets zal daar dingen uitdelen. En als je daar in de buurt bent, je bent daar van harte welkom. Ik geef ook even graag mee dat we morgen, dinsdag, in Sint-Truiden zijn. In ijssalon Limonen, zeg ik het goed. Op de Hasselse Steenweg in Sint-Truiden is dat. En ook de komende dagen, woensdag in Zottegem, donderdag in Antwerpen en vrijdag in Westende. Maar je ontdekt alle plekken wel. Te gepaste tijden ook via onze website en inderdaad. Maar voor nu onthouden, als je in de buurt bent van Eppeghem straks tussen 4 en 7. De Crème-Paard, dat is het ijssalon. Stijn Smet staat daar met toch al een aperitiefje en een voorsmaakje van Joe Paradise Beach.

0: Cock Robin en Thought You Were On My Side. En welkom bij de hits van Schmitz nog tot 4 uur. Ik neem je zo meteen nog eens terug mee naar de 80s met een van de toppers van The Boss, Bruce Springsteen. En ook Justin Timberlake met de Black Eyed Peas.
1: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
4: What did you steal?
5: Secrets.
6: Vanaf 10 juni.
7: The human race cannot accept what we know.
6: Steven Spielberg.
8: If you do this, there's no undoing it.
9: This is Disclosure Day.
6: Disclosure Day. In de bioscoop.
10: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helligtre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
11: Zeker weten. Koop de 1 bank of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is kaching en daarna ching ching, yes.
10: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
11: Daar drinken we eentje op.
10: En nog verantwoord ook.
11: Ching.
12: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
14: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
12: Immoscoop, man.
15: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
16: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
17: Xina.
16: Info in je winkel of op xina.be.
18: Dit is Joe.
19: Joe.
18: Good times.
19: Great.

uit onze top 2000. The Black Eyed Peas en Justin Timberlake, Where is the Love? Naar het midden van de jaren 80 nu, de Born in the USA-periode van Bruce Springsteen, maar dan op dit nummer niet met de vuisten in de lucht, wel met het licht gedimd en een fluisterende stem in die beat die tikt als een onrustig hart. Spanning is te snijden op I Am On Fire.

Goedemiddag, het is ondertussen 2:30 geworden. Er staan op dit moment 3 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De Antwerpse ring in de richting van Gent, 11 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. In de richting van Nederland, 10 minuten vanaf Antwerpen-Centrum tot Deurne. En in de richting van Antwerpen op D313, 10 minuten vanaf Ranst.

0: Ik tuit nu al mijn lippen. Kiss me. Sixpence not the richer.
1: Kalm, Karel.
2: Oké.
0: De zen van Schmitz komt eraan. 14:45. Eerst nog Steve Winwood en zijn

0: gezin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
3: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
4: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
5: Peugeot. Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Country Steaks.
6: Amai, 20% korting op Country Steaks. Het is tijd voor een barbecue.
5: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Dit is Jill.

0: Natalia uit 2400 is Horizon.
1: De zin van Smits.
0: Dat is en blijft het rustpunt in de middag. De komende 8 minuten kan je je even lekker laten onderdompelen en laten soigneren door 2 klasseplaten die de nodige rust brengen. Wat dacht je van Macy Gray met I Try? Maar beginnen doen we meteen van de mysterieuze nummers, schone nummers uit de top 2000 van Dire Straits.

a mystery to me.

and I Try. En dan een topper van Dire Straits met Private Investigations. Even een korte shout-out naar wat mensen die reageerden. Rudy Keulemans zegt, oh bedankt Karel. Die Dire Straits, dat is mijn ontwaakplaat. En het wordt maar zelden op de radio gespeeld. Dankjewel daarvoor. Dus goedemorgen ook Rudy. Wel een toffe plaat om wakker te worden. Ook Hans Snauwert zegt, Dire Straits rule. En Mark Tibbe, ik hoor dat te weinig op de radio, Dire Straits. Maar dan hebben we ook Tanja, die reageert, zo'n saaie plaat om in slaap te vallen op het werk. Maar ja, Tanja, dat is wel de bedoeling van de Zen om even tot rust te komen. Maar het toffe aan de Zen is dat ik daarna altijd de tempo een beetje opdrijf. Toch? En dus je zal niet in slaap vallen, hoor, gegarandeerd. Met John Travolta en Olivia Newton-John tot aan het nieuws van 3 uur. You're the one that I want. I got

0: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
1: Ladies and gentlemen, David Bowie.
0: David Bowie Forever. Vier zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
2: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever.
2: Bowie was geen gewone artiest, dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
0: so. David Bowie Forever. Nu zaterdagmiddag vanaf 12 uur, exclusief bij Joe Gold. Good
3: times, great music. Joe Gold.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
4: Goh, maar wat? Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
6: Voilà, dat is dan afgeboxt.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
7: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
10: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op. Dit is
11: jouw. Zo meteen een van de tophits uit de jaren 80 uit Footloose. Dennis Williams, Let's Hear It for the Boy. En we gaan uiteraard ook weer swipen en liken met heel wat topplaten. Maar eerst het nieuws, het is 3 uur. Serafien Smit.
12: Goedemiddag. In Anderlecht gaat de zoektocht naar de slachtoffers verder na de loodsbrand. Iran stopt met aanvallen op Israël en de Rode Duivels zijn onderweg naar de VS. In Anderlecht wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers na de zware brand in een loods. Dat bevestigt het parket van Brussel. De zoektocht verloopt bijzonder moeizaam. Bij de brand zaterdag vielen al zeker 2 doden, maar dat kunnen er dus nog meer worden. De slachtoffers zijn ook nog niet geïdentificeerd. Bij de brand raakte ook 1 brandweerman gewond. Hoe de brand ontstond is nog niet duidelijk. Iran zegt dat het stopt met zijn aanvallen op Israël. Ze waren een vergelding voor de Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon. Iran waarschuwt wel dat als die aanvallen voortgaan, het nog harder zal terugslaan. En volgens het Libanese staatspersagentschap zijn er intussen ook al nieuwe aanvallen geweest. Daarbij zouden zeker 4 doden gevallen zijn. Het Israëlse leger zegt ook dat het voorbereid is op een langere oorlog met Iran. Amerikaans president Trump riep beide landen vanmiddag op om de aanvallen over en weer te stoppen. De Rode Duivels zijn vertrokken naar het WK. Hun vliegtuig is een dik uur geleden opgestegen in Zaventem richting Seattle in de VS. Een vlucht van ruim 12 uur, hoort aanvoerder Jurie Tielemans.
13: Het wordt een lange reis, een beetje series kijken, ook een beetje bewegen, hebben ze ons aangegeven. Dus een beetje spreken met de mannen ook, dus een beetje van alles. Maar we kijken er naar uit om daar te zijn.
12: In Seattle is het namiddag als de Duivels daar aankomen. Ze moeten dan nog enkele uren wakker blijven om die jetlag zo snel mogelijk te verteren. Over exact een week spelen de Duivels hun eerste groepswedstrijd op het WK tegen Egypte. Vanmiddag en vanavond grijs en geleidelijk regen vanaf de kust bij 23 graden. Morgen en de volgende dagen krijgen we zon en buien. Die kunnen pittig zijn bij 17 graden. Vanaf zaterdag zonniger en warmer. Zondag halen we 25 graden en meer.
11: Een vertraging op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. 18 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout.

Iedereen heeft hem vroeg of laat wel eens. Een bad day. Maar dan zijn wij er om hem indien nodig een ferme schop te geven. Daniel Pouter. Vanochtend maakten Sven en Anke bekend dat we deze zomer terug te gast zijn op het strand van Westende op Joe Paradise Beach. Van de 9e juli tot en met 9 augustus, elke dag met live radio van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. En natuurlijk heerlijke ijsjes, koffie, cocktails, DJ-sets en absolute zomersfeer. De artiesten en de evenementen worden binnenkort bekendgemaakt, maar om nu al wat warm te lopen en om jou de smaak van de zomer te geven, trekken de Kok en de Koning deze week elke dag naar een bijzonder ijssalon ergens in Vlaanderen. Met ook een DJ die daar telkens op pad is om ijsjes uit te delen. Vandaag gebeurt dat voor het eerst. Straks in Eppeghem aan de Krijg.

Ja, die is ook helemaal terug na de 90s top 500. Je kent het principe. Vijf klassiekers die echt uit alle genres kunnen komen. En dan mag je er één uitkiezen. Bij twijfel mag je opzij swipen, maar hopelijk kom je snel jouw favoriet tegen. Ik zoek iemand die die keuze kan maken op de radio. En dat doe je door nu een bericht te sturen. En om je toch al een beetje in de sfeer van Joe Paradise Beach te brengen. Dit moet je vandaag sturen. Voor mij een horentje met één bol vanille, alsjeblieft. Oké, dus voor mij een horentje met één bol vanille, alsjeblieft. Nu, er staat van alles anders ook op de kaart de komende weken en maanden. Maar laat ons daar even mee beginnen, oké? Met wat geluk bel ik je zo dadelijk op na de Bee Gees en de Night Fever.

0: Medi-Market.
1: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
6: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
5: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
7: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Kissie, kendo, dat wordt lekker zonne-kissie. Want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
10: Knaldi.
11: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
12: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
13: 3, 2, 1.
14: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
15: Sorteren kan je zo meteen.
16: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

0: the lessons I've learned. Counting stars and One Republic.
1: Swipe of life.
0: In Sint-Pietersleeuw is postbode Rina Dazeleer net terug thuis na haar dagjob. Dag Rina, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoeveel brieven en pakjes heb je vandaag geleverd? Kan je daar een getal op plakken? Of is dat onmogelijk?
2: Nee, brieven wel, maar pakjes waren een 70-tal.
0: Oeh, la la la la. Oké. Okay. Jouw werkdag begint om 7 uur, dus het is nu ja, terug vrije tijd. En je mag die vrije tijd starten met een swipe of like. Je gaf al aan dat je een brede muzieksmaak hebt. En nog heel even over de ijsjesmaak, want ik liet je een horentje met 1 bolle vanille sms'en. Of sturen in de app, omdat we Joe Paradise Beach terug openen. Stel dat je daar dan binnenkort op bezoek komt. Wat voor ijsje zou jij daar persoonlijk bestellen? Heb je zo'n favoriet?
2: Een arbeidje.
0: Oh, maar dat is er, hè. Oh, maar dat is ook zo lekker en zo verkoelend in de zomer. We verwachten jou daar, hè. Vanaf begin juli, 9 juni tot 9 augustus. Kom zeker eens op bezoek. Maar nu, swipen en liken. Ik wens je veel plezier.
3: Oké, okay, ready?
1: Welke hit kies jij? Kandidaat 1.
0: Wat denk je? Wordt het Tina Turner met de best?
2: Ja, like, ja.
0: Hoi, echt? Is het al binnen?
2: Ja, ja.
0: Maar dat is rap in de sakkoche. Maar dan laat je dit wel voorbij gaan, Orina.
1: Kandidaat 2.
0: Daar zat Rihanna, Jay-Z, Umbrella.
2: Toch nog altijd content.
0: Dit was de derde.
1: Kandidaat 3.
0: Daar zat Fleetwood Mac, ook goed, hè. Go your
2: own way. Ja, dat is cool, maar ja. Toch wel altijd content.
0: Dit was de voorlaatste.
1: Kandidaat 4.
2: Ah, dat doet wel een
0: ook goed, hè. Ja, ja. Wigbert en de Ebbehout Blues.
1: Kandidaat 5.
2: Oh, dat is ook een...
0: Ja, ja, ja, ja, ik hoor het. Maar kijk, bij de eerste was het gewoon bonker op. Soms zijn er van die dagen, dan moet de mens gewoon niet meer verder nadenken. Dat is toch waar, hè? Geniet ervan, Rina. Fijne maandag, hè?
2: Ja.
0: Yo.
2: Dankjewel. Dag.

0: Ja, dat was snel geregeld. Rina drukte meteen af bij de eerste plaat. En dat was de best van Tina Turner. En dat betekent toch ook dat er vanmiddag een muziekpoll loopt. Van de tweede kans, met de vier afgevallen nummers. Eén van die vier draai ik zo meteen en dat is degene met de meeste stemmen. Stemmen doe je in de app. En dan zie je Rihanna en Jay-Z staan met Umbrella, maar ook Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Wigbert met de Ebbenhout Blues denkt ook mee. Of George Michael en Careless Whisper. De laatste, die George, staat momenteel op kop. Maar ook dat kan nog allemaal veranderen. Je hebt nog een aantal minuten de tijd. Dus haast je als je mee wil stemmen. Twee files waar je meer dan 10 minuten verliest op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 23 minuten. En in de richting van Gent 13 minuten extra. Tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost.
1: De hits van Smith.
0: En nu de Spice Girls.

0: is Nieuw bij Joe.
1: Ik ben Aaron Blommaert en dit is mijn nieuwe single, Bad Joe.
0: Aaron Blommaert en Zoe Levi. Tranen van goud.

0: Aaron Blommaert en Zoë Livey en Tranen van Goud. Ik heb hier ondertussen de uitslag binnen van de muziekpool van de Tweede Kans. Dat is duidelijk, we hebben één stevige winnaar hoor. George Michael is het geworden. Zometeen kan je lekker zwijmeren en mee brullen, ongegeneerd zelfs. Careless Whisper na dit.
1: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
2: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
4: Gelukzakken?
3: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
4: Ah, chansaars.
3: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
5: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
6: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
7: Amai.
6: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
7: Handig.
8: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
6: Ja, handig inderdaad.
5: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
9: Volkswagen.
10: De ketelaren voor De Bruyne! Geweldige goal!
11: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
10: Heerlijk in de kruising!
11: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
10: Kanku, score!
11: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
12: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
13: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
14: Immoscoopman!
13: Immoscoopman!
15: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
12: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
15: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
12: Ja?
15: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
16: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
17: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
14: Immoscoop, man!
11: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
18: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
19: promo koken.
18: Goh, maar wat? Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
20: Voilà, dat is dan afgeboxt.
18: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
21: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
22: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
21: Tot 10 jaar?
22: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
21: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
11: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
23: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
24: Je hebt deals... en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
25: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
26: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
27: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
28: Dit is Joe.
29: De hits van Schmidt.

Hij pakte zo duidelijk de tweede kans vanmiddag. George Michael, ik hoop dat je meegenoot van Careless Whisper. De zomer van Joe heeft een naam. Joe Paradise Beach. We keren deze zomer terug naar het strand van Westende. Van 9 juli tot en met 9 augustus met elke dag live radio. Heel wat verrassingen en natuurlijk heerlijke ijsjes, cocktails, DJ-sets. Er komen ook nog veel optredens, maar die worden binnenkort verklapt. We gaan nog niet alles verklappen. Deze week trekken we het land in en dan geven we gratis ijsjes cadeau. Dat gebeurt zo meteen al in Eppegem, in telkens een ijssalon. Vandaag zijn we daar in de Krijnbar. Je vindt die redelijk dicht aan het station van Eppegem. En Stijn Smets zal erbij zijn als je in de buurt bent. Je bent er welkom voor een heerlijke verfrissing en, tussen ons gezegd en gezwegen, je kan er meer krijgen dan alleen ijsjes. Hij heeft ook grote verrassing bij. Maar dat zal je straks wel ontdekken bij de Kok en de Koning. De komende dagen gaan we ook nog richting Sint-Truiden, Zottegem, Antwerpen en Westende. Je vindt de

0: Let's get out of here. Word to your mother.
1: Met ook een goede schep Queen erin. Ice, Ice Baby en Vanilla Ice. Het is bijna 4:08. Elke dag duik ik in het aanbod nieuws op zoek naar iets goeds. Ik heb iets gevonden, hoor. Goed nieuws.

Want in Reet bij Rumst groeit er een spontane vrolijke traditie. Een groepje vrienden heeft zichzelf daar weer stevig overtroffen met hun Backyard Jam. Dat is een stunt die stilaan een jaarlijkse traditie aan het worden is. Het begon ooit met een zot idee. Een waterglijbaan die gewoon van het dak van een huis vertrok. En nu, jaar na jaar, is uitgegroeid tot een steeds spectaculairdere constructie. Dit jaar doen ze er nog een schep bovenop. De vrienden hebben niet één, maar twee waterglijbanen gebouwd. Eentje voor de durvers, die het graag wat wilder hebben. En ook eentje die meer familieproof is. Logisch ook, want de groep wordt wat ouder. En met de jaren zijn er dus ook meer kinderen bijgekomen. En dus krijgt die Backyard Jam dus nu ook een versie waar iedereen mee in kan. Dus twee glijbanen. Één voor de durvers en één voor wie vandaag weer normaal moet kunnen stappen. Laat het je inspireren, want vrienden die samen aan iets bouwen om de mensen

0: voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: What did you steal?
4: Secrets.
5: Vanaf 10 juni.
6: The human race cannot accept what we know.
5: Steven Spielberg.
7: If you do this, there's no undoing it.
8: This is Disclosure Day.
5: Disclosure Day. In de bioscoop.
9: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
10: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
11: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
12: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
13: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
14: Nog precies één maand tot Joe Paradise Beach weer open gaat, maar als je nu al eens aan onze bollen wil likken, moet je naar de Crème Bar aan Eppichem Station. Gratis ijs, 3 uur lang. En daar hangt ook iets aan vast. We likken live mee na het nieuws van 4. Bart Beekaert.
15: Goedemiddag, opnieuw een onderwijsbetoging in Brussel. Ook Israël stopt met zijn aanvallen op Iran. En Rafael Collignon maakt een sprong op de wereldranglijst. In Brussel start rond deze tijd een betoging tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. Vakbonden, leerkrachten en leerlingen verzamelen er aan het Poelaardplein. Maar aan het Centraal Station is er ook een spontane bijeenkomst van leerlingen, zegt collega Laurent Stappers die daar is.
16: Die bijeenkomst is er tegen de onderwijsbesparingen, maar ook tegen het geweld van de politie bij die vorige betogingen. En ze zeggen hier wel echt dat dat geweld buitenproportioneel was, maar ook nu is het hier echt wel heel onrustig. Er worden bommetjes gegooid, vuurwerk, fietsen en steps worden in brand gestoken. Dus het is nu echt wel afwachten of dit vandaag nog verder escaleert.
15: Ook Israël stopt nu met zijn aanvallen op Iran. Volgens internationale media doet Israël dat op vraag van Amerikaans president Trump na een gesprek met premier Netanyahu. Eerder gaf Iran al aan dat het de aanvallen op Israël stopzet. Rafael Collignon doet een goede zaak op de wereldranglijst tennis naar Roland Garros. Hij haalde daar de derde ronde en stijgt zo 11 plaatsen naar plaats 51. De kloof met Alexander Bloks en Zizou Berghs wordt zo nog wat kleiner. Zij staan op plaats 37 en 40. Vanmiddag en vanavond grijs en geleidelijk regen vanaf de kust bij 23 graden. Morgen en de volgende dagen krijgen we zon en buien die kunnen pittig zijn bij 17 graden. Vanaf zaterdag zonniger en warmer, zondag halen we 25 graden of meer.
17: Een heel goedemiddag. Eens kijken waar de files staan. 5 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag verwachten. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 32 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Ook 12 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent 21 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen op de E19 18 minuten trager tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. En op de A12.

0: Daar fleurt de maandag toch van op. Hè? Lips Inc. Funky Town bij Joe. Joe, oh, oh.
1: Goedemiddag, het 90s Prijzenpaleis is opgeruimd. Het rad is de studio uit.
2: Oh, ik mis het.
1: Ja, maar de 90s kleppers, die blijf je hier natuurlijk elke dag horen. Wat we met die prijzen uit ons winkeltje gaan doen, ja, daar zijn we nog altijd niet echt uit. Daar moeten nog een paar meetings over gaan, denk ik. Maar we houden je sowieso op de hoogte. Wordt vervolgd.
0: Ik stel voor dat we die reischeck van 150.000 Belgische frank gebruiken om een meeting te organiseren op Marbella en het daar eens rustig bespreken.
1: Ja, ik vind dat een goed plan. Ja. Maar ook daar zal eerst nog over gemiet moeten worden, ongetwijfeld. Enfin, ik weet niet hoe het daar bij jou zit, maar bij ons is het weer vandaag een student in huis. Dus op kouse voetjes door het huis en naast de morele steun betekent dat natuurlijk ook nog meer gezonde gerechtjes en snacks maken. En verder, ja, gewoon kijken en je kan niet veel meer doen. Hè. Duimen dat alles goed loopt. Alles loopt zoals gehoopt. Mocht jij ook een student onder je dak hebben, dan kan je als verpozing misschien wel, heel even, een ijsje gaan scoren. Als je tenminste in de buurt van Eppegem woont.
0: Yes, want vanaf vandaag tellen wij de hele week af. Het is nog precies 1 maandje slapen. Allee, je hoeft niet heel die maand te slapen, maar dus 30 dagen slapen. En dan gaat het grootste ijssalon op het strand weer open.
1: Klopt, Joe Paradise Beach. Mocht je dat vorige zomer gemist hebben, dan is dat heel, heel, heel, heel jammer voor jou en vooral ook voor je smaakpapillen. Maar je krijgt gelukkig een herkansing.
0: Ja, op 9 juli, dat moet in je agenda staan. Dan gaat ons ijssalon met bubbelwafels. Oh, ik krijg altijd zo'n kwelspoortje in mijn mond.
1: Lekker, die bubbelwafel.
0: Bubbelwafels. Dit jaar ook cannolis, als je niet weet wat dat is.
1: Geen cannoloni, hè?
0: Nee, niet cannoli. Cannoli. Ja. Een hondendrinkbak hebben wij daar, een radiostudio, een groot podium met zeezicht. Dat gaat weer allemaal open in de duinen van Westende, de mooiste plek aan zee. Echt een topplek, dus zorg dat je het niet mist. Maar wij weten ook wel dat er natuurlijk in de rest van Vlaanderen ook fantastische ijssalons zijn. Met hun eigen specialiteiten. En dus sturen wij de Joe DJ's deze week op lek-estafetten, zullen we het maar noemen. Ze gaan elke dag tijdens de Kok en de Koning gratis ijs uitdelen. 3 uur lang, elke keer op een andere plek in Vlaanderen.
1: Ja, alle adressen staan op joe.be, onze website. Zo vind je morgen bijvoorbeeld Heidi bij Limone in Sint-Truiden. En woensdag onze opperlekker Jan Bosman bij Hoeve het Alkeveld in Zotenheim.
0: Ja, en vandaag is het aan de man die speciaal voor ons programma op ijsstage geweest is. Een hele week lang in IJsland. En dat is geen grapje. Check zijn Instagram maar eens. Stijn Smets, je bent vrolijk teruggeland, maar waar precies?
3: Ah, ik ben geland in Eppegem, aan het station van Eppegem. Ik ga eigenlijk van IJsland naar IJsbar vandaag. Ik ben in de Krijnbar. En ik ben hier niet alleen, hè?
0: Dat is ook weer, daar staat al vol.
3: Daar staat hier echt een lange rij. Gewoon echt om de hoek, bijna tot op de treinspoor. Nog net niet, gelukkig.
1: Ja, wat,
3: mensen
1: wat
3: die aanstaan te schuiven.
1: Ja, waarom staan die mensen daar? Wat gaat daar
3: die
1: gebeuren?
3: Die mensen staan ten eerste omdat je hier heel goede ijs kunt eten. Ja. Maar, dat is beter nieuws, we geven eigenlijk tot 7 uur, tot jullie al op de radio zijn, gratis ijsjes weg. Dus iedereen kan hier een ijsje komen halen met een bolletje. Ja. Kan die dan heerlijk opsmikkelen. Ja. Maar...
0: ja, er is nog er is meer.
3: Er is er eentje die aan zijn ijsje een soort golden pass gaat vinden. En die kan daarmee tijdens Joe Paradise Beach een hele zomer lang gratis ijsjes komen likken. Dus je krijgt er nu al 1 gratis als je nu naar het station van Eppegem komt bij de Krijnbar. Maar als er aan jouw ijsje zo'n golden buzzer-achtig ding hangt, dan krijg je dus een hele zomer lang gratis ijsjes bij ons bij de Joe Paradise Beach Bar.
0: Wacht, en hoe gaan we zorgen dat de mensen zich daar niet in verslikken in die golden buzzer-achtige...
1: Ja, dat is toch geen flippo-achtig?
0: Is dat daar allemaal veilig?
3: Nee, het zit niet in het ijs. Ik zit niet in het ijs. Maar ik heb wel iemand bij me hier die het ijs maakt en dat is Helga. Die is van de Krijnbar. Helga, we staan hier nu aan het station van Eppegem in jouw prachtige tuin en jouw prachtige ook ijsbar. Maar het is niet altijd een ijsbar geweest hier, hè?
4: Nee, oorspronkelijk. Eigenlijk is het echt het oude stationsgebouw van Eppegem. Mm-hmm. En toen we het gebouw kochten, toen hadden we eigenlijk helemaal geen idee om hier een ijsjeszaak te doen. Maar zij zijn hier gewoon komen wonen. Ik en mijn kinderen. En dan sinds een jaar of 12 hebben we hier de Krijnbar.
3: Want jullie hadden eigenlijk lege plekken toen de kinderen uit huis gingen. En jullie dachten, wat kunnen we daarmee doen? Je had er een naaiatelier van kunnen maken, maar je hebt een ijsbar gedaan.
4: Ja, het is een ijsbar geworden. Een ijsjestuin.
3: Ik stel voor, als je meekijkt op de website, dat we even naar binnen gaan kijken, naar jouw prachtige ijssalon. Dan kunnen we ook eens zien hoe dat hier van binnen uitziet. Ja, gezellig, hè? Ja, het is echt.
1: Was zo tof,
3: de ijsbar bij mij in de buurt ziet er heel anders uit dan deze.
0: Beter dan
3: hoeveel smaken hebben jullie eigenlijk?
4: Wij hebben altijd een 20-tal smaken, waaronder ook een aantal sorbets en veganistische smaken. Dus voor mensen die ook geen lactose mogen eten. En we hebben natuurlijk ook altijd ijs zonder suiker.
3: Ja. En jullie hebben ook nog een ijscrème-wagen, die rondrijdt.
4: Klopt, we hebben ook een ijswagen. Een knalrode ijskar met witte bolletjes. En daarmee doen we bedrijfsfeesten, communiefeesten, trouwfeesten. Een beetje van alles.
3: Ik heb net al gevraagd, Tom en Rani, of het heeft te maken met Merlina. Die reden vroeger ook in zo'n ding rond. Met een rode auto met witte bolletjes. Ja? Heeft er niks mee te maken. Ja. Ik ga zo meteen ook proeven, als dat prima is.
4: Tuurlijk.
3: Dus dan hoop ik niet dat ik de golden buzzer krijg.
0: Ja, nee, jij mag niet meer.
3: Ik heb een hele vakantie gratis ijsjes.
0: Mensen die
3: zin hebben om een ijsje te likken, die kunnen nu naar de crèmebar in Eppegem. Het is om de hoek, dus je gaat even moeten aanschuiven, maar je hebt nog tot 7 uur tijd om af te komen.
0: Voor die Joe Paradise Beach Premium Pass, daar kan je een hele zomer lang gratis mee komen likken in Westende. Daarvoor moet je nu dus in Eppegem zijn en maak er gewoon een gezellig uitstapje van. De zon schijnt daar. Potverdorie.
1: Wat een mooie locatie.
0: Ja, nog tot 7 uur zijn wij er ook gewoon live op de radio. Dus waar je ook aan het likken bent, niet getreurd. We zorgen voor sfeer en ambiance.

0: 21 jaar oud, ja, ik heb het ook laat opgezegd. Deze hit van Natasha Bedingfield, Unwritten. Koen heeft ons een SOS-bericht gestuurd in de Joe en die zegt... Ja, Ranietje en Tomke, maak mij eens wakker voor het laatste uurtje van de dag, want het was een zwaar weekend.
1: Jouw garme.
0: Maar het is nog maar... Het is maandag.
1: Ja, misschien moet je eens naar Epigem. Ijsje, dat kan misschien ook zorgen voor wat verfrissing van de hersenen.
2: Straks bij...
3: De kok en de koning.
1: Ja, want je kan dus nog tot 7 uur vanavond, tot wij gedaan hebben met de kok en de koning, kan je dus nog altijd terecht in de crème bar in Epigem voor een gratis ijsje om te vieren dat Joe Paradise Beach deze zomer terugkeert naar Westende. En als jij in je potje ijs de Joe Paradise Beach Premium Pass vindt, dan kan jij heel de zomer lang elke dag gratis ijsjes komen eten in het grootste ijssalon aan zee, het ijssalon van Joe in de duinen van Westende.
0: Ja, als je die premium pas vindt, niet opeten. Dat is daar niet voor bedoeld. Nee. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
1: Nee, trouwens, over eten gesproken, het is maandag. De 90s hits zijn hier allemaal de deur uit, tenminste de lijst dan toch. Dus maken we weer plaats voor Elise en lekker eten.
0: Die duikt weer de keuken in met iets dat ze gespot heeft in de actualiteit van eten en drinken. En nu mag jij vooral in de Joe-app duiken en ons laten weten welke plaat jij zo meteen wil horen en waarom. Want we gaan minstens 1 verzoek draaien en als je niet oppast, ook 2 of 3. Het is maandag voor iedereen.
1: Ja, dat is
0: toch.
2: De kok en de koning.

0: only thing that looks good on me is Joe. Ja, ik ben hier nu bijna een jaar, dus ik mag dat zeggen. Hè. Dat is eigenlijk waar. Bryan Adams. Godverdorie, mooie muziek. Wat fijn dat je erbij bent en dat je gekozen hebt om naar de beste playlist die je op dit uur in Vlaanderen kan vinden en mee te luisteren. We hebben heel wat moois voor je klaarstaan. Maar jij mag ook iets kiezen, uiteraard. Want dat is hier geen dictatuur.
1: Nee.
0: Het klinkt misschien soms wel zo.
1: Nee, nee, jij hebt ook wel iets in de pap te brokken hier. Pascal die kijkt al uit naar de wok met Scampies vanavond. Daar geen ijsjes te zien. En Christophe die kijkt heel erg uit naar Joe Paradise Beach.
0: Ja.
1: Het is een fantastische locatie, zegt hij.
0: Dat is wel echt zo.
1: Ja, echt, ja. Hè?
0: Dat is een heel mooie plek.
1: En er zullen ook artiesten komen optreden. Hè?
0: 9 juli, dan gaan we open. En er gaat van alles en nog wat te doen zijn, maar we vertellen dat natuurlijk niet allemaal in één keer.
1: Nee,
0: nu moet jij vooral onthouden dat het van 9 tot 9 is. 9 juli tot 9 augustus. Daartussen moet je je zomervakantie plannen aan de zee. Of toch eens afkomen. Raissa, die heeft er allemaal geen oren naar. Zij stuurt een foto, want mentaal zit ik eigenlijk nog hier, stuurt zij. En die foto zou je muzikaal kunnen samenvatten als...
1: Ja.
0: Een foto van K3 vlak voor ze in de lift verdwijnen. Mm. Voor eeuwig en altijd.
1: Ja, gisteren de allerlaatste.
0: Heb je gekeken naar de livestream gisteren?
1: Nee, maar ik heb het wel zien passeren online. En ik... Ja, mag ik eerlijk zijn?
0: Oei,
1: ik vond het zo... Ja, het luik gaat open en weg zijn ze.
0: Ja.
1: Ik vond dat een beetje droog. Eigenlijk.
0: Ja, het is, ik had nu ook al verwacht dat Hans Bourlon en Gert Verhulst en James Cook verkleed als K3 uit het dak van het sportpaleis zouden neerdalen.
1: Ja.
0: Om dan,
1: in die dikke rolls die ze met hen verdiend hebben.
0: Ja, maar misschien wilde... Ik kan me voorstellen dat Karin, Christel en Kathleen ook zoiets hadden van... Weet je, 38 optredens is wel goed geweest.
1: Ja, het is goed.
0: Het is oké. Okay, of 48 zelfs. Ik weet niet meer hoeveel dat er waren. Veel.
1: Ja.
0: Dat die zoiets hadden van... laat maar. We zakken gewoon in de grond zoals altijd. En we gaan iets drinken met de vrienden.
1: Ja, voilà.
0: Maar in elk geval, ja, mocht je dat gisteren gemist hebben, het staat nog overal te bekijken, de allerlaatste noten van de OG's van K3.
1: Ja.
0: Laat ons ook niet vergeten, er bestaat ook een nieuwe K3, want mensen doen daar soms...
1: Ja, ja.
0: Die zijn er nog altijd.
1: Ja.
0: Die zijn met een musical bezig.
1: Ja.
0: Maar dus, dat gaan we misschien nu even niet doen. We gaan voor... Ja, kies jij dan eens iets.
1: Wel, ik had mijn oog laten vallen op Joke. Die zit, zit op Sardinië.
0: Op een goede bij. Joke, die normaal gezien van Kortemark is, maar nu dus even niet.
2: We genieten van Joe FM in het prachtige Sardinië. Zalig met jullie op de achtergrond. Graag hadden we het liedje Gentle Di Mari aangevraagd om de sfeer nog beter te maken. Groetjes Stef en Joke.

0: Menschen van de Zee, aangevraagd vanuit Sicilië, maar er is ook vanuit Hongarije naar geluisterd door de ene Chris en van op zee door de andere Chris, want die zit op een vissersboot en die stuurt, ah, hier zie je de Gente di Mare en die goes op selfie van in het midden van de Noordzee, denk ik. En het is daar t-shirt weer.
1: Ja, en Anna die stuurde ook nog een berichtje. Als ik Gente di Mare hoor, dan weet ik dat mijn overleden echtgenoot dicht bij mij is. Ronnie stierf in 2002 ten gevolge van een ongeval. Hij was maar 36. Ja. Dikke knuffel, Anna.
0: Een warme knuffels. En jij bent heus niet de enige die een partner is kwijtgeraakt. Dat is iets wat helaas heel vaak gebeurt. Hoe sta je daar weer terug van recht? En hoe pak je het leven dan aan? Straks een vrouw die daar alles over weet en er een tv-show over gemaakt. Heeft. Prachtig tv-programma trouwens. Maar eerst, dringend naar de nieuwsredactie, daar staat Bart, 5:03. Wat gebeurt er, Bart?
2: Goedemiddag, in Brussel is opnieuw een betoging aan de gang tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Die verloopt ook weer onrustig. In de aanloop naar die betoging is een groep leerlingen bijeengekomen aan het Centraal Station en heeft daar deelsteps in brand gestoken. Ook Israël stopt nu met zijn aanvallen op Iran. Volgens internationale media doet Israël dat op vraag van Amerikaans president Trump, na een gesprek met premier Netanyahu. Eerder gaf Iran al aan dat het de aanvallen op Israël stopzet. En de Rode Duivels zijn onderweg naar het WK. Ze zijn vanmiddag opgestegen van op Zaventem. Ze landen vannacht onze tijd in Seattle, waar ze hun basiskamp hebben. Vanmiddag grijs en geleidelijk regen vanaf de kust bij 23 graden. Morgen en de volgende dagen krijgen we zon en buien. Die kunnen pittig zijn bij 17 graden.
1: 5 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. 38 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 19 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent ook 19 minuten trager tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen op de A12. 37 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. En ook nog 19 minuten erbij op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord.

0: plaatsen of zoiets gestegen in jullie top 500 van de 90's vorige week. Allemaal door haar comeback dit jaar natuurlijk. Stond ze op de derde plaats, niet met dit nummer natuurlijk, maar ze is heel erg live, die Celine Dion.
1: Straks bij de Kok en de Koning.
2: Het is maandag, dan komt Elise altijd langs met wat food actua en ze heeft blijkbaar iets gespot in Foodland met een naam die klinkt als een soort taxi en die een opvallende kleur heeft waar Mark Koeken natte dromen van zou kunnen krijgen, denk ik.
0: Mark Koeken, natte dromen en een taxi.
2: Ja, voilà.
0: Maar klinkt als het begin van een hele slechte film. Ik ben heel benieuwd. Prachtig televisieprogramma waar ik al grote stukken van gezien heb en de rest ga ik zeker ook nog bekijken. Stond eerst op VTM Go Plus, dus achter de paywall, maar sinds gisteren ook op VTM te zien. De ziel van Ruud Beekman, ze zit erin. Dit heeft ze er zelf over gezegd tegen haar maatje Matthias Koppes, die ook mee naar Zuid-Afrika gaat, waar ze het programma gemaakt hebben.
3: Van alle dingen die ik ooit al heb gedaan, vind ik dit echt het spannendste. Omdat het zo...
0: echt is.
3: Echt en persoonlijk is ook.
0: Een persoonlijk programma. En waarom het zo echt is en zo spannend, dat komt ze straks zelf in de studio uitleggen. Mocht je het nog niet gehoord en gezien hebben. Maar ondertussen, want ik ben helemaal afgeleid, staat er iemand in mijn ooghoek te zwaaien. We moeten dringend naar Eppegem. Ja. Waar Stijn Smets gratis ijs aan het uitdelen is. Want wij vieren dat we over één maand terug in ons huis aan zee trekken. Ja, Joe Paradise Beach gaat terug open. Om dat te vieren trekken we de hele week lang. Doen we een soort lek-estafette door heel Vlaanderen. Vandaag dus in Eppegem, waar je in het oude station de gratis ijsjes krijgt van Stijn Smets van Joe. Stijn, wat is er gebeurd, jongen?
4: Ja, er is iets gebeurd. Dus mensen krijgen hier gratis ijsjes.
2: Ja?
4: En als dat potje of dat hoorntje bijna leeg is, dan kan daar iets in zitten. Oei. En ik heb hier iemand bij mij en die was bijna klaar. En wat zag jij, Shawnee?
5: Een blauw bolletje.
4: Ja. En dat betekent dat jij de Joe Paradise Beach Premium Pass wint. Weet je wat het inhoudt?
5: Niet helemaal eigenlijk. Dus.
4: Wel, ik ga het jou uitleggen dan. Je mag een hele zomer lang bij ons bij Joe Paradise Beach langskomen. En elke dag krijg jij een gratis ijsje. Dus wat je nu hebt gekregen, dat krijg je een maand lang.
5: Dat kan ik gewoon worden, denk ik.
4: Ik ga het ook aan de vriend of de man vragen. Dries, waren jullie van plan om naar de zee te gaan?
6: Jawel, jawel.
4: Ja. Want jullie hebben daar een...
6: een huisje.
4: Ja. Dus jullie gaan naar Westende gaan, dus jullie kunnen sowieso elke dag langskomen.
5: Ja, ik moet nog even vragen aan mijn ouders, maar ik denk dat het wel vrij zal zijn dan. Dus.
4: Een ander shotje gewoon uit wie erin zit, voor zo'n gratis ijs. Laat het smaken daar. Ja, nu is het niet meer, want het is leeg. Ik zie de bodem. Dus ja, voor de mensen die de volgende dagen nog naar andere ijssalons gaan, dus je moet opletten. In het potje van onder of in een hoorntje. Want ja, je kan natuurlijk kiezen tussen een hoorntje of een potje. Zit een blauwe bol. En dat is die Joe Paradise Beach Premium Pass. Ja. Waarmee je een hele zomer lang gratis ijsjes mag eten bij ons bij Joe Paradise Beach. En vandaag is dat dus Shawnee.
2: Ja, proficiat, Shawnee.
0: Shawnee.
4: En Shawnee zit hier trouwens niet alleen. Hè, want ik weet niet dat de mensen dat we gaan eens wat draaien. Het is hier echt super gezellig. Zie je? Die wat in een grote ras. En om de hoek staan dus nog mensen. Dus, als je naar Eppegem komt op dit moment, je moet een klein beetje geduld hebben, maar geen nood. Er is ijs voor iedereen.
2: Is dat?
4: En als het op is, dan zal ik zelf naar de lijst gaan. iets bij gaan halen.
0: We hadden zo gerekend op 20, 30 man die een ijsje kwamen eten, maar het zijn er net iets meer geworden. Heel Eppegem is daar. Of ga maar, we sturen de rekening wel op naar de baas. We vieren dat we over een maand terug open gaan, Joe Paradise Beach. Stijn, jij mag stilaan terug naar hier komen, want jij moet nog op de radio straks om 7 uur, vriend.
4: Ik moet straks nog op de radio, ja. Maar ik blijf nog even hier, want ik wil nog een ijsje eigenlijk.
0: Ah ja. Maar weet je, misschien moet je eens uitzoeken. Elk ijssalon heeft toch zo'n signature smaak.
2: Mm-hmm.
0: En iedereen doet die speciaal zo. Misschien hebben ze daar zoiets, ik weet niet zo.
4: Ja, want ik heb nu gewoon vanille gehad. Dus,
0: nee, dat is het niet, jongen.
4: Dat zijn de voordelen van werken voor Joe. Je krijgt dan niet één gratis
0: ijsje. zoek een speciale smaak, we bellen straks terug. En als jij ook een gratis ijsje wil scoren, morgen bij Limone in Sint-Truiden, daar staat Heidi. Ja. En die heeft ook weer zo'n premium pass.
2: En vandaag dus nog de crème bar in Eppegem.
0: Ja, gewoon gaan. Ik weet niet of we het nog kunnen betalen, maar doe het maar gewoon.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
7: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella-apero.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
8: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: De Kok en de Koning.

0: Girls Just Wanna Have Fun. Ook van toepassing op onze collega Stijn Smets, die nu op zoek is naar de lekkerste ijssmaak in de crème bar in Eppegem.
1: Ja. Wow, Magali. Heb je dat gelezen van Magali?
0: Ja, wat is er met Magali?
1: Magali staat nu op de foto met Stijn en ze zegt bedankt voor het lekkere ijsje. Proficiat aan de winnares. Ik had een vrije dag en ik was benieuwd. Dus ik ben met de trein van Ekeren naar Eppegem gereisd. We waren er al om 3 uur deze namiddag. En we hebben weer een leuke, gezellige plek ontdekt in België. Een unieke crème bar met lieve mensen en super lekker ijs. Amai. Voor alle luisteraars, allen daarheen. Ja, dat moet nu niet per se vandaag zijn.
0: Ja, want we zitten hier een klein beetje in dubio, want wij hadden dus echt al 20 man gerekend. Maar heel Eppegem is aan die crème bar.
1: Echt?
0: Dus we gaan straks even kijken of we daar misschien nog een tankwagen extra ijs naartoe kunnen sturen. En anders zal het zijn op is op. Dus als je nog iets wilt, ik zou nu vertrekken, voor het helemaal te laat is. Zeg maar, jij zei net iets over een taxi en marakoeken. Enfin, ik ben heel benieuwd waar het naartoe gaat.
2: Elise eet alles.
1: Ja, het gebeurt niet vaak, maar vandaag moet ik eens niet koken. Er zijn bij ons thuis, echt waar, 4 mannen aan het koken. As we speak.
0: Oei, mijn huis staat er nog.
1: Ja, ja, wel ja. Ja, wacht. Dat gaat weer de verwoeste gewesten zijn als moeder thuis komt. Ja, mijn wederhelft die zit al enkele jaren in een mini-kookclubje. Dat ontstaan is als een soort eigenlijk van therapie voor een van de kookvrienden.
0: Ah, ja.
1: En ze maken nu, hou je vast, 2 gerechten uit mijn vorige en mijn nieuwe boek. Ik ben dus al benieuwd voor straks. Ik mag straks punten geven. Ik weet dus al wat er mij thuis te wachten staat, maar voor nieuwe inspiratie kunnen wij altijd rekenen op Elise natuurlijk. Dag Elise.
0: Hey Elise.
3: Hallo.
1: Ja, de laatste keer dat je hier op maandag was, dan vierden we samen de week van de korte keten met lekkere lokale groenten en fruit. Maar deze keer ben je het echt wel wat verder gaan zoeken, want je hebt een opvallende foodtrend gespot, hè?
3: Ja. Ja, ik heb inderdaad iets paarsachtigs zien verschijnen op de TikTok en Instagram waardige food content.
1: Ja, vandaar maar koeken.
0: Hoe heet het?
3: Ube.
0: Ube.
1: Ube. Ube. Voilà, dat klinkt toch als een Ube.
0: Ja, het is een Ube.
1: Als een Uber.
0: Uber. Wat? Ube.
3: Ube. Ube. Ja, geen idee hoe je het eigenlijk uitspreekt. Dus op Instagram spreken ze dat ook.
0: Ube.
3: Ja, misschien is dat Ube. Het is eigenlijk een paarse knol. Eigenlijk lijkt het heel hard op een zoete aardappel. Maar het is geen zoete aardappel. Het is een yam, met een Y-yam.
1: Ja?
3: Uit de Filipijnen. Het is een knol. Je kunt dat eten, net alsof je zoete aardappel eet. Gebakken, gekookt, wat je maar wil. Maar de meesten gebruiken er eigenlijk veel meer het poedertje ervan.
1: Ah ja, dat zoals het matcha. Een beetje
3: zoals de matcha.
0: Ja, ik heb dat gezien. Volgens mij hebben ze dat in de Albert Heijn en zo tegenwoordig. Hè? Zo,
3: dat zou kunnen, ja.
0: Een poedertje. En wat doe je daar dan mee met dat poedertje?
3: Ja, wel, dat is dus... Om te beginnen zou het zeer gezond zijn. Dus zijn er ook die dat in een latte maken. Net zoals ze een matcha latte maken. Maar je kunt het dus ook gewoon eten. En het is vooral... voor velen, om te beginnen, omdat het zeer gezond zou zijn. Er zitten heel veel vezels in, vitamine C, kalium, antioxidanten, eigenlijk dezelfde als in de blauwbesjes en de paarse...
0: Wat klinkt wel goed.
3: Rode kool. Ja. Ja,
1: ja, want zo op het eerste gezicht trekt me dat niet aan. Iets dat zo een fel kleurken heeft, ik denk dan van... Eeuw, daar zitten veel kleurstoffen in.
0: Is dat omdat jij een notwaar Antwerp-supporter bent?
1: Nee, pas op, ik vind het een mooie kleur. Maar ik denk dan van, zit dat niet vol kleurstoffen dan?
3: Ah nee, het is dus puur, de kleur die je ziet is echt puur van de knol. Dus het is eigenlijk een heel mooie natuurlijke kleurstof.
1: Okay.
3: En daar is natuurlijk internet op gesprongen. Hè, want dat is dan leuk en mooi om daar iets... mee te maken.
0: Ja, maar de vraag is dus, het is heel fel paars en het is een hype op TikTok en the kids, they love it. Maar is het ook tevreden? Is het lekker?
3: Ja, dus er zijn er veel die spreken over de smaak van vanille en pistache en witte chocolade. Boah, ja, ik moet zeggen, ik heb het geprobeerd om te beginnen met een latte, omdat ik dacht, dan ga ik het misschien het puurst proeven.
1: Ja.
3: Het was iets vlakker van smaak, wat dat voor mij dan, dat ik dan dat eerder verkies dan een matcha. Maar goed, speciaal vond ik dat nu ook weer niet. Al de omschrijvingen over wat het zou moeten zijn qua smaak, die vond ik niet onmiddellijk terug.
0: Oei.
3: Maar misschien ligt dat aan mij.
1: Het is een beetje een verhaal.
3: Ja, alhoewel ik dan wel toch wel fan was van het kleur. Dus daar heb ik dan wel iets kunnen mee doen. Want die wordt dus heel veel gebruikt, ook in dessertjes en allerlei zoetigheden. Maar daar stopt het gezonde verhaal natuurlijk wel.
0: Oké, dan gaan we lekker hip doen zo meteen dan.
1: Ja. Want we gaan vooral voor een mooie foto.
0: Ja, waar onze camera's klaar. Rani gaat doen alsof ze het lekker vindt voor haar Instagram. Ja, zo meteen koken met Ube, maar dan Don Wright door onze Elise Etals.
2: Elise. Lise eet alles.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bakkristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
2: Dit is jou!
3: Gratis ijs bij Stijn Smets in Eppichem. Gratis UB voor Radium zelf hier in de studio, als dat maar goed komt. En Blondie op de radio voor jou. Ah, en Bart Dekkaert krijg je er ook bij, zie. 5 uur het nieuws.
4: Goedemiddag, opnieuw een onderwijsbetoging in Brussel. Ook Israël stopt nu met zijn aanvallen op Iran. En de Rode Duivels zijn onderweg naar het WK. In Brussel is opnieuw een betoging aan de gang tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Vakbonden, leerkrachten en leerlingen zijn erbij ingekomen. Ze protesteren ook tegen het hardhandig optreden van de politie bij de vorige betogingen. De aanloop naar de betoging verliep woelig, zegt collega Laurent Stappers, die daar is.
5: Ze zeggen hier wel echt dat geweld buitenproportioneel was, maar ook nu is het hier echt wel heel onrustig. Er worden bommetjes gegooid, vuurwerk, fietsen en steps worden in brand gestoken. Dus het is nu echt wel afwachten of dit vandaag nog verder escaleert.
4: In Anderlecht wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers na de zware brand in een loods zaterdag. Dat bevestigt het parket van Brussel. De zoektocht verloopt bijzonder moeizaam. Bij de brand vielen al zeker 2 doden, maar dat kunnen er dus nog meer worden. De slachtoffers zijn ook nog niet geïdentificeerd. Bij de brand raakte ook 1 brandweerman gewond. Hoe de brand ontstond is nog niet duidelijk. Een school in Lanaken wil de fatbike bannen. Dat zijn elektrische fietsen op dikke banden. Ze zien eruit als bromfietsen, maar er is geen minimumleeftijd. 10% van de leerlingen komt daar met de fatbike. Dat zorgt voor plaatsgebrek in de fietsenstalling, maar ook voor onveilige situaties, zegt directeur Krisha Jans.
6: We zien letterlijk de kinderen met de fatbike tussen de kleuters manoeuvreren. En dat geeft gevaarlijke situaties. Vooral het punt dat de school uit is een enorm druk punt.
4: Het fatbikeverbod gaat er volgend schooljaar in. Ook Israël stopt nu met zijn aanvallen op Iran. Dat melden internationale media. Israël zou dat doen op vraag van de Amerikaanse president Donald Trump na een gesprek met premier Netanyahu. Eerder gaf Iran al aan dat het zijn aanvallen op Israël stopzet. Israël zet zijn aanvallen op Libanon wel gewoon voort. De Rode Duivels zijn onderweg naar het WK. Ze zijn vanmiddag opgestegen van op Zaventem. Kapitein Yuri Tielemans is optimistisch.
7: Veel vertrouwen, heel goede 2 oefenwedstrijden gemaakt. Positieve zaken, wat negatieve zaken ook. Het hoort erbij, maar dat is voetbal en je gaat om alles te geven. Zoveel mogelijk winnen natuurlijk en we gaan er alles aan doen om het zo goed mogelijk te doen.
4: De Rode Duivels landen vannacht onze tijd in Seattle, waar ze hun basiskamp hebben. Het is daar dan 3 uur in de namiddag. Ze zullen daarna nog een trainingssessie hebben om zich meteen te proberen aanpassen aan de lokale tijd. En de naam CCML verdwijnt, dat laat de producent weten. Drankje zal voortaan ook in ons land Chocomel heten. Die naam heeft het al in het buitenland. België was nog het enige land waar de naam CCML gebruikt werd. In het westen al buien, die trekken nu ook naar het oosten met kans op onweer. Vannacht wordt het weer droger. Morgen begint de dag vrij zonnig, later krijgen we opnieuw buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
8: 10 files op onze snelwegen. 10 plaatsen waar je ook 10 minuten extra geduld zal moeten hebben. De langste file vinden we op de A12 in de richting van Antwerpen. Tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord vertraag je 6.

30 minuten. Ook 11 minuten extra tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. Een kwartier op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de E34 ook een kwartier tussen Melschelen en Sint-Anna-Linkroever. Op de Antwerpse ring richting Nederland 36 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 24 tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West. Richting Gent 18 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Brussel op de A12, 10 minuten erbij tussen de Jules Moretuslei en Kleidalaan Kontigse Steenweg. Op de E40 ook 10 minuten tussen Sterrebeek en Berthem. En tot slot op de Gentse Ring richting Zelzate 10 minuten tussen Brugsevaart en Evergem.

0: Monday.
1: Oei, oei, oei, zeg, ja, Kurt heeft iets verkeerd gegeten, denk ik.
2: Ja?
1: Ook, jij kunt niks anders dan fretten, vriend. Dat is daar geen restaurant. Hey, pas op, Kurt, wacht. Wij hebben goed gezelschap,
2: ja.
1: Wij hebben sfeer, gezelligheid, ja. En we hebben een echte gediplomeerde chef. Je hebt een diploma, toch, hè?
2: Nee, hoor.
1: Ja, nee, shit, ja, maar toch, soort of. Enfin, we beslissen, het is hier wel een restaurant, Kurt, en nu jij.
3: Elise eet alles.
2: Ja, en zeker op maandag, dan is onze huischef Elise in de studio. Zij spot voor ons de food actua. Dat kunnen dingen zijn die nu op een veld groeien, maar dat kunnen ook, ja, iets bijzondere dingen zijn. Zo van die food trends. Nu had ze er dus eentje gespot. Ube, een soort zoete aardappel uit de Filipijnen. Vooral geliefd voor zijn fel paarse kleur.
1: Ja, en u heeft Claude gestuurd in typische Claude-stijl. Claude maakt altijd mopjes in de Joe-app. Pas maar op dat jullie geen UB-zitas krijgen. Ja, semi-funny, want als je het echt hebt, is het natuurlijk niet zo grappig.
2: Nee.
1: Ja, en er zijn ook verschillende mensen die al laten weten dat ze UB-ijs hebben gegeten op Aziatische vakanties. Daar is dat blijkbaar al langer een ding.
2: Ja, ja.
1: Maar wat heb jij ermee klaargemaakt met die paarse knol?
4: Ja, wel. Ik ben thuis aan het testen gegaan. Mm-hmm. Je kunt er echt ongelooflijk veel bij maken. Hè. Maar ik heb iets genomen waar ik zelf echt belachelijk gek op ben.
2: Ja.
4: En dat is een cinnamon roll.
1: Kaneelbol, zoals ze
4: zeggen. Maar ik heb dus een gewone cinnamon roll gemaakt. Maar de frosting is met ube. Waardoor je dat mooie paarse kleurtje van boven hebt. Ja. Dus ik heb eigenlijk gewoon een cinnamon roll gemaakt. Dan maak je een soort sandwich brioche deeg mee.
5: Lekker.
4: Dan moet je laten kneden, dan moet je laten rijzen. Echt alsof dat je een beetje brood bakt.
2: Mm-hmm.
4: Iedereen zou dat toch een keer moeten proberen, want dat lijkt allemaal moeilijker dan dat is.
2: Ja.
4: Dan moet je dat uitrollen. Lekker veel boter en kaneel en suiker opstrooien. Lekker. Oprollen in schijfjes en dan nog een keer laten rijzen. En dan kies je, ofwel ga je dat 2 uur laten rijzen en bak je dat af.
2: Mm-hmm.
4: Of je stopt dat in de koelkast, waardoor dat je dat de dag daarna 's morgens kan afbakken. Dus dat rijst heel traag in de koelkast.
2: Ah, ja.
4: En dan kan je die dus 's morgens afbakken en heb je dus lekker warme cinnamon rolls in de ochtend.
1: En daar kan je dus ube overheen
4: daar
1: kleuren.
4: Heb ik dus een topping mee gemaakt met cream cheese, dus roomkaas, een beetje boter, suiker en de ube. Ube, ik weet niet hoe dat spreekt eigenlijk. En dan smeer je dat op je cinnamon roll.
2: Heerlijk. Ja, maar het proeft niet ube-ish zo, hè?
4: Dat is eigenlijk een hele milde smaak. Het geeft zo'n hele lichte, zoete smaak, maar
2: eigenlijk, tussen ons, het is eigenlijk meer voor de show, hè?
4: Het is voor de show.
1: Dat is echt gewoon het kleurtje vooral. Want
4: kleurtje.
1: Voor de rest, proef je vooral de topping.
2: Nee, maar er ligt nog iets naast. En dat is zo'n beetje chewy. Zo'n beetje wink.
4: Ja, dat is iets
1: waar
4: ik zo zot van ben, maar ik ken er wel. Dat is de marshmallow. Dus het is afgemaakte marshmallow. Dan maak je met eiwitten die je opklopt, met suikersiroop die je maakt en een beetje glucose en natuurlijk veel gelatine.
2: Mm-hmm.
4: Dat moet je allemaal samen opkloppen. En dan moet je dat uitstorten in een vormpje en dan snij je dat in stukjes.
2: Hier proef ik wel iets.
1: Ja, en ik ruik het ook vooral zo. Het ruikt minder zoet dan een marshmallow, hè?
4: Ja, dat is wel lief.
2: Heb ik nu een paarse neus? Ik heb dat echt gewoon aan mijn neus.
4: En ube gesnoven,
1: Ik heb het gevoel dat ik toch van boven tot onder vol paars ben. Ik durf er ook niks meer aanraken, maar ik moet hier die knopjes... Oh, wel lekker.
4: Ja.
1: En hier proef je inderdaad zo nog wel iets anders dan anders in die marshmallow.
2: Ja. Maar als je die twee dingen gebruikt, maakt, dan is je ube-poeder nog niet op. En, en het is kostelijk, hè?
4: Het is kostelijk, ja. Het is geen goedkoop goedje. Het is echt zo'n beetje matcha-prijs. Ja. Omdat het dus ook gezond is.
2: Matcha-dollars, hè?
4: Matcha-dollars, ja.
1: Het kost allemaal matcha.
4: Maar je kunt er nog veel mee. Je kunt het in je ijs doen. Je kunt in je pannenkoekbeslag doen. Een beetje met warme melk voor een latte.
2: Ja.
4: Dus in je cakebeslag. Waarbij dat je dan een marmer cake maakt met de helft gewoon. De helft met de ube.
1: Vooropgesteld dat je geen Club Brugge supporter bent en boemelen krijgt van de paarse kleur.
2: Ik denk dat onze collega's fan Ornelis niet met ube aan de slag
1: niet
2: zal gaan.
1: Zo heel tof vinden. Maar dus in Konthout, het is een hype. Het leuke is, mensen gaan ermee aan de slag. Er wordt gekookt, dat is tof.
4: Voilà.
1: Maar het is vooral voor de kleur, toch?
4: Ja, voor mij wel. Qua smaak vind ik het ook niet speciaal. Nee.
2: Om daarvoor speciaal dat vliegtuig over en weer te laten vliegen.
1: Druppeltje paarse kleurstof.
4: Maar je kunt de recepten wel ook allemaal maken zonder de ube.
2: Ja.
4: Het is ook gewoon een goed basisrecept. ja, cinnamon rolls.
1: Ik was helemaal mee met die kaneelrollen. Dus als je die wil maken zoals Elise ze maakt. En echt waar, dames en heren, dat is de meest bezochte pagina van joe.be.
2: Ja, ja.
1: Ga er naartoe voor we beslissen om het eraf te halen en er geld voor te vragen. Lieve Elise, eet alles. Jij bent ondertussen ook nog een restaurant aan het bouwen.
4: Ja, ja, ja, ja, een zomerbar. Ja, ja. Moet er maar allemaal naartoe.
1: En wanneer was dat precies dat wij dat in onze agenda moesten zetten?
2: Oh, geef daar geen stress. Wanneer zou het open gaan?
4: Het gaat 21 juni open, dus heel binnenkort.
2: In Kaprijke.
4: In Kaprijke,
1: Elise eet alles, zo heet ze op Instagram en ook hier bij ons. Tot volgende week.
2: Merci, Elise.
3: Elise eet alles.

0: Ja, geen matcha, maar mojo. Hopelijk ook goed. Ja. Lady Hear Me Tonight, Ube. Ja, ik vind, ik ben wel mee met vooral heel lekkere kaneelrol.
1: Ja, heel lekker. Ja, Inge zegt, ik ga dat dus nooit aan mijn man verkocht krijgen, want die is standaard supporter in hart en nieren. En haat de kleur paars.
0: Ja, dat is ongelooflijk, want dat paars bij iedereen ook. Het is maar één kleur waar mensen dat bij hebben. Ja. In elk geval het recept voor all things Ube, maar vooral voor de kaneelrol die eronder zit. Joe.be of in de Joe-app.
2: Straks bij de Kok en de Koning.
1: Gisteren kon je op VTM de eerste aflevering van Heel Mijn Hart bekijken. Eerder kon je de volledige reeks al zien op VTM Go Plus.
0: Ja, betalen.
1: En Mia die heeft gekeken gisteren. Mooi tv-programma, maar oh zo ontroerend. Er zijn heel wat traantjes gevloeid.
0: Ja, het is het programma van Ruud Beekmans, met Ruud Beekmans en Matthias Koppes. Ze trekken samen naar Zuid-Afrika met een aantal mensen die net als Ruud hun partner zijn kwijtgeraakt.
1: Ja.
0: En vaak op jonge, onthutsend jonge leeftijd. Mm-hmm. En dan, dan moet je verder.
1: Ja.
0: En op, hoe doe je dat? Ruud heeft dit gedaan, maar dat was zeker niet evident. Dat krijg je in dat programma te zien. Ik heb er grote stukken van gezien. Het was waarlijk echt ontroerend. We krijgen er ondertussen ook al veel reacties van mensen over binnen die zich daarin herkend hebben, want die helaas hetzelfde hebben meegemaakt.
1: Ja.
0: En het leidt soms ook tot verrassende gesprekken. Hier is Ruud bijvoorbeeld in Zuid-Afrika met Matthias Koppes.
3: Gary is hier geboren.
4: Was Zuid-Afrikaan.
3: Zie, jij zegt was en ik heb ten eigen...
4: Oh, sorry.
3: Nee, Ruud, dat is niet erg. Dat is niet erg.
4: Oh, maar dat is wat zo moeilijk. Ja, tuurlijk.
3: Ik vind dat moeilijk om in het verleden over hem te praten.
4: Tuurlijk.
0: Ja, en as we speak komt Ruud hier voorbij lopen, onderweg naar onze studio, om het over dat programma te hebben. En kijk, ze kan ook nog altijd grappig doen. Dat is wat
1: absoluut.
0: Zometeen Ruud Beekman. En we gaan straks ook nog eens terug naar Eppegem. Want naar het schijnt is Stijn Smets het volledige fortuin van Joe de Rand doorgejaagd.
1: Maar echt, hè? Straks kunnen we geen Joe Paradise Beach meer maken. Dan zijn we failliet.
0: Honderden gratis ijsjes uitgedeeld. Maar weet je, gaat er toch maar naartoe naar de crèmebar in Eppegem. Want je weet nooit of er ergens van onder in de pot nog iets te schrijven valt.
2: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
5: Ladies and gentlemen, David Bowie.
2: David Bowie. David Bowie Forever. Vier zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
6: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
2: David Bowie Forever.
6: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
2: so. David Bowie Forever. Nu zaterdagmiddag vanaf 12 uur. Exclusief bij Joe Gold. Good
7: times. Great music. Joe Gold.
8: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
9: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
10: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
9: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
10: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
9: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
10: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
9: Anne, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
1: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
11: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: promo koken.
1: Goh, maar wat?
12: Think inside the box. Want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
1: Voilà, dat is dan afgeboxt.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
14: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
2: de kok
6: en de koning.

0: goed nieuws gekregen uit Epegem. Er is nog altijd ijs over en we hebben van de baas ook echt toestemming gekregen om een lening aan te gaan. We hebben een hypotheek op dit gebouw moeten nemen, maar het komt helemaal goed. Dus er is nog steeds gratis ijs te krijgen, zolang dit programma loopt en de voorraad dus strekt.
1: Ja, en dat is nog altijd tot 7 uur, hè?
0: Ja, in de Krijnbar, dat is in het oude station van Epegem. Mm-hmm. En Stijn is daar ook nog altijd. We gaan hem straks eens uit een krijnpot moeten trekken, want die heeft om 7 uur heeft hij toch een programma.
1: Ja.
0: Ja, ja, maar hij wou nog per se de signature smaak van de
1: krijnbar. Is al hier met een sugar rush aankomen? Oh, je wil het niet weten.
0: Wij gaan een keer op tijd naar huis vandaag, denk ik. De kok
1: en de koning. Na het verlies van je partner recht krabbelen en je hart opnieuw openstellen voor de liefde is verschrikkelijk moeilijk. Zeker als veel mensen zitten mee te kijken. Maar het is Ruud Beekmans toch gelukt na het overlijden van haar man Gary. Ze heeft er ook een prachtig programma over gemaakt. Heel mijn hart. En daarvoor trok ze naar Zuid-Afrika met 5 lotgenoten. Dag Ruud.
0: Dag Ruud.
2: Dag Rani. Dat is top.
0: Stond hier al van levensvreugde te dansen en zo tijdens de intro. Dus,
2: ik dacht toen plots, oh nee.
0: Ja. We zijn niet dat soort programma. Het mag. Het mag. Okay. Je daar tegen. Fijn dat je hier bent. We zijn
2: absoluut.
0: Super blij.
2: Ik ben heel blij dat ik mag komen.
1: Ah, dankjewel. De Pink Lady hier.
0: Ja, het is waar.
2: Ja, ik heb altijd roze. Ik vind dat mooi. Ik word daar vrolijk van.
1: Het staat je goed.
0: Je past perfect bij onze UB Cinnamon Rose.
2: Ah, voilà. Ja.
0: Toch iemand die de mail gelezen heeft vandaag. Enfin, bittere ernst, of ook niet eigenlijk, over je prachtige programma.
2: Dankjewel.
0: Moeten we het hebben. Met 5 lotgenoten ga je uitzoeken in Zuid-Afrika. Wat eigenlijk precies? Om te kijken of er na dat verdriet nog iets nieuw kan ontstaan. Dat is het eigenlijk.
2: Dat is het eigenlijk wel. Heel kort samengevat. We trekken naar Zuid-Afrika omdat mijn man, Gary, daar geboren is, ontstaan is. Dus ook alles wat mij met hem bindt, ligt daar. Omdat, daar is hij ontsproten.
0: Natuurlijk.
2: Vond ik dat ook wel gewoon echt een heel mooie plek om naartoe te trekken. En mijn 5 lotgenoten die meegaan, ik heb hen meegenomen om inderdaad te zien wat kan er nog allemaal na zo'n groot verlies dat heel uw wereld platgooit. Mm-hmm. Is er nog mogelijkheid om terug naar de zon te gaan? En terug wat licht te zien en hoop en toekomst vooral ook te zien. Omdat ik was dat ook totaal kwijt, dat perspectief, toen Gary stierf. Maar doordat ik toch een hele tijd daarna een prachtige nieuwe liefde heb mogen, hoe is dat? Heb mogen
0: verwelkomen in,
2: mijn leven. Nick heet hij. En hij is eigenlijk de eerste die mij terug dat gevoel kon geven van, maar er is echt nog, er is nog toekomst, er is nog leven. Ook op dat vlak van de liefde bedoel ik dan. Hè? Want natuurlijk, mijn kinderen en zo geven mij ook dat gevoel. En al mijn vrienden en heel veel warme mensen dat ons toen gedragen hebben. Maar zo op het vlak van de liefde, dat is ook, dat is gewoon spannend. Omdat, er is zoveel kapot dat je echt denkt, dat gaat niet meer. Dat gebroken hart, dat is kapot voor altijd. En dan komt daar dus toch opnieuw een sprankeling van hoop in je leven. En dat gevoel, dat wou ik heel graag delen.
0: Ik heb bijna alles gezien. Het is inderdaad echt een super, super hoopvol programma.
1: Ja, want we volgen in het programma de dates. Mm-hmm. Hè, van kandidaten, kan je ze moeilijk noemen. Van de
2: wij noemen
1: mensen,
2: ze de innige deelnemers.
1: De innige
0: deelnemers. Mooi. Ja, en ook goed dat het dan een datingprogramma is ook ineens.
1: Ja.
0: Heel weird.
1: Ja. Je merkt wel dat er tussen de innige deelnemers dat er andere gesprekken ontstaan dan tussen gewone dates. Hè?
0: Ja, het is niet per se your average Tinder date. Dit is bijvoorbeeld één van de gesprekken tussen de innige deelnemers.
3: Wouters en Assen, het is voor veel mensen zo wat oeh. Terwijl voor de kinderen en voor mij is dat, dat staat daar en dat valt al eens. En dat is, dan valt dat op de grond en dan moet je dat opruimen. En dan zit je daar zo met zo'n borsteltje en denkt dan zo, hoe ben ik die hier bij aan het keren? Het is ook maar as. Kun je nog eten? Sorry.
4: Kan nog eten.
0: Ja. Zitten die dus tijdens een date over de assen van hun overleden partner te praten? Maar ook met een prachtige hoop en levensvreugde.
2: Maar dat is wat ik eigenlijk ook heel graag wou dat het programma kon gaan doen. En ik voel dat het dat ook doet. Is laten zien dat de dood, dat is deel van het leven.
1: Ja.
2: Die loopt daar helemaal mee samen. En als het u overkomt, is dat de enige manier om er ook mee om te gaan. En hoeft het ook niet alleen nog maar dieper en duisterder te worden, moet je ermee omgaan. Mm-hmm. Dit is de situatie waar wij nu in leven. Ja. En hoe pakken we dat mooi mee? Dat dat net niet alleen maar kommer en kwel is, maar ook zelfs lichtheid in kan zitten en schoonheid. En
0: een beetje humor zelfs.
2: Humor en ook dankbaarheid voor alles wat wel geweest is. Mm-hmm. En wat dat er ook overblijft, want dat is niet allemaal weg, hè?
1: Ja, ik wou net zeggen, jij geeft je overleden echtgenoot Gary, geef je ook een heel prominente rol nog in je leven.
2: Ja, ja, ja.
1: En dat is zo belangrijk.
2: Ik vind
1: ook
2: dat
1: voor
2: ook.
1: Voor je nieuwe partner.
2: Ja. Ja.
1: En die aanvaardt dat ook.
2: Ja.
0: Ja.
1: Dat is supermooi, hè?
2: Ja, en dat is ook de enige manier, denk ik.
1: Ja.
2: Je kunt niet met iemand iets opbouwen die zegt, ja, maar dan kan je wel... Allee, mm-hmm. Ik ben het nu, hè? En de vorige, dat is gedaan.
0: Ja, doe die foto maar van de muur, dat
2: gaat
0: niet meer.
2: Nee, maar er zijn wel echt mensen dat ooit naar mij geschreven hebben. Die zeiden, ja, ik ben ook stilletjes aan iets aan het opbouwen met iemand, maar die kan dat niet goed aan, dat er dingen aan de muur hangen. Of die hebben moeite met het feit dat ik er zoveel over praat. Dan denk ik, ja, dat is voor mij toch een beetje red flag.
1: Ja.
2: Dat gaat niet.
1: Ja.
0: Ja. Hoe mensen daar dan precies mee omgaan, we moeten daar nog wat verder over praten. Je hebt nog wel 10 minuten, hè?
1: Ah, zeker.
0: We hebben even plakken. De eerste aflevering was gisteren op VTM. Daar hebben veel van onze kijkers gekeken. Van onze luisteraars gekeken.
1: Ja.
0: Verwarmd altijd. Je kan het hele seizoen uiteraard ook al bingen op VTM Go+. Dus als je het al gezien hebt, mag je even laten weten wat je ervan vindt in de Joe-app. Als je nog vragen hebt voor Ruud of je wil haar iets vertellen, dan is dit je kans. De Joe-app, want ze blijft nog even hangen in de studio. 6:02, wat gebeurt er verder in de wereld? Bart.
4: Goedenavond. In Brussel zijn opnieuw betogers op straat gekomen tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Ze waren met ongeveer 2500. In de aanloop waren er rellen met de politie, maar de betoging zelf is rustig verlopen. Ook Israël stopt nu met zijn aanval op Iran. Volgens internationale media doet Israël dat op vraag van Amerikaans president Trump, na een gesprek met premier Netanyahu. Eerder gaf Iran al aan dat het zijn aanvallen op Israël stopzet. Een ex-rode duivel Divo Origi stopt met voetballen. Dat heeft hij laten weten op sociale media. Origi was de revelatie bij de Rode Duivels op het WK 2024. Daarna speelde hij onder meer bij Liverpool en AC Milan, maar daar raakte hij op een zijspoor. In het westen al buien, die trekken nu ook naar het oosten met kans op onweer. Vannacht wordt het weer droger. Morgen begint de dag vrij zonnig, later krijgen we opnieuw buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden.
1: 8 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra geduld zal moeten hebben. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten erbij daar tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 17 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent vertraag je 19 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de A12 richting Antwerpen een half uur extra tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de E19 18 minuten tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Een kwartier op de E34 tussen Melsele en Sint-Anna-Linkeroever. In de richting van Brugge op de E34 vertraag je een kwartier tussen Vraassenen en Kemzeke. En op de Brusselse binnenring 10 minuten trager tussen Anderlecht-Noord en Jette.

0: Somewhere in summertime. Laat die zomer maar komen. Het zal volgende week gaat weer bakken en braden zijn.
1: Ja.
0: Deze week ook al niet slecht. En je kan nog steeds gratis ijs bij dit iets wat draaglijke weer krijgen. En zoals als het regent, smaakt dat in Eppichem in de Krijnbar. Daar is Stijn Smets. Allee, we denken dat toch.
1: We denken dat hij er nog is.
0: Al lang niks meer van gehoord. Straks is bellen. De kok en
1: de koning. Ja, gisteravond de eerste aflevering van Heel Mijn Hart bij VTM. Daarin helpt Ruud Beekmans 5 lotgenoten, enige deelnemers noemt ze zichzelf, om hun gehavende hart opnieuw open te stellen na het verlies van hun partner. Ze trekken daarvoor samen naar Zuid-Afrika. Zuid-Afrika, dat is het thuisland van jouw overleden man, Gary. Ja, je bent het dus wel echt recht in de ogen gaan kijken daar.
0: Ja.
1: Ruud, hoe was dat voor jou om net daar dat programma op te nemen?
2: Goh, voor mij is dit hele programma natuurlijk alleen maar ontstaan omdat Gary er niet meer is.
1: Mm-hmm.
2: En voor mij klopt het dan ook dat alles wat ik daar rond wil maken of doen echt vanuit hem en vanuit onze liefde vertrekt. En ja, dus klopte Zuid-Afrika heel erg. Het is natuurlijk ook gewoon een heel mooi land om te zijn. Het geeft rust, de natuur is prachtig.
0: Ja, dat is het. Ja.
2: En dat is ook iets dat ik dacht, dat verdienen die de deelnemers ook wel eens, om Uffy dat allemaal te mogen meemaken. Maar voor mij voelde hij daar nog dichterbij. Hij zit altijd hier in mijn hart, zo dicht bij mij, maar ja, het klopte daar. En ik voel hem daar zelfs precies ook door de elementen.
1: Ja.
2: Door de lucht en de zon en de wind nog meer echt rond mij. Alsof dat hij mij daar nog echt kan omhelzen.
1: Een warm dekentje rond.
0: Ja. Schitterend.
2: Ja, zo voelt dat daar echt.
0: Maar dat had ook heel heftig kunnen zijn. Ja, het gaat over een thema dat veel harten beroert. We krijgen hier in de Joe-app heel veel verhalen binnen van mensen die groot verdriet hebben gekend in hun leven. Die inderdaad, net als jij, hun partner zijn kwijtgeraakt. Soms na echt decennia van huwelijk. En dan sta je daar plots. Maar over het algemeen er ook wel die draai aan hebben kunnen geven. Van, zoals Sophie bijvoorbeeld. Ik heb een nieuwe liefde, een nieuwe relatie. Het zal nooit meer hetzelfde zijn. Het is anders, maar daarom niet minder. Ook wel een belangrijke. Ja, en toch wat luisteraars die ook gewag maken van dat hij een taboe doorbreekt. Dat is iets waar zo moeilijk over gesproken kan worden.
2: Het is
0: nieuwe liefde na dat verlies.
2: Ja, dat is ook echt iets wat ik heel graag wou natuurlijk met het programma. Omdat ik er zelf door ben gemoeten. Hè? Door mijn eigen moeilijkheden met dat toe te durven laten. Dus daarom, ik vind het ook echt heel moedig wat dat onze deelnemers doen. Ja. Dat ze dat dan ook nog eens met een camera erbij doen. Maar er rust nog steeds een taboe op rouw en verlies. En zoals dat we het daarnet zeiden, ja, dat gaat niet. Want de dood is gewoon deel van het leven. En je moet erover praten, waardoor dat de dood ook iets minder angstaanjagend wordt. En ook veel minder als een einde ga aanvoelen. Want natuurlijk gaat er heel veel, verliest je heel veel en die ervaring is, maakt u met de grond gelijk.
0: Ja.
2: Maar je ontdekt ook wat dat er allemaal overblijft en hoeveel liefde dat er nog rondsluimert en die net misschien soms zelfs intenser gevoeld wordt door uw eigen hart en door de mensen rond u die u zo veel warmte. Ik heb het onlangs ook zo benoemd van de wonde blijft voor altijd en het blijft ook wel echt een open wonde, maar je kunt ze gewoon echt blijven verzorgen door die pleister vol liefde daarop te plakken.
0: Mag ik een stoute vraag stellen? Ik heb zelf nog niet zo'n verlies meegemaakt in mijn leven, maar het lijkt alsof je toch een soort van dankbare mildheid hebt gevonden of zo, die je misschien onder andere omstandigheden nooit was tegengekomen in je leven.
2: Zeker zo. Dat denk ik dat ook wel zo is. Natuurlijk, ik had ze liever
0: niet gehad, uiteraard.
2: Nee, dat is het. Het is altijd een dubbel gewikt en weegt uw woorden ook steeds, omdat je niet wilt dat mensen denken van dat het over is.
0: Nee.
2: En dat is wat ik bedoel. Die wonde blijft daarvoor altijd zitten, maar ik kan ze wel beter dan toen het net gebeurde verzorgen. En dat komt echt alleen maar door alle liefde die daar was.
0: Ja.
1: Ja, de reacties blijven binnenstromen. We kunnen ze natuurlijk niet allemaal lezen, maar Nathalie vertelt dat zij 24 jaar geleden haar dekseltje, want zo noemde ze hem, heeft verloren aan kanker. Ze heeft intussen een nieuwe partner, een pracht van een dochter, maar hoe ouder ik word, stuurt ze, hoe meer ik hem weer mis. Het lijkt sommige dagen alsof het gisteren was.
0: Voilà.
1: Ik noem het een litteken voor de rest van mijn leven. Erover praten doe ik niet meer, want maar weinig mensen staan daar nog voor.
0: Ja, dat heeft ook, dat mag misschien wat verholpen. Ja.
2: Ja, ook dat, want dat voelen we zelfs in het programma, gaat het daar ook over. Er is iemand waarbij het al een beetje langer geleden is dan bij de rest. En die zich letterlijk de vraag stelt van, mag ik nog rouwen? Mag ik hier nog wel? Dat ik ook
0: moet
2: zeg,
0: het
2: van,
0: niet al voorbij zijn?
2: Tuurlijk, het is voor het leven.
0: Er zijn ook verschillende mensen die het een prachtig programma noemen, die het heel mooi vonden, die er de ogen bij uit hun hoofd gehaald hebben. Maar die vooral vragen, komt er nog? Want dit smaakt echt naar, mensen hebben dit nodig. En zeker de positiviteit en de schoonheid ervan. Mm-hmm. Ga je nog zo'n reeks maken, Ruud?
2: Ik zou dat heel graag doen. En ook zelfs dat is dubbel, hè? Want dat betekent dat er weer nieuwe mensen zijn die het nodig hebben. Maar ja, of dat ik nu zo'n programma maak of niet. Het gebeurt elke dag. Er zijn elke dag heel veel mensen die dat verlies meemaken. Dus als wij een klein steentje kunnen verleggen in heel het rouwproces en zo daar rond, dan zou ik dat met heel veel liefde heel graag verder maken.
0: Wij gaan ze allebei met jou mee naar de bureau hierboven, de baas van VTM, en we gaan het bestellen. We tekenen samen, we houden zijn hand vast bij het contract. Ja, we doen het. Wij willen dat heel graag.
1: Ja, er zijn al mensen die sturen, kan ik iemand inschrijven voor volgend jaar? Want soms, misschien is de drempel een beetje te hoog voor sommige mensen.
2: Zeker, dat snap ik
1: zelf, ook. Om zelf die stap te zetten, maar misschien kan iemand uit de omgeving dat dan in hun plaats doen, om hen een beetje te helpen. Hè.
2: Absoluut. Vanaf dat ik denk dat het kan, dan gooi ik iets online en dan gaan we iedereen die zich wil inschrijven of laten inschrijven, zich laten inschrijven.
0: Heel maar goed. Ondertussen staat, pardon my French, het leven ook niet stil, want je bent weer al aan een volgend project bezig. Wat is tot volgende waar mensen jou gaan kunnen zien en ontmoeten?
2: Waar? Weet jij het?
0: Ja, ik weet. Vanaf morgen ga jij mijn man lezen van ikzelf.
2: Dat is... Maar er zijn zoveel dingen waar je mee bezig bent. En over het een mag je iets zeggen en over het andere niet, weet je wel.
0: Morgen te repeteren voor Circus Camille.
2: Ja, met jouw jarige man, waar jij niet bij bent nu.
0: Vandaag 45, want ik moest hier bij u zijn, Ruud.
2: Dat is ook waar.
0: En jij mag morgen. Ja, we delen.
2: Morgen beginnen de repetities voor Circus Camille. Daar heb ik heel, heel veel zin in. Ook.
1: Mag je al verklappen wat je daarin gaat doen?
0: Ga je een trapeze-act doen?
2: Ze sluit dat niet uit. Ik heb het scenario gelezen. Ik heb dat daar nu niet zo echt exact in zien staan. Maar ik zou dat nog wel tof vinden.
0: Volgende week kan je hier tickets winnen om naar Ruud te gaan kijken. Deze in Oostende.
2: Leuk.
0: Camille gaat er ook zijn trouwens.
2: Circus Camille zonder Camille zou nogal belachelijk zijn.
0: Lieve Ruud, ik zou gewoon alle muziek willen afzetten en 3 uur met jou verder praten.
2: Ik ook met jullie.
0: Het was heel fijn dat je hier was. Maar vooral, wat een mooi programma heb je gemaakt.
2: Dank
0: voor
2: je wel.
0: Zoveel mensen die daar iets aan hebben. Mm-hmm. Merci en allemaal kijken elke zondag om iets voor 8 bij VTM. En nu gewoon op VTM Go Plus. Betaal daar een keer voor, mannetjes. En kijk daarna. Mensen moeten ook een boterham krijgen.
2: Dat kost niet zo heel veel.
0: Valt wel mee. Lieve Ruud, tjakkes. Merci.
1: Dankjewel.
3: Welk koppel knalt vanavond bij VTM als tweede richting finale in Huis Gemaakt? En nieuw bij VTM 2. Drama in de ziekenboeg van een cruiseschip in Dr. Odyssey. Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
5: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
6: Amai.
5: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
6: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalker op de parking.
5: Ja, handig inderdaad.
4: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
7: Volkswagen. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
8: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede.
9: NAC. Durf twijfelen.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
11: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
12: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
13: Licht het op, laat het op, werkt de topstroom. Licht het op, laat het op, werkt de topstroom.
14: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
15: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
16: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
17: Dit is Joe, de kok
18: en de koning.

0: Zeker in de States nog altijd een megaster die daar nog altijd rondtoert. Je kan ze bijvoorbeeld over 2 weken in Grand Prairie, Texas gaan bekijken. Mocht je daar in de buurt zijn, Rani.
1: Ja, natuurlijk.
0: Nee, jij moet hier zijn natuurlijk. Ja, wie eigenlijk ook hier moet zijn, is onze collega Stijn Smets.
2: Ja, maar die staat voorlopig nog ergens anders. Van 9 juli tot 9 augustus staan we weer met Joe Paradise Beach in Westende. En om dat te vieren delen wij de hele week gratis ijsjes uit. Waar we dat zoal doen, kan je zien op joe.be. Feit is dat dat vandaag in Eppichem is, in de Crème Bar. En daar staat een heel lange, lange rij. Hoe is het op dit moment, Stijn Smets?
3: Ah, wel, de mensen zijn nu net aan het schuilen, want het is hier net beginnen regenen. We hebben tot nu heel veel zon gehad. Maar er is hier een grote tuin, er staan veel parasols waar je onder kunt schuilen. Want ja, we delen nog altijd gratis ijsjes uit tot 7 uur. Ik heb hier bij mij de chef de crème glace.
2: Ja.
3: De eigenares van de crème bar, Helga. Zeg Helga, je vertelde mij net, jullie hebben ook een ijswagen, maar jullie staan daar soms ook wel op heel bijzondere locaties mee, hè?
4: Ja, het is al gebeurd dat we echt op hele aparte plaatsen staan. Zo is een keertje op de tarmac van Zaventem gestaan. Dus echt tussen de vliegtuigen.
3: Tussen de vliegtuigen?
4: Ja, vlakbij toch.
3: Okay. En hoe loopt dat dan? Moet je dan met heel je ijskar door zo'n security ding?
4: Oh ja, we moesten een half uur op voorhand daar zijn. En dan moest alles gescreend en gescand worden en zo. En, ja.
3: Iedereen schoenen uit en de riem uit.
4: Ja, zo, toch wel.
3: Oké. Okay. Zeg, jullie hebben ook jullie hebben heel veel smaken. Heb je daar straks gezegd, een 18 à 20-tal. Maar wat is zo jullie signature ijsje?
4: Ah, ons bekendste ijsje, dat is ons koekjesijs met krokante chocolade. Dat is wereldberoemd in Eppichem.
3: Koekjesijs met krokante chocolade. Ik heb hier iemand bij mij, die komt nu af met het... Ik ga eens proeven.
4: Proef maar.
0: Maar dat is toch een schoor?
4: Dat is niet
0: normaal.
4: Mijn enthousiaste jobstudenten.
3: Ja. En? Ik kan de... Het signature ijsje is geslaagd.
4: Dankjewel.
3: Hoeveel heb je dat ook in liters?
4: Ja.
3: Okay. Dan pak ik een liter mee. Is er niet te veel file? Want anders dan is het gesmolten tegen ik zo meteen in Vilvoorde ben. Hallo, Rani?
0: Ah ja, wacht.
2: Ah, ja, wel,
0: maar luister, ze hebben ze naar de radio.
2: Ja, blijf gewoon hangen, Stijn. Ja, luister voor één keer.
3: Je moet wel op tijd daar geraken, hè?
0: Ja, je hebt nog een uur.
4: Ik heb een coolbox mee.
0: Ja, we kijken dus uit naar die liter. Morgen, niet vergeten, nu kan je dus nog naar Eppichem gaan om daar gratis van Stijn zijn ijs te gaan likken. Dat is nog tot 7 uur zo, dus gewoon gaan en zeggen dat wij je gestuurd hebben. Dan krijg je gratis ijs in de crème bar in Eppichem. Morgen gaan we naar Sint-Truiden.
2: Ja, Limone.
0: Naar Limone.
2: Ja.
0: En de andere adressen staan op joe.be, want we doen dit de hele week lang. Morgen kan je daar Heidi gaan gebruiken als levende.
2: Je raakt er niet goed uit, hè?
0: Nee, zal ik gewoon zwijgen?
2: Ja, misschien moet je wel eens zwijgen, ja.
0: 3, 2, 1, stap. De kok en de kok.

0: straks bij de Kok en de Koning.
1: Spelen wij opnieuw die 15 seconden quiz. Als je die wint, dan mag je voor €250 gaan shoppen in de Aldi. 5 juiste antwoorden geven binnen 15 seconden. Dat is alles wat jij daarvoor moet doen. En nu nog even snel 15 seconden doorsturen in de Joe-app als je wil meedoen. Succes!
2: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
3: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Hier geen uitsluitingen, maar wel de snelste en spannendste radioquiz ter wereld. En heel wat living legends. Meteor, Phil Collins, U2. En Bart met het nieuws van 1 over 6.
7: Goedenavond, een nieuwe onderwijsbetoging in Brussel. In Duitsland zitten 30.000 mensen zonder stroom na vermoedelijke brandstichting. Een ex-rode duivel Divo Origi stopt met voetballen. In Brussel hebben zo'n 2.500 mensen betoogd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Ze klagen ook het hardhandig optreden van de politie bij de vorige betoging aan. Dat protest is rustig verlopen, maar er was in aanloop een actie die woelig verliep, zegt collega Laurent Stappers die daar is.
8: Daar waren het vooral jongeren, terwijl die grote betoging vooral vakbonden, leerkrachten, leerlingen en zo waren. Maar heel die groep mensen zijn nu terug onderweg naar het centraal station, waar teruggesproken wordt over wat vuurwerk, wat bommetjes en zo. Dus is het maar de vraag of het nog altijd rustig zal blijven.
7: Een school in Lanaken wil de fatbike bannen. Dat zijn elektrische fietsen op dikke banden. Ze zien eruit als bromfietsen, maar er is geen minimumleeftijd. 10% van de leerlingen komt daar met een fatbike. Dat zorgt voor plaatsgebrek in de fietsenstalling, maar ook voor onveilige situaties, zegt directeur Krisha Jans.
9: We zien letterlijk de kinderen met de fatbike tussen de kleuters manoeuvreren. En dat geeft gevaarlijke situaties. Vooral het punt dat de school uit is een enorm druk punt.
7: Het fatbikeverbod gaat daar volgens schooljaar in. In het zuidwesten van Duitsland zitten zo'n 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. Die is vermoedelijk aangestoken. Het incident doet denken aan eerdere voorvallen in Berlijn. Toen eiste een extreem linkse groep de brandstichtingen op. De hinder zou lang kunnen aanslepen en de schade zou in de miljoenen euro's lopen. De Rode Duivels zijn onderweg naar het WK. Ze zijn vanmiddag opgestegen van op Zaventem. Kapitein Jurie Tielemans is optimistisch.
10: Veel vertrouwen, heel goede 2 oefenwedstrijden gemaakt. Positieve zaken, wat negatieve zaken ook. Het hoort erbij, maar dat is voetbal en je gaat om alles te geven. Zoveel mogelijk winnen natuurlijk en we gaan er alles aan doen om het zo goed mogelijk te doen.
7: De Rode Duivels landen vannacht onze tijd in Seattle, waar ze hun basiskamp hebben. Het is daar dan 3 uur in de namiddag. Ze zullen daarna nog een trainingssessie hebben om zich meteen te proberen aanpassen aan de lokale tijd. Een ex-rode duivel Divo Origi stopt met voetballen. Dat heeft hij laten weten op sociale media. Origi was de revelatie bij de Rode Duivels op het WK 2014. Met onder meer zijn iconische doelpunt voor de winst tegen Rusland. Daarna speelde hij onder meer bij Liverpool en AC Milan. Daar maakte hij in december een einde aan zijn contract. Sindsdien zat hij zonder club. Origi is 31. Er trekken buien van west naar oost over het land met kans op onweer. Vannacht wordt het weer droger. Morgen begint de dag vrij zonnig. Later krijgen we opnieuw buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
1: 13 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de E34 richting Brugge. Door een ongeval tussen Vraassenen en Kemzeke vertraag je daar 41 minuten. In de richting van Antwerpen op de A12 een half uur erbij tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. 11 minuten tussen Wilrijk-Vallaar en Antwerpen Zuid. Op de E34 22 minuten tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. 20 minuten op de E19 tussen

tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent 12 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Op de Brusselse buitenring 21 minuten tussen Grimbergen en Jette. En op de binnenring 12 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren-Vierarme. En 11 minuten tussen Dilbeek en Jette. Op de B401 13 minuten extra tussen Ledenberg en Gent Centrum. En op de Gentse ring richting Destelbergen ook 13 tussen de Zwijnaardse Steenweg en Merelbeke ring.

0: minuten over zes. Straks mag jij nog een plaatje kiezen. We moeten het ook nog over jouw vergeetachtigheid hebben. En ook over waarom ik eigenlijk al heel de avond berichten krijg van mensen op mijn Instagram. En dat is allemaal jouw schuld, Rani.
1: Dankjewel, graag gedaan.
0: We moeten het zo meteen eens over hebben, want ik had eerst niet door wat er gebeurd was, maar nu wel. Maar eerst.
2: De 15 seconden quiz.
3: Met Katja uit Bierbeek. Dag Katja.
0: Hey Katja.
4: Goedenavond.
1: Ja, ja Katja, je bent misschien een beetje in de war omdat jij een vrije dag hebt vandaag.
4: Ja.
1: Ja, je bent normaal gezien verpleegkundige. Wat doet een verpleegkundige op een vrije dag?
4: Oh, van alles. Boodschappen doen, thuis opruimen, van alles.
1: Ja, je zit niet stil.
4: Nee, zeker niet.
1: Je hebt één zoon van 23, maar die heeft geen examens. Ja.
4: Nee, die zit in zijn laatste jaar, die is zijn laatste stage aan het afronden.
1: Ah,
0: en wat gaat hij worden als hij groot is?
4: Verpleegkundige.
1: Oh ja,
0: dat is mooi.
1: Oh ja.
4: De
0: hoeveelste generatie wordt dat dan in de familie, Katja?
4: De tweede.
0: Goed, je moet ergens beginnen natuurlijk.
1: Maar dat is een mooi teken, dat is een teken dat jij de liefde voor jouw vak hebt doorgegeven. Hè?
4: Ja, zeker.
0: En absoluut goed af, diepe buiging voor iedereen in de zorg. Jullie zijn fantastisch en we hebben jullie nodig. Dus goede keuze van je zoon. We gaan proberen dat te belonen met €250 die jullie naar hartelust mogen opmaken in Den Aldi. Dat is niet slecht. Alleen hebben we wel even 5 goede antwoorden van je nodig. Je krijgt daar 15 seconden voor. Dat is kort, Katja, maar het is al eerder gelukt bij anderen. Dus bij jou kan dat zeker ook. Ben je er klaar voor?
4: Yes.
0: Hier komt jouw eerste vraag.
1: Hoeveel wielen heeft een normale auto?
4: 4.
1: Wat maken bijen?
4: Mijn oude honing.
1: Hoeveel is 200 plus 50?
4: 250.
1: Noem een dier met een Z.
4: Een zebra.
1: Niet over één nacht.
0: Oh, nee, de gong. Nee, te laat. Ah, potverdorie me toch. Ja, je bleef bij de honing kwamen er eerst 6 andere lettergrepen en dan de honing. Ja, ja. Daar is het gebeurd, Katja.
1: Daar is het gebeurd.
4: Oh.
1: Ja. Ja, jammer hè.
0: Jammer, je kwam echt een half seconde tekort. Dat is echt weinig. Ja, je had ze wel juist allemaal, maar helaas.
1: Rien à faire, niks aan te doen.
0: Ja, wij moeten streng zijn, Katja.
4: Jammer.
0: Ja, jammer. Het was wel heel fijn kennis maken met jou.
1: Absoluut.
0: We wensen die zoon ongelooflijk veel succes bij het einde van zijn stage en in de verdere carrière. En jezelf ook natuurlijk. En
4: dankjewel.
0: Wij quizzen morgen dapper verder.
1: Zeker voor €300. Ja. Euro.
2: Dit was de 15 seconden quiz. Wil jij morgen meespelen? Stuur dan 15 seconden in de Joe-app.

0: Mode.
1: Twee bros, Fleming en Meteor, niet nodig. 18 minuten over 18. Het heeft nog redelijk lang geduurd eigenlijk, maar Rani heeft mij daar straks betrapt in de parkeergarage.
2: Mm-hmm. Ja, je zat aan je wagen en je was iets aan het doen met je nummerplaat.
1: Ja, ik zat zelfs op mijn knieën eigenlijk.
2: Je zat op je knieën.
1: Zo achter mijn raampje.
2: Zie je graag.
1: Wat is dat hier allemaal?
2: Mag ik het zeggen eigenlijk?
1: Maar wat ik dus vooral niet gezien heb, is dat je achteraf van mijn kunstwerk een foto gemaakt
2: Absoluut.
1: Hebt.
2: Absoluut.
1: En dat je nu op Instagram staat. Jij mag zeggen wat ik aan het doen was. Ja,
2: je had blijkbaar een nummerplaathouder.
1: Ja, zo'n plastiekje.
2: Ja, wat stond er nu weer op? Iets van...
1: In deze auto staat radio op Joe, staat
2: Joe.
1: Erop.
2: Ja,
1: ja ik heb die gekregen van een collega van Joe Nederland, Kai. Die heeft die daar uitgedeeld in Nederland.
2: Ah, ja.
1: En daar blijken ook Belgische nummerplaten in te passen. Dus ik had gevraagd, gast, mag ik er zo eentje hebben?
2: Ja.
1: En dus die heeft er via is er hier dan eentje terechtgekomen bij Joe België.
2: Ja. En toevallig maar eentje
1: en
2: dan.
1: En die heb ik op mijn auto geschreven. Ja, ik denk dat dat de laatste is eigenlijk.
2: Echt?
1: Die zijn zo goed als uitgedeeld. Ja, in Nederland hebben ze er zo 1000 uitgedeeld of zo.
2: Nee. Allee, ik wil ook zo
1: heen. Die zijn op. Ja, vraag dat dan aan Kai.
2: Ja, maar ja, Kai. Kai zit zo ver in Nederland.
1: Nee, hij is daar, ja, daarom dat je hem gepost hebt. Ja, je kan hem dus bewonderen op de Instagram van Rani.
2: Ja.
1: Dat hier nu weer bijgeschreven. En dus ik krijg daar al heel de avond berichten over. En in het begin had ik dus niet door waar het over ging. Maar dus,
2: Miss Marple had het gezien, hoor.
1: Ja, maar wil je er echt eentje?
2: Ja, tuurlijk wil ik er ook eentje.
1: Ja.
2: Ah ja?
1: Dat je dat nog niet hebt eigenlijk na al die jaren hier.
2: Ah, kijk, Erwin wil dat ook. Ik wil dat ook graag, met 5 hartjes erachter.
1: Goh, mijn mannen.
2: Ja, ik weet niet of Kai, hoe groot Kai zijn voorraad nog is eigenlijk.
1: Hoe groot Kai zijn... En ook vooral, ken jij een Nederlander aan wie je 1 hebt gevraagd en als je dan nog eens teruggaat dat je een 2e krijgt?
2: Nee.
1: Dan ken ik er zo geen.
2: Nee, als je met een Nederlander een meeting hebt, dan krijg je ook van die, hoe heet dat nu, beschuitjes met muisjes.
1: Hier, Senne zegt, maak er zelf een. Je kan dat online bestellen en de tekst zelf plaatsen. Een paar euro, je bent klaar.
2: Ah, kijk. Dankjewel voor het advies. Dat is goed. Oké, dankjewel, Senne.
1: Ja, ik ga het eens navragen. Misschien zijn er nog wel. Ik vind het heel cute. Ik wist niet dat jij dat
2: wou. Maar ik denk, als alle collega's dat hier gaan zien, die willen dat allemaal.
1: Ja, maar, wacht. Ik ga er voor jou één vragen. Hè.
2: Ah ja.
1: Nee,
2: ja
1: maar. Allee, voor
2: ik ben direct van, van sharing type.
1: Straks hoort Stijn het.
0: Melige maandag.
1: Ik ga het fietsen. Komt in orde.
2: Ja, melige maandag. We zoeken een melige plaat die even zoet is als de ijsjes in de crèmebar in Eppichem. En even zoet als de... cinnamon roll is wel heel lekker, maar ik durf er niet meer van te eten.
1: Ik heb hem helemaal op.
2: Mijn mond plakt daarvan toe en dan kan ik moeilijk presenteren. Maar ik ga dat dus straks nog opeten. Maar zo'n plaat zoeken we dus. Zoiets heerlijk melig. Stuur maar door via de Joe-app wat je heel graag wil horen.
1: Gaan niet lukken. De mensen zijn te druk met te sturen dat ze ook zo'n nummerplaat houden.
2: Is het echt?
1: Cindy wil er één, Ingrid wil er één, Lindsay wil er één.
2: Ja, je hebt het vlaggen.
1: Ze zijn op!
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be. 3, 2, 1.
4: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
5: Sorteren kan je zo meteen.
6: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
8: De kok en de koning.

0: 121 is de mens ondertussen en hij doet het nog altijd live voor Lionel Richie Dancing on the Ceiling. Hij is niet echt 121. Ik kan er niet direct op komen hoe oud precies.
1: Melige maandag.
0: Rani, jij mag kiezen.
2: Ja, we zochten een melige plaat. Heel veel originele suggesties. Maar mijn oog viel op een nummer dat Eva van Mol had aangevraagd. Ik dacht, ja, dat is zowel iets voor een blauwe maandag.
0: Oei.
2: Nights in White Satin van de Moody Blues. Mijn eerste slow ooit van de weinige die ik ooit gedaan heb. En geen idee met wie het was. Het is ook even geleden.
0: Lionel Richie is trouwens 76. Zo van.

0: Amai, zeg. 1968 is dat, Moody Blues, Nights in White Satin.
1: Ja, de openingsdans van Frank. Zijn getrouwd in 91 en nog altijd gelukkig samen.
0: Ah ja, goed, oef.
1: Ja.
0: Hij stuurt ook iemand, dat is een beetje een vergeten nummer, maar zo mooi, dat is eigenlijk wel waar.
1: Zeker.
0: Kijk, daar dienen wij voor.
1: Absoluut.
0: Draag het hier maar aan en we draaien het. Ja, dat is dan even afgezien van die ongeveer 50 berichten, denk ik, van mensen die zo'n nummerplaathouder...
1: Ja.
0: Die op zijn.
1: Hoe dik ik ben niet de enige, hè. Oh. Ja. Jij hebt zo'n nummerplaathouder...
0: Ja. Ja. Eerlijk gekregen van mijn Nederlandse collega's.
1: Ja,
0: en nu zijn ze op.
1: Ja, nu zijn ze op. En nu zitten we daar, hè.
0: Ik ga straks eens bellen, maar dat is goed. Bart, zeg nu niet dat jij ook zo'n ding op je auto wil.
2: Graag, ja.
0: Daar zit het. Ga eens kijken wat ik kan fixen. Het is 6:30. Wat gebeurt er verder, Bart?
2: In Brussel hebben opnieuw zo'n 2500 mensen betoogd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs en tegen het hardhandige politieoptreden bij vorige betogingen. De manifestatie zelf is rustig verlopen, maar ervoor en erna waren er rellen aan het Centraal Station. In het zuidwesten van Duitsland zitten zo'n 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. Die is vermoedelijk aangestoken. Het incident doet denken aan eerdere voorvallen in Berlijn. Toen eiste een extreem linkse groep de brandstichtingen op. Een ex-rode duivel Divock Origi stopt met voetballen. Dat heeft hij laten weten op sociale media. Origi was de revelatie bij de Rode Duivels op het WK 2014. Daarna speelde hij onder meer bij Liverpool en AC Milan, maar daar raakte hij op een zijspoor. Er trekken buien van west naar oost over het land met kans op onweer. Vannacht wordt het weer droger. Morgen begint de dag vrij zonnig, later krijgen we opnieuw buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
1: 6 plaatsen op onze snelwegen waar je nog altijd 10 minuten extra mag verwachten. De langste file staat op de E34. In de richting van Brugge tussen Vraassenen en Kemzeke nog altijd bijna een uur vertraging. Op de Antwerpse ring richting Nederland 23 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 12 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West richting Gent. Een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost op de Brusselse buitenring. 11 minuten tussen Grimbergen en Jette. Richting Antwerpen op de E19, 10 minuten trager tussen Sint-Joop in het Goor en...

0: Ronson en Amy Winehouse, Valerie. Wat heb jij in de mensen hun hoofd geplant eraan?
1: Ja, het is niet meer te stoppen. En nu? Er is zelfs iemand Inge vraagt, kan die nummerplaathouder ook naar Spanje verstuurd worden, alsjeblieft?
0: Alsof we dat ook gewoon gaan doen. Ja. Kan stuurt hier, hey Tom, je mag mij ook zo'n nummerplaathouder van Joe opsturen als je nog eentje over hebt. Zou zeer mooi staan op mijn nieuwe wagen. Alvast bedankt. Maar ik had er één en die hangt op mijn auto. Het is net wat radialoers is dat jullie allemaal moeten meedoen. Ik zal eens naar Roland bellen of ze er nog eentje hebben voor jou.
1: Ja.
0: Dus ik zal daarmee beginnen.
1: Ja, is goed.
0: Over auto's gesproken. We hebben iets gelezen over ons gedrag op de achterbank.
1: Gekke dingen allemaal. Ja. Vorig jaar lieten wij Belgen in totaal meer dan, hou vast, 7000 voorwerpen achter na een rit in een Uber. Dat blijkt uit de Lost and Found Index die Uber heeft gepubliceerd. Bovenaan het lijstje van vergeten voorwerpen staan uiteraard de klassiekers, smartphones, koffers, portemonnees. Maar ook een paar opvallende voorwerpen. Een frituurpan. Een beugel.
0: Een beugel? Zoals valse tanden. Ja.
1: Een verjaardagstaart met een kaartje en een verjaardagscadeau erbij.
0: Maar dat kan niet. Want dan heb je de Uber genomen naar een verjaardagsfeestje.
1: Voilà. Je stapt uit.
0: Je belt aan.
1: Ding dong.
0: En terwijl je aanbelt, denk je... Shit.
1: Al mijn cadeaus liggen nog in de Uber.
0: Maar dat is toch verschrikkelijk.
1: Ja, pas op. Dat was allemaal bij ons in België. Ja. Maar ze hebben dus ook cijfers vrijgegeven van over de hele wereld.
0: Ja.
1: En blijkbaar vergeten New Yorkers het vaakst iets in hun Uber.
0: Ja?
1: De opvallendste vondsten wereldwijd zijn 420 donuts. Een van de gekste vind ik levende vissen.
0: Maar alleen, dat kan toch niet?
1: Ja, levende vissen.
0: Maar dan je gaat naar de winkel.
1: De taxi
0: de
1: om de levende vis te gaan halen.
0: Oké, je stapt in die Uber en je komt thuis met dat nieuwe aquarium dat je gekocht hebt.
1: En de filter en dat eten. En
0: je denkt, ai.
1: Er mankeert hier nog iets en ik weet niet goed wat. Maar pas op, ook twee trouwjurken.
0: Maar dat kan toch helemaal niet?
1: Betekent dat dan dat de bruid zich uitgekleed heeft in de Uber? Wat is daar dan allemaal gebeurd?
0: Of zich bedacht heeft onderweg naar...
1: Ik ga gewoon rap weer mijn gewone kleertjes aandoen en ik rijd terug naar mama. En een wastafel.
0: Een volledige
1: lavabo. Allee, dat zijn toch geen kleine dingetjes
0: meer. Dat zou toch in Amerika dan geweest zijn, wat dat toen zien. Maar ik ben nog altijd niet goed van die frituurpan zelfs.
1: Ja, zot, hè.
0: In België dan. Ja. Iemand, ja, enfin.
1: Ja. Ja.
0: Ben jij ooit al eens spectaculair iets vergeten in een taxi of ergens onderweg of zo?
1: Nee, een splinternieuwe zonnebril. In het buitenland dan nog. Dan hebben we toch wel wat opzoekwerk moeten doen. En we hebben hem uiteindelijk teruggevonden. Maar een zonnebril. Een zonnebril.
0: Ik ben mijn rugzak vol verjaardagscadeaus ooit eens vergeten op de trein en ik heb die via het normale systeem van NMBS helemaal teruggevonden. Super vriendelijke mensen die dat heel goed gedaan hebben.
1: Wow.
0: Ja, dus soms ook echt, werkt het echt een pluim.
1: Ik wacht op de eerste reactie. Ik zie mijn schoonmoeder vergeten op de Uber.
0: Of daar is mijn frituurpan.
2: Op de valse tanden.
0: Ja, wacht.
2: Mijn valse tanden. Ik zie mijn valse tanden kwijt.
0: Wat een dag is dit. Dit is nog maar maandag, dames en heren. Zullen we het even in de groep gooien?
1: Ja.
0: Wat is het gekste dat jij ooit eens ergens vergeten bent? En dat mag dan inderdaad ergens onderweg, op reis, in de taxi, de
1: in
0: Uber,
1: de trein, de bus, de trein, de tram.
0: Op je cruiseschip.
1: Ja.
0: Ooit je vrouw achtergelaten bij het ontschepen. Wat is het gekste dat je ooit bent kwijtgeraakt? Zwier maar even in de Joe-app. Je hebt daarvoor tot 18:51 en je moet eerlijk zijn, want we zijn 11 minuten eerlijk.
3: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helchtre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
4: Zeker weten. Koop de 1 bank of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching. Yes!
3: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
4: Daar drinken we eentje op.
3: En nog verantwoord ook. Ching!
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: Knaldi. Scoor sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knallieprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
8: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupereren.
9: Zegt jouw oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
10: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
11: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
13: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
12: Hoe praat jij nu?
13: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
12: En vinden vrouwen dat niet lastig?
13: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
12: Mobile Vikings. Play it smart.
14: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
15: En ook uw budget vakantiepech?
14: Wat?
15: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
14: Oh nee?
15: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
16: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
15: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
17: De kok en de koning.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Zometeen is Stijn Smetser en ja, hij is terug.
1: Ja, ja.
0: We hebben hem uit de diepvries getrokken van de crème bar in Eppegem. Daar kan je nog 10 minuten lang een gratis ijsje gaan scoren.
1: Ja, het zijn de lesten.
0: Maar het zijn echt de lesten.
1: Ja, we delen de hele week gratis ijsjes uit om te vieren dat Joe Paradise Beach terugkeert.
0: Yes.
1: Westende, dat klopt. Van 9 juli tot 9 augustus, heb ik waarschijnlijk al gezegd. Maar
0: makkelijk.
1: Ik was al vergeten dat ik het gezegd had, dus zeg ik het nu nog maar eens. Shauna en Shawnee en Dries uit Elewijd, die wonnen daarnet de allereerste Joe Paradise Beach Premium Pass. Met die pas kan je een hele zomer lang gratis een ijsje komen eten in het ijssalon op Joe Paradise Beach. Als jij daar morgen kans wil op maken, dan moet je maar afzakken naar Sint-Truiden. Bij Heidi, bij Limone is dat.
0: Klinkt goed, hè?
1: Ja, Limone.
0: Dat gaat echt gelato zijn.
1: Dat is een bekende crème.
0: Ja, die
1: crèmerie,
0: is te vieren ook, want die hebben een verjaardag. Die hebben een te vieren. Gaan we morgen met hen mee vieren. Maar dus je kan daar tussen 4 en 7 gratis.
1: Ja.
0: Ijsje, ik zeg het met dit geknepen billen, want als daar evenveel volk opdacht als vandaag, zijn we failliet.
1: Ja, klopt.
0: Ja, maar het is niet erg. Doe maar allemaal.
1: Ja, woensdag zitten we in Zottegem bij Hoeve het Alkenveld met Jan Bosman. Donderdag zakt Evi Hansen af naar Velo Gelato in Antwerpen. En vrijdag vinden we Astrid bij Miso.
0: Ja.
1: Op de plaats waar je ook ons zal vinden de hele zomer van 9 juli tot 9 augustus, namelijk in Westende.
0: Ja, lekkerste ijsjes van heel de dijk daar bij Miso. En als je nu zoiets hebt van wacht, Evi Hansen stond niet in dat lijstje? Ja, leggen wij donderdag wel uit.
2: 11 minuten eerlijk.
0: Eerst even eerlijk zijn, we hadden net de cijfers overlopen van wat mensen zoal in de Uber vergeten. Want Uber maakt daar dan handig gebruik van om dat te publiceren. Dat is mooie reclame, maar het is zot dat mensen leeftige vissen bijvoorbeeld in de...
1: Een wastafel.
0: Ja, een wastafel.
1: Een frituurpan, een beugel.
0: Ja, twee trouwjurken hebben ze gevonden. Dat ze dat allemaal achterlaten. Ook in Belgische Ubers trouwens. Het waren niet alleen Amerikaanse cijfers. We vroegen ons af, wat ben jij ooit spectaculair al eens vergeten? Wat blijkt, jullie moeten niet onderdoen voor die Ubercijfers.
1: Nee, Koen zegt, ik ben ooit een van mijn zonen vergeten op het voetbal. Ik dacht dat hij al mee was met mijn vrouw, maar toen ik thuis kwam vroeg mijn vrouw waar hij was. Blijkbaar was hij op een ander voetbalveld naar een match van vrienden aan het kijken.
0: Ja, die kinderen vinden dat meestal niet zo erg.
1: Nee.
0: Dat die een half uur kunnen alleen mogen zijn. Kim, die laat weten, rugzak gestolen op de trein. Ik heb aangifte gedaan, uiteindelijk teruggevonden via de NMBS in het volgende station. Er was niks uit, maar er zat wel een écru-sjaal bij in. Dus ik heb nooit begrepen wat er gebeurd is, schrijft Kim, maar ik zie dat als een Amélie Poulain-momentje. Zo gewoon iemand die in een daad van goedheid daar nog een sjaal aan toegevoegd heeft.
1: Ja, Michael of Michael, die moest gaan DJ'en in het buitenland. Die zat op het vliegtuig.
0: Fancy.
1: En die had daar zijn MacBook achtergelaten. Gelukkig had ik nog een USB-stick bij als backup laptop teruggekregen bij aankomst in Eindhoven.
0: Bij Ingrid waren het de eindwerken van de Kunstacademie. Op de trein vergeten. Ingrid schrijft, misschien hangt dat nu in het Louvre. Ja, ze moeten daar iets hangen. Tegenwoordig wordt alles daar gepikt.
1: Ja. Ja. Een volledige fototas op de flexibus bij vertrek vanuit luchthaven Charleroi stuurde Diane. Ruben zegt, mijn vrouw vergeten, maar ze hebben ze teruggebracht.
0: Dat is pech.
1: Ja, je was er precies niet zo blij mee. Melissa die zei, wij gingen ooit eens gaan kajakken. Kelvin stapte uit langs de kant om een plasje te doen aan het rivierwater. Hij draaide zich om en de kajak was weg met mij erin.
0: Het is precies toch nog goed gekomen, want ze kan het navertellen.
1: Ja.
0: Maar het strafste verhaal is dat van een treinbegeleider...
1: Ja.
0: Het is eigenlijk... Mijn bloed verstijft wel als ik dat lees.
1: Echt, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ga jij even zeggen wat die heeft voorgehad, die treinbegeleider?
1: Die heeft ooit een baby gevonden in de trein bij aankomst in Antwerpen Centraal. De ouders waren uitgestapt in Antwerpen Berchem via een andere deur dan waar ze waren ingestapt. En ze waren hun kind met buggy en al vergeten. Maar gelukkig hadden ze het snel door.
0: Ja, dan hoop ik echt dat alle alarmbellen met iedereen afgaan, dat ze dat kind snel terug verenigen met ouders. Maar het is goed gekomen, aangezien de treinbegeleider ons dat gestuurd heeft. En dan is er ook nog Thierry die zegt, ik ben mijn nummerplaathouder van Joe vergeten in Uber. Groeten Thierry. Stop ermee, Thierry. Ze zijn op. Unico's nog. Morgen gelato in Sint-Truiden bij Limone.
1: Gratis ijsjes daar.
0: Gratis ijsjes. Tussen 4 en 7 en zometeen gratis Stijn Smets.
2: Dit

0: Luister.
1: Summer deals.
0: In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
3: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
5: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
5: Ja, geel!
3: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
6: Oh, yellow!
7: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke prik en tik. Daar drinken we eentje op.
8: Dit is jou. Ja, mijn batterijtjes zijn weer helemaal opgeladen na een weekje IJsland. Dus

0: Een opgemerkte gast was klimaatactiviste Greta Thunberg.
1: I'm just here to support the students in their fight for justice and democracy. Showing our support to the students and the teachers.
0: De manifestatie zelf is rustig verlopen. Maar ervoor en erna was er geweld aan het Centraal Station. Daarbij werden onder meer deelsteps in brand gestoken. In het zuidwesten van Duitsland zitten zo'n 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. Die is vermoedelijk aangestoken. Het incident doet denken aan eerdere voorvallen in Berlijn. Toen eiste een extreem linkse groep de brandstichtingen op. De hinder kan nog lang aanslepen. De schade zou in de miljoenen euro's lopen. De Deen Anton Charmich heeft de tweede rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné. Hij was de sterkste van een groep vluchters en finishte solo. De Fransman Henri-François Renard Raquin werd tweede en onze landgenoot Vlad van Mechelen derde.
2: Ik zat mee in de spits, in het heetst van de strijd, dus ja, mooi. Het is inderdaad misschien niet de beste dag om voor de vlucht te kiezen. Het was heel lang. Ik denk 244 kilometer, 6 uur of zoiets. Ja, lastig. Afgezien.
0: De Fransman Alex Baudin blijft leider in het klassement. Er trekken buien van west naar oost over het land met kans op onweer. Vannacht wordt het weer droger. Morgen begint de dag vrij zonnig. Later krijgen we opnieuw buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
3: 8 files staan er nog in ons land. De meeste daarvan zijn kort. Er zijn er 3 die langer duren dan 10 minuten. Het zijn die je nu van mij krijgt. Ik begin op de E34 richting Brugge. Tussen Vrasene en Kemzeke komen er 18 minuten bij. Dan de Brusselse binnenring tussen Wezenbeek-Oppum en Leonard een kwartier extra. En de laatste kun je vinden op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Daar komen er 13 minuten bij. Sta je op dit moment nog een van die andere 5 files, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
4: Dit is Joe.
5: Met Stijn Smith.

0: Kiss.
1: Die heerlijke 90s top 500, die zit erop. Dat betekent dat je avond ook weer klinkt als vanouds, dus Movie Match is ook terug. Wil je gratis naar de film? Speel dan zo meteen gezellig mee. Eerst nog Pink.

Ze heeft een feesthoedje op vandaag, die Bonnie, want ze is jarig. 75 is ze er geworden. Al sukkelt ze wel een beetje met de gezondheid. Vorige maand heeft ze een spoedoperatie moeten ondergaan aan de blinde darm. Daarna is ze in een coma gedaan. En toen ze uit haar coma wilde halen, de dokters uit de coma wilden halen, toen kreeg ze een hartstilstand, die Bonnie Tyler. Dus ja, of ze die verjaardag heel stevig heeft gevierd vandaag, dat durf ik toch wel een beetje te betwijfelen. Zeg, afgelopen weekend waren er de reunieconcerten van Boyzone in Londen, maar het was geen onverdeeld succes. De Britse krant The Telegraph gaf de show zelfs maar 1 ster. En ook heel wat fans hadden er toch wat meer van verwacht. En het was ook heel vreemd dat Mikey, een van de overblijvende leden, maar een paar songs meezong en de rest van het concert gewoon helemaal niet te zien was. Dit is Boyzone, No Matter What.

0: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
1: Ladies and gentlemen, David Bowie.
0: David Bowie Forever. Vier zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
2: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever.
2: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
0: so. David Bowie Forever. Nu zaterdagmiddag vanaf 12 uur exclusief bij Joe Gold. Good
3: times. Great music. Joe Gold.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Hou je van een goede ochtendshow?
7: Ze zijn weer samen, hè. De koning en de koningin van de ochtend.
6: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
8: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
8: Immoscoopman.
11: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
12: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.

Maandagavond altijd goed, want bij ons hoor je de allerbeste hits, zoals deze van Mr. Lava Lava, Shaggy en Angel. Movie Match. En terwijl ik een weekje in IJsland zat, konden jullie genieten van een stevige portie 90's hier s'avonds met Jan Bosman in Club 90's. Maar de 90's Top 500 is afgelopen en dus krijg je elke avond opnieuw de dingen die je gewend bent, zoals Movie Match onder andere. Ik ga zo meteen weer een nummer draaien dat gebruikt is in een film, meerdere films in dit geval. En als je één van die titels kent, stuur me dan in de Joe-app de titel die je herkent en dan win je misschien wel 4 filmtickets voor een film naar keuze in een Kinepolis bioscoop. Dus in welke film is dit nummer gebruikt? 1 titel is voldoende, ik moet ze niet allemaal hebben. Eentje is genoeg. Stuur het in de Joe-app. Action! Movie Match.

0: ABBA kreeg je en Waterloo. En dat zat in een film. De vraag was, in welke film zat dat? En je had verschillende opties vandaag. Een van die opties werd doorgestuurd door Remy. Goedenavond, Remy.
1: Goedenavond.
0: Ik heb niet kunnen zien waar je woont, Remy.
1: Ik woon in Zwevegem.
0: In Zwevegem, dat is West-Vlaanderen, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Remy, wat had jij gestuurd in de Joe-app?
1: Ik had gestuurd The Martian.
0: Zeker, The Martian uit 2005 met onder andere Matt Damon. Ik kreeg ook heel veel andere dingen binnen, onder andere Mamma Mia, want ja, dat is natuurlijk het bekendste, de bekendste film waar het nummer in gebruikt is. Maar de computer pikt er lukraak iemand uit die één van de juiste antwoorden heeft gegeven. En The Martian was één van die juiste antwoorden. Heb je die film ooit gezien, Remy?
1: Ik vind dat een zeer prachtige film zelf.
0: Ja, goed hè? Met zo hoe die moet overleven daar op Mars. En dan net terug op de aarde geraakt. Spoiler voor degenen die de film nog niet gezien hebben. Maar goed. Hey, Remy, wat voor soort films zie je graag? Graag dat soort science fiction ook, of niet?
1: Ja, toch wel. Ik zie dat toch wel een beetje op, inderdaad.
0: Ah, oké. Want binnenkort speelt er een nieuwe film met Steven Spielberg. Dat is ook science fiction en daar kun je straks ook nog tickets voor winnen. Jij niet, want jij wint er nu al 4. En dan kun je eventueel met die tickets naar die nieuwe film met Disclosure Day van Steven Spielberg gaan kijken. Veel plezier met de tickets. Dag, Remy.
1: Dank u wel.
0: Dag, joh.
1: Doei.
0: Ik heb nog één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat op de Brusselse binnenring tussen Wezenbeek, Oppum en Leonard. Daar moet je er nog een kwartier bij rekenen.
2: Dit is Joe.
3: Met Stijn Smits.

Vandaag mocht Remy de 4 bioscoopkaartjes opstrijken, maar morgen ben jij misschien wel de geluksvogel van dienst. Morgen dan zoeken we een heel populaire film uit het begin van de Zero's, waarin de drank nogal rijkelijk vloeide. Dat is dus voor morgen. Filmliefhebbers die kunnen best trouwens blijven hangen, want straks heb ik nog filmtickets. Ik zei het net al voor die nieuwe film van Steven Spielberg, Disclosure Day. Dat is dus voor straks. Voor nu krijg je nog Paul Simon en Graceland. Shawn Mendes en Camila Cabello komen er ook nog aan met Señorita. Maar eerst in het rijtje van de

0: beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last-minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
1: Ann, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
2: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s.
1: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
2: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
1: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
2: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
1: Ann, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
2: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
6: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

en Camila Cabello, Señorita. De tijd van die single waren die twee nog samen een gelukkig koppeltje. Dijon Mendez en Camila Cabello. Ondertussen heeft Camila Cabello een paar andere vriendjes gehad, waaronder ook de steenrijke zakenman Henry Chaloup. Maar die relatie is sinds afgelopen weekend afgelopen. Dus als je Camila Cabello wel ziet zitten en je hebt haar nummer, dan is dit het moment om toe te slaan, want ze is weer single. Ja, misschien nog heel even wachten tot ze haar luddevudde heeft verwerkt. Zometeen hier bij Joe een heerlijke plaat van Massive Attack, Unfinished Sympathy, eerst de Pointer Sisters.

blijft dit toch echt een topschijf. Massive Attack, Unfinished Sympathy. Ze zijn in ons land trouwens, die van Massive Attack, want deze avond doen ze een show in Vorst Nationaal. Compleet uitverkocht trouwens, dus als je nu zoiets had van tjoe, jammer dat ik dat nu pas wist, je had er sowieso niet meer naartoe gekund. Ik heb er nog twee voor nieuws vannacht. Dat is Anytime, Anyplace, Anywhere van Nena en Kim Wilde. En nu deze van Patrick Swayze.

0: Zometeen bij Joe.
1: Ik weet niet wat je buren ervan gaan vinden, maar zo meteen gaan we loud met Jennifer Lopez en deze Belgische

0: hoor in de verte weer twee eendagsvliegen zoomen. En dat komt omdat er straks weer een one-hit wonder battle is hier bij Joe. Deze keer tussen twee heel dansbare classics uit de 70s. Eerst nog een nieuws van 8, dat krijg je van Bart Beekaert.
1: Goedenavond. In Oud-Turnhout brengen mensen een laatste groet aan Margriet Hermans. De staatsschuld is vorige maand met 13 miljard gestegen. En Elise Mertens gaat door op Rosmalen. In het rouwcentrum in Oud-Turnhout kan iedereen die dat wil een laatste groet brengen aan Margriet Hermans. Margriet overleed vorige week aan een zeldzame maar agressieve kanker. Ze was 72. Collega Eva Peters is daar.
2: Die lange rij mensen die hier staan, dat toont toch wel aan dat ze heel wat mensen in Vlaanderen ook echt geraakt heeft. En Margriet, als ik dan sprak met die mensen, dan zeiden ze inderdaad, ja kijk, het is gewoon omdat ze zichzelf is gebleven. Een authentieke en oprechte dame met een heel warm hart ook. En dan natuurlijk die bulderlach, hè, dat komt ook telkens weer boven.
1: Overmorgen wordt Margriet begraven in Merksplas. De federale staatsschuld is vorige maand met 13 miljard euro toegenomen. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. In totaal bedraagt de schuld van onze staat nu bijna 580 miljard euro. Ruim een maand geleden verlaagden kredietbeoordelaars nog de kredietwaardigheid van ons land. Dat kwam onder meer omdat de regering de staatsschuld maar niet onder controle krijgt. Op het tennistoernooi van Rosmalen heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de tweede ronde. Ze schakelde de Canadese Bianca Andreescu uit in 2 sets, 6-1 en 6-2. We trekken buien van west naar oost over het land met kans op onweer. Vannacht wordt het weer droger. Morgen begint de dag vrij zonnig, later krijgen we opnieuw buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
0: Er staat nog één file op onze snelwegen. Die kun je vinden op de Brusselse binnenring. Tussen Wezenbeek, Oppum en Leonard moet je er nog 20 minuten bij rekenen.
3: Dit is Joe.
4: Met Stijn Smits.

gedoe kreeg hier bij Joe in België. En die gekte voor België is ook weer echt losgebarsten. Na de zegen tegen Kroatië en zeker die 5-0 tegen Tunesië. Ineens lees ik hier en daar weer dat we de finale van het WK gaan spelen. Goh, ik zou het vel van de beer toch nog niet meteen verkopen. Want dat we kampioen gingen worden, dat heb ik de afgelopen WK's en EK's nogal eens gehoord. En heel ver zijn we toen niet geraakt. Enfin, ik heb deze vanmiddag weer wafels gebakken. Niet voor de Rode Duivels, wel voor een jarige van Bos. Skaggs is jarig. William Skaggs, zoals hij eigenlijk heet, wordt er 82 vandaag. Dit is hier nog eens die Bos Skaggs met What Can I Say?

klaarmaken dat hij kan. Jennifer Lopez, Let's Get Loud. Wie een Netflix-abonnement heeft, die kan sinds vrijdag kijken naar een nieuwe film met Jennifer Lopez. Office Romance heet die. Er waren ook geruchten dat die Office Romance ook een echte romance is geworden tussen J.Lo en haar tegenspeler Brad Goldstein. Maar die geruchten heeft Jennifer Lopez dit weekend in een interview straal ontkend. Zometeen trouwens tickets te winnen voor een andere nieuwe film. De nieuwe van Steven Spielberg, Disclosure Day. Dat is voor na Soul Sister and The Way to Your Heart.

0: The Backstreet Boys, Bad Joe, We've Got It Going On.
1: Dit is Joe.
0: Woensdag dan komt er een nieuwe film van Steven Spielberg uit in de cinema. Disclosure Day, zo heet hij. Het gaat over mensen die achterhaald hebben dat we niet alleen in het heelal zijn en dat er dus nog buitenaards leven is. Alleen is de vraag, moet dat dan geheim gehouden worden of mag iedereen het weten, maar dan misschien met de nodige paniek onder de bevolking. En die Disclosure Day, zoals je al kunt vermoeden, is dus een science fiction thriller en je kunt daar vanaf woensdag naartoe gaan. Een nieuwe film van grootmeester Steven Spielberg. En jij kunt op onze kosten dus gaan zien. Ik geef elke dag 5 duo-tickets weg voor Disclosure Day. Ik ga 1 andere film van Steven Spielberg beschrijven. En als jij weet welke film dat is, laat me dan de titel weten in de app. Want die Steven Spielberg die heeft al heel veel iconische klassiekers gemaakt. Ik ga er dus eentje omschrijven. Als je weet welke het is, stuur me dan de titel van die film in de Joe-app. De film die ik zoek, die speelt zich af op een eiland. Daar is een soort dierentuin gebouwd, maar die dieren die er rondlopen, ja, daar is iets speciaals mee. Het zijn geen apen of stokstaartjes die ik daar kunt zien, het zijn andere dieren. En die dieren die blijven ook niet helemaal in hun kooi zitten. Dat is dus de film die ik zoek. Als jij weet over welke film van Steven Spielberg ik het hier heb gehad, stuur me dan de titel van die film die ik net beschreven heb en misschien win jij dan zo'n duo-ticket om die razendspannende nieuwe science fiction thriller van Steven Spielberg te gaan bekijken. Disclosure Day vanaf woensdag in de zalen. Sturen kan van

0: Ze mogen hem toch houden wat mij betreft, die regen. Eurythmics en Here Comes the Rain Again. Jurassic Park, dat was de film die ik net heb omschreven. Een van de films van Steven Spielberg. En dat deed ik omdat je tickets kon winnen voor de nieuwe film van Steven Spielberg. Een science fiction thriller, Disclosure Day. Vanaf woensdag is die te zien in de zalen. Vijf mensen die mogen er op onze kosten vandaag alvast naartoe. En niet vandaag wil ik zeggen, maar ze hebben tickets gewonnen vandaag om er vanaf woensdag naartoe te gaan. Dat zijn Sophie Huilenbroek uit Oostende, Kim van Sever uit Schaarbeek, Tim Laurent uit Nienhoven, Karen Van uit Ola en Bart Hertogs uit Schilde. Heb je ernaast gegrepen vandaag? Geen probleem. Morgen, dan doen we het nog eens. Als je zo meteen mee bepalen wat er op Joe te horen is, dan moet je de Joe-app bij de hand houden, want de One It Wonder Battle komt eraan. Eerst nog even één file meegeven. En die kun je vinden op de Brusselse Binnenring. Tussen Tervuren, Vierarmen en Leonard moet je er op dit moment nog 9 minuten bij rekenen.
1: Dit is Joe.
2: Met Stijn Smits.

0: Wat de vibes van Gustav hier bij Joe. Because of you. En nu is het weer aan you.
1: One hit wonder battle. One hit wonder battle.
0: Want het is nu weer tijd om te gaan stemmen. Niet op de CD&V, op Vooruit of op de N-VA. Wel op een van de eendagsvliegen die op dit moment klaarstaan in de Joe-app. Twee songs waarvan de makers als een vuurpijl de lucht inschoten. Maar die ene knal, die hoorde je wel. Maar er volgde geen tweede, laat staan een derde of een vierde knal. Stemmen doe je simpelweg in de Joe-app. Je tikt gewoon je favoriete plaat aan. Meer is het niet en ik zie dat er al vrolijk gestemd wordt, dus doe dat zeker. Want gebruik je stem, zo kun je mee bepalen wat er zo meteen te horen is hier bij Joe. Je hebt vandaag de keuze tussen deze... A Brand New Day van Wiz Stars, een gelegenheidsproject voor de filmversie van de musical The Wiz. Met onder andere Diana Ross en Michael Jackson. Maar ja, dat project scoorde maar één hit en dus is het officieel een one-hit wonder. Brand New Day, kun je voor stemmen? Het ligt nek aan nek trouwens op dit moment. Of je gaat voor deze... In de hoogdagen van de disco scoorde deze Amerikaanse Karen Young de hit Hot Shot. Een lange carrière was haar echter niet gegund. Ten eerste omdat de populariteit van disco snel achteruit boerde begin jaren 80. En ten tweede omdat ze helaas redelijk jong overleed. Welke van de twee wil je horen? Het is nog steeds nek aan nek. Dus het gaat aankomen op een paar stemmen, denk ik. Wiz Stars, A Brand New Day of Karen Young. Stemmen kan in de Joe-app.

Ze hebben een berg classics en welke je ook speelt, het is eigenlijk altijd goed. Clouseau en Passie. Het was hart tegen hart in de One It Wonder Battle in de Joe Appnet. With Stars and a Brand New Day en Karen Young en Hot Shots. Ik had gezegd dat het spannend ging worden en dat is het ook effectief zo geworden. 54% voor de winnaar en 46% voor de verliezer. Dus dat scheelde niet heel veel. Met andere woorden, als je zo meteen niet jouw favoriete nummer gaat horen en je hebt ook niet gestemd, dan ligt het aan jezelf. Laat het een oproep zijn om de volgende dagen telkens gewoon mee te stemmen. Het kost je niks en je kunt dus mee bepalen wat er te horen zal zijn. Maar wat gaan jullie zo meteen horen? Die Whistars of Karen Young? We gaan eens luisteren. Het zijn de Whistars geworden. Excellente keuze. A Brand New Day met 54% de winnaar van de One It Wonder Battle vandaag.

How to Save a Life. De vraag is deze week trouwens niet how to save a life, maar wel how to get een gratis ijscremmeke. De hele week lang trekken we door ons land om te trakteren met gratis ijsjes, net zoals we dat vandaag deden in Eppichem. En dat om het heugelijke nieuws te vieren dat we deze zomer met Joe Paradise Beach weer naar Westende trekken. Met onze grote ijsjesbar, met ons grote terras en met ons podium waar weer heel wat gratis concerten mee te pikken zullen zijn. Vandaag trakteren we dus in de provincie Antwerpen in Eppichem-Zemst bij de Krijnbar. Morgen dan zullen we trakteren in het mooie Limburg in Sint-Truiden bij Limone. En net als vandaag wint morgen iemand een cheque om de hele zomer lang gratis ijsjes te eten op Joe Paradise Beach.

0: kanon ingezet na de betoging tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. De betoging zelf verliep rustig, maar ervoor en erna waren er confrontaties met de politie. Collega Laurent Stappers volgde de betoging.
1: Dit was een schoolvoorbeeld van hoe je een betoging moet kapen. Toen ik hier om 2 uur vanmiddag aankwam, dan zag je heel veel jongeren die inderdaad die steps en die fietsen in brand waren aan het steken. Maar die groep kwam totaal niet overeen met de groep betogers die ik om 4 uur voor de grote betoging zag. En ook een heel andere groep dan degene die er daarnet amok waren aan het maken.
0: De federale staatsschuld is vorige maand met 13 miljard euro toegenomen. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. In totaal bedraagt de schuld van onze staat nu bijna 580 miljard euro. Ruim een maand geleden verlaagden kredietbeoordelaars nog de kredietwaardigheid van ons land. Dat kwam onder meer omdat de regering de staatsschuld maar niet onder controle krijgt. De Deense voetballer Christian Eriksen is weer thuis nadat hij gisteren in elkaar was gezakt op het veld. Het gebeurde tijdens een oefenmatch tegen Oekraïne. 5 jaar geleden kreeg Eriksen een hartstilstand tijdens het EK. Sindsdien speelt hij met een defibrillator en die heeft nu zijn leven gered. Hij laat weten dat hij het goed stelt en al begonnen is aan zijn herstel. Vanavond nog kans op enkele buien, daarna wordt het droger, minimaal rond 10 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later enkele buien, het wordt niet warmer dan 18 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
2: Dit is Joe.
3: Met Stijn Smits.

Ik heb zo net de Vlaams-Brabant-politie op mijn dak gekregen. Ik zei dat Zemst in de provincie Antwerpen lag. Dat is natuurlijk niet. Sorry daarvoor. Mijn aardrijkskundige kennis liet me even in de steek. Dat is natuurlijk Vlaams-Brabant. Zeg, op dit moment kun je in de bioscoop gaan kijken naar een concertfilm van Billie Eilish. Dat is iets voor de jeugd. Iets voor de meer rijpe jeugd is er binnenkort. Dan is er namelijk een concertfilm van George Michael.

Michael, een concert uit 88, is helemaal opgepoetst. Hij wordt binnenkort weer uitgebracht in de bioscoop. En er komt ook een album uit met allemaal live tracks. Er is George Michael nog eens samen met Aretha Franklin. I knew you were

Kravitz en dat prachtige I'll Be Waiting. Zometeen maken we samen een reis naar 1981. Gaan we eens kijken naar wat er toen populair was in de hitlijsten. 81, dat was het jaar dat de serie Dallas er een concurrent bij kreeg. Met een soap over een andere rijke familie die ook in olie handelde. Een serie met veel bling-bling en vrouwen met zeer grote epauletten. En een fakes die hoofdrolspeler Blake af en toe het leven zuur maakte. Quizvraag van de dag. Hoe heette die serie ook alweer? Je kunt er even over nadenken tijdens een streepje opera. Hier bij Joe, een opera over mijn favoriete stad van Freddie Mercury en Montserrat Caballé. Dit is Barcelona.

0: Ricky Martin, Living La Vida Loca.
1: Het hitarchief.
0: En nu kijken we weer even over onze schouder naar het verleden. Deze keer gaan we naar de hitlijst van 1981. Dat was het jaar van het sprookjeshuwelijk van de toenmalige Prins Charles en Diana Spencer. Al heeft Diana weinig lol beleefd aan dat huwelijk, denk ik. En het was ook het jaar waarin we op tv voor het eerst konden kennismaken met de lotgevallen van de familie.

0: natuurlijk dat soort jaren 80s tunes. Met de fakes Alexis natuurlijk. Een rol van Joan Collins. Pieter Kalman, Christina, Sandra, Christel, Lieve, Patrick. En echt nog een hele race om andere mensen. Die hadden dat juist gestuurd in de Joe App. Ik ben bijna 5 minuten bezig geweest met virtuele medailles te zetten. Ik moet mijn quizvragen duidelijk toch eens een beetje moeilijker gaan maken. Zeg, en hoe zat het met de muziek? Wel, dit was de top 3 van 8 juni 1981.
1: Nummer 3. Some people can love one another for life.
0: How about us? Champagne. Deze groep heeft zich niet vernoemd naar die dure bubbeldrank. Het is dan ook iets anders geschreven. Champagne was gewoon de stad waar de leden van die groep woonden. Ze scoorden een hit met How About Us.
1: Nummer 2.
0: In 81 werd het Eurovisie Songfestival gehouden in Dublin. En toen won de UK dat circus met deze van Bugs Fizz. Making Your Mind Up stond op nummer 2. En dan de...
1: Nummer 1.
0: Helemaal bovenaan stonden de broers Jackson. Die toen na een strijd met hun label Motown een tijd zonder Jermaine Jackson doorgingen. En niet langer de Jackson 5 waren, maar gewoon de Jacksons. Maar ze bleven wel hits scoren, zoals met dit nummer. Waar een clip bij hoorde die 9 minuten duurde. Echt waar, 9 minuten. Het nummer duurt nu niet zo lang, 3 minuten 59 om precies te zijn. Can You Feel It? 45 jaar geleden.

0: Skrillex, deze van One Direction. What makes you beautiful?
1: De leste zijn de beste.
0: Ja, ik ga dat gewoon eerlijk toegeven. Ik zit nog een klein beetje in vakantiemood, dus ik was gewoon ook een klein beetje lui vandaag. En dat betekent dat ik niet heel mijn playlist heb afgekregen. Er is nog één lege plaats en ik dacht bij mezelf, ik ga die niet zelf invullen. Ik ga dat gewoon laten doen door de Joe-luisteraars, want die komen toch altijd met leuke dingen op de proppen. Dus vandaag zal dat ongetwijfeld ook wel weer het geval zijn. Wat wil je straks horen hier bij Joe, zo vlak voor het nieuws van 10? En nu de 90's week voorbij is, mag dat weer iets zijn uit alle decennia? Dus iets uit de 70s, bijvoorbeeld Dancing Queen van ABBA. Of iets uit de 80s, Forest van The Cure. Of iets uit de Zero's, Pokerface van Lady Gaga. Maar het mag uiteraard ook nog iets uit de 90s zijn. No Limit van Too Unlimited bijvoorbeeld. Kan allemaal. Laat me maar weten wat jullie straks willen horen in de Joe-app.
1: De beste zijn de beste.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
2: Zo's.

David Bowie en Let's Dance hier op de maandagavond bij Joe. Dansen, dat gaan we zo meteen misschien nog doen op één van de nummers die jullie hebben voorgesteld voor de lijsten zijn de beste. Hoewel, je kunt niet op al die nummers die zijn voorgesteld dansen, maar een paar wel. Dit is een greep uit het aanbod van vandaag. Kan je op alle nummers dansen, op deze ook, maar dat is gewoon een sloke. Sandra uit Kortrijk die stuurde, ik heb de laatste week al alle boybands aan de beurt horen komen op Joe, behalve één, Boys to Men en End of the Road. Dat zou op zich al een hele goede reden zijn om die dan straks eens te draaien, Sandra. Oeh, zie dat ik een beetje blijf steken ben in IJsland. Charlotte Braschaat, die wilde deze nog eens horen van Paul en Fritz Kalkbrenner, Sky and Sand, ofwel Jan Hammer met Crockett's Team, ofwel Pink Floyd en Another Brick in the Wall. Als ik dan toch mag kiezen uit die drie, dan ga ik voor deze Charlotte. Amai, dit is lang geleden. Annemie uit Mechelen stelde dat voor. Popcorn en Hot Butter, die zet ik zeker bij op de lijst, Annemie. Dit is ook wel een hele mooie natuurlijk. Because the Night van Patti Smith, een suggestie van Marcel

Afgelopen zaterdag naar een tribute Tina Turner geweest. En zij wilde graag deze Proud Mary horen van Ike en Tina Turner, zodat ze nog kan nagenieten van die muziek. Allemaal heel goede suggesties. Ik heb nog niks gekozen, dus het ligt nog helemaal open. Met andere woorden, als je nog andere suggesties hebt, daarom niet betere, maar gewoon andere, dan kun je die nog steeds doorsturen in de Joe-app. Ondertussen krijg je nog eens deze van Chicane met de vocals van Mara Brennan, de vrouw die een paar weken geleden helaas overleed. Saltwater.

en dat prachtige Who's Gonna Drive You Home Tonight. Morgen vroeg, dan hoor je bij Sven en Anke weer een nieuwe cover van de coverartiest van deze maand. En dat is Loredana Di Amici. Benieuwd waar ze zich morgen aan gaat wagen. De cover van vorige week, die was alvast heel geslaagd. Kun je trouwens nog eens terug bekijken op joe.be als je dat wil. Dat was een eigentijdse versie van deze song. Natalie Imbruglia, Torn.

0: eigenlijk een best te pruimen nummer. Maar het is niet het beste nummer van de hele avond, deze Natalie Imbruglia en Thorn. Want dat beste nummer van de hele avond, dat weet je, dat houden wij helemaal tot laatst. Want de leste, dat zijn nog altijd de beste.
1: De leste zijn de beste.
0: En ik moet voor de suggestie van vandaag naar Ganshoren. Daar woont Hilde de Wilde. Goedenavond, Hilde.
2: Goedenavond.
0: Zeg, wat een prachtige naam heb jij. Hilde de Wilde. Dat ligt heel mooi in de mond. Ja. Heb je je ouders daar ooit voor bedankt of was het gewoon toevallig?
2: Meerdere keren bedankt, want dat was een enorm best moment voor mijn medescholieren.
0: Ah, oei. Maar ik vind het net heel mooi klinken.
2: Het is eigenlijk Hilde, Hilda.
0: Ah, oké. Okay. Ah, Hilda de Wilde. Ja, dat klinkt ook nog mooi. Hilde of Hilde, wat is het nu eigenlijk? Hilda dan?
2: Hilde.
0: Ja. Oké. Okay. Je had een nummer aangevraagd. Welk nummer was dat en waarom wilde je dat nummer nog eens graag horen?
2: Van Gary Newman, My Friend Electric. Hm? Waarom? Omdat ik dat heel graag hoor. Hm? Dat staat op mijn favoriete lijst op Spotify.
0: Ja.
2: En ik heb daar eigenlijk geen reden voor. Ik hoor dat gewoon graag.
0: Ah, wel, Hilde, soms moet het niet meer zijn dan gewoon dat. Nee.
2: Voilà.
0: En ik zag het langskomen en ik dacht, oeh, dat is wel heel lang geleden dat we dat nog eens gedraaid hebben. Dus ik ga het gewoon vanavond doen in de leste zijn de beste. Gary Newman en Our Friends Electric. Ik bedank je voor de fijne suggestie en ik wens je nog een hele fijne maandagavond. Dag Hilde.
2: Ja, voor jou ook. Dank je vriendelijk. Dag.
1: Jo, de leste zijn de beste.

0: voor de late luisteraars is er nog een verrassing, want ik doe vandaag het licht in de studio niet uit. Dat licht blijft namelijk nog even branden voor Evi Hansen. Die komt er zo meteen aan hier bij Joe. Eerst nog het nieuws van 10, dat krijg je van Bart Beekaert.
1: Goedenavond, een onderzoek naar zwaar geweld op een lijnbus in Aartselaar. Honderden mensen brengen een laatste groet aan Margriet Hermans. En protest in Frankrijk tegen het gerecht na de dood van Liana. In Aartselaar is de politie een onderzoek gestart naar zwaar geweld op een lijnbus. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe een tiener geslagen wordt en trappen in het gezicht blijft krijgen, ook wanneer hij al op de grond ligt. Het gebeurde vorige week maandag. Het slachtoffer deed 2 dagen later aangifte. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van het incident. In Oud-Turnhout brengen honderden mensen een laatste groet aan Margriet Hermans. Margriet overleed vorige week aan een zeldzame maar agressieve kanker. Ze was 72.

0: laatst gezien bij een man van 41 die eerder al in zedenzaken met minderjarigen was opgedoken. Veel mensen vinden dat het Franse gerecht niet snel genoeg heeft ingegrepen. Vanavond nog kans op enkele buien, daarna wordt het droger, minimaal rond 10 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later enkele buien, het wordt niet warmer dan 18 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
1: Dit is Joe.
2: Met Evi Hansen.

te dansen. En ik hoop jij ook, want tot middernacht ben ik jouw co-piloot. Want we vliegen samen langs de beste muziek hier op Joe. Zaterdagavond stond ik trouwens met het hele gezin te dansen in de living. Want de Rode Duivels die wonnen met 5-0 tegen Tunesië, jawel. En deze namiddag zijn ze dan vertrokken naar de VS voor het wereldkampioenschap. En ik heb mij ook voorbereid, want ik heb de afgelopen oefenmatchen geprobeerd om de namen en de posities van de nieuwe Rode Duivels uit het hoofd te leren. En dat was niet gemakkelijk. Maar hey, Sijs, Fernandez, Padro, Ngoy, enfin, ik denk dat ik de meeste nu wel ken en ongeveer weet waar ze op het veld staan. Maar mijn allergrootste favoriet is Aster Nzaimana. Je hoort gewoon dat hij zich amuseert, altijd met een glimlach. Dus Aster, deze is voor jou.

stiekem ook wel fijn om even uit die 90s-sfeer van vorige week te kruipen en een klassieker uit de jaren 70 te horen. Mijn geboortejaar trouwens, 1978, Dire Straits en Sultans of Swing. Straks onder andere de Pet Shop Boys en Michael McDonald, maar ook Miles Smith komt eraan. Dus als je wilt dansen, blijf dan zeker bij Joe.

Miles Smith en Stay en goed bezig stuurt ene Claude. Leuk om je erbij te hebben. Merci, Claude. We blijven trouwens bij de volgende plaat in Groot-Brittannië. Maar we gaan van de dansvloer naar de straten van Londen. Want daarover zongen de Pet Shop Boys 40 jaar geleden. Over de zoektocht naar een manier om erbij te horen in een stad die altijd verandert. Western Girls.

soms heb je van die nummers dat je denkt, hoezo heb ik dit gemist? Enfin, waar was ik toen dit op de radio was en waar was ik toen dit nummer uitkwam? Ik heb dat met deze. Paul Kalkbrenner en Sky and Sand uit 2009. Ik heb daar totaal geen herinneringen aan. Maar dat komt misschien ook omdat ik in januari 2009 voor het eerst moeder werd. Ja, en dan heb je gewoon andere dingen aan je hoofd. En waarschijnlijk viel ik gewoon in slaap toen ik dit hoorde. Hoppa, van deze schijf schiet ik wel weer wakker. En als jij nog wakker bent, mag je altijd van je laten horen in de Joe-app. Toch tof dat we hier op Joe van het ene decennium naar het andere kunnen vliegen. De jaren 80 met Michael McDonald en Sweet Freedom.

0: what it takes.
1: Whatever it takes van Imagine Dragons. Straks weer een heerlijke mengelmoes van de beste muziek hier op Joe met Hans de Boy en The Police. Maar eerst vijf vrouwen die een hele generatie mannen op hun knieën kregen. En ik zag een filmpje voorbij komen waarin Mel B en Mel C samen optreden. Het leek wel precies een wafelenbak, maar bon, ze stonden er wel, hè? The Spice Girls, who do you think you are?

Ja, die Spice Girls die zijn ook al iets ouder ondertussen, maar volgens mij dansen die toch nog iedereen onder tafel. Hans de Boy, ja. Bij Hans de Boy was er eigenlijk maar één vrouw nodig.

Mijn eerste keer bij Joe achter de knoppen en dan zo'n goede muziek. Tof, hè? George Ezra en Anyone For You. Ik vond deze ochtend een brief van de politie in de brievenbus. Ja, en die brief die was aan mij gericht, maar gaat eigenlijk over mijn oudste zoon. Die is nu 17. Blijkt dat mijn oudste zoon iets heeft uitgespookt. Ja, niks dramatisch, gelukkig. Maar hij heeft er tegen mij wel niks over verteld. Nu, wat blijkt? Meneer is met zijn fiets door een eenrichtingsstraat gereden in de foute richting. Foei, foei, foei. Ja, de politie natuurlijk. Boos, boos, boos. Nu heeft mijn zoon van de politie twee opties gekregen. Ofwel betaalt hij een boete van €50. Ofwel volgt hij 2 uur verkeersles bij de politie. En nu zit ik eigenlijk als mama met een dilemma, want ja, wat is hier eigenlijk de beste les, hè? Gewoon die €50 betalen en klaar, of hem die 2 uur verkeersles laten volgen, zodat hij er misschien echt iets van opsteekt. Dus ja, wat zou jij doen als dit jouw zoon of dochter was? De boete betalen of naar de verkeersles sturen? Laat het me weten via de Joe-app.

can't stand losing you. En over de politie gesproken. Mijn zoon die is met zijn fiets door een eenrichtingsstraat gereden. In de verkeerde richting. Dat is geen wereldschokkend misdrijf, maar wel eentje met gevolgen. Want deze ochtend stak er een procesverbaal in de bus van de politie voor mijn zoon. En hij mag kiezen. Ofwel €50 boete betalen. Ofwel 2 uur verkeersles volgen bij de politie. En ik vroeg dus aan jou, wat zou jij doen als het jouw kind was? En wauw. Wat hebben jullie allemaal gereageerd? Anne uit Turnhout die schrijft, Evi, laat hem die verkeersles volgen. Dat is veel waardevoller dan gewoon geld betalen. Ja. Peter uit Gent, die zegt, die denkt daar helemaal anders over. Hij zegt, €50 betalen en verder met je leven. We hebben allemaal al eens een verkeersfout gemaakt. En Sabine uit Hasselt, die zegt, laat hem zelf kiezen. Dan leert hij ook verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen fouten. Ah wel, Sabine, mijn zoon heeft zelf ook gereageerd. En hij zegt dat hij die verkeersles gaat volgen, want €50 uit eigen zak betalen, daar is hij te gierig voor.

0: hou je nog een uur gezelschap of je een goede of een slechte dag had. Tot middernacht zit je helemaal goed bij Joe. Zometeen Maroon 5. Maar nu het nieuws van 11 uur met Bart Beekaert.
1: Goedenavond, een onderzoek naar zwaar geweld op een lijnbus in Aartselaar. 8 mensen opgepakt na de onderwijsbetoging in Brussel. En protest in Frankrijk na de dood van Liana. In Aartselaar is de politie een onderzoek gestart naar zwaar geweld op een lijnbus. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe een tiener geslagen wordt en trappen in het gezicht blijft krijgen, ook wanneer hij al op de grond ligt. Het gebeurde vorige week maandag. Het slachtoffer deed 2 dagen later aangifte. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van het incident. Er zijn 8 mensen opgepakt na de onderwijsbetoging in Brussel, dat meldt de politie. De betoging was gericht tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs en het politieoptreden bij vorige manifestaties. De betoging zelf verliep rustig, maar ervoor en erna waren er rellen. Die werden veroorzaakt door relschoppers die niets met de betoging te maken hadden, zegt collega Laurent Stappers.
2: Dit was een schoolvoorbeeld van hoe je een betoging moet kapen. Toen ik hier om 2 uur vanmiddag aankwam, dan zag je heel veel jongeren die inderdaad die steps en die fietsen in brand waren aan het steken. Maar die groep kwam totaal niet overeen met de groep betogers die ik om 4 uur voor de grote betoging zag. En ook een heel andere groep dan degene die hier daarnet amok waren aan het maken.
1: Op verschillende plekken in Frankrijk zijn duizenden mensen op straat gekomen om hun ongenoegen te uiten over de zaak Liana. Het meisje van 11 werd vorige week dood

Tech en Good Times. En Good Times zijn het zeker. Hoewel, vanmiddag heb ik een blikje cola laten vallen. Het spoot in het rond. En daar straks dronk ik een cappuccino met zure melk. Ja, maar ik blijf positief. En ik word ook ontzettend romantisch, zowat later op de avond. Ik hoop jij ook. Ben je toevallig op date of zit je naast je geliefde in de auto? Of op de zetel met een boekje? Waar je ook bent, neem elkaars handje vast. Leg je hoofd op elkaars schouder. Want dit is echt zo'n nummer om dicht tegen elkaar aan te kruipen. Bruno Mars, Risk It All.

Madonna uit 1986. En als je dit nummer bewust hebt meegemaakt, dan ben je ofwel aan het scheiden, ofwel aan je gezondheid aan het werken, ofwel lig je nu al gewoon te slapen. Voor alle studenten die nu aan het blokken zijn en het even niet meer zien zitten, denk aan Bon Jovi. Keep the faith en blijf erin geloven.

lang geen student meer, stuurt Cedric in de Joe-app. Maar voor ouders is die blok ook wel de moeite, zegt hij. Ik hoop ook dat wij binnenkort ook 2 maanden vakantie hebben. Ja, en over vakantie en zomer gesproken. Je zou het niet zeggen met dit grijze weer, maar zaterdag voorspellen ze opnieuw mooi weer, stralende zon, zo rond de 26 graden. Dan kunnen we weer onze kleren uittrekken en in onze zwembroek of onze bikini de barbecue aansteken. Alhoewel, dat is natuurlijk zeer riskant, hè? Zo bloot vel en een grilletje. Enfin, je mag natuurlijk je kleren gewoon aanhouden. We don't have to take our clothes off, zoals Jermaine Stewart zegt.

nu nog even rustig, maar zo meteen volle bak. Want straks gaan we echt dansen met Hansen. En hoe dat precies zit, vertel ik nog wel. Of ik morgen weer op de radio ben, vraagt Ilse in de app. Ja hoor, morgenavond kom ik nog eens plaatjes draaien. En donderdag vind je mij bij Gelato, Velo Gelato in Antwerpen met heel lekker en vooral gratis ijs. De hele week kan je over heel Vlaanderen ijsjes eten met de Joe DJ's. En morgen vind je Heidi bijvoorbeeld bij Limone in Sint-Truiden. En dat allemaal om je goesting te geven.

Belgische trots en glorie. Vaya con Dios en na, nee, na. Ben jij nu al een beetje aan het wiebelen op de muziek en heb je eigenlijk wel zin om eens goed te shaken? Wel, dan heb ik iets heel leuks voor jou. In Dansen met Hans stel ik twee platen voor waaruit jij mag kiezen om je even helemaal te laten gaan. En omdat er zoveel keuze is en zoveel stijlen, wil ik graag een stijl voorstellen. Vorige week was het de 90s week hier op Joe en om daarvan een beetje af te kikken, stel ik graag twee nummers uit de jaren 80 voor. Met als thema beenverwarmers. Iconische platen, dat kan ik je echt wel verklappen. En jij beslist welke ik draai in Dansen met Hansen. Uit welke twee nummers je mag kiezen, dat vertel ik je zo meteen. Eerst gaan we naar Japan met Elfenville.

alleen bent of met twee, dat kies je helemaal zelf. Maar dansen gaan we sowieso doen, want het is tijd voor Dansen met Hanze. Ik geef je twee platen en jij kiest via de Joe-app welke we gaan draaien. En het zijn echt twee klassiekers uit de jaren 80. Let op, wordt het A, deze...

single van Olivia Newton-John? Of wordt het deze? Van Irene Cara. Ja, het zijn sowieso twee nummers waarbij je spontaan zin krijgt om je beenverwarmers boven te houden. En jij mag nu stemmen via de Joe-app. Welke wordt het? Je krijgt 4 minuten

Kurt Nielsen. Dansen met Hansen, dat gaan we doen. Je kon via de Joe-app kiezen uit twee nummers die als thema beenverwarmers hebben. Koos je voor Physical van Olivia Newton-John of voor Fame van Irene Cara? En het was nipt, maar... Nee, het was helemaal niet nipt eigenlijk. Het was heel duidelijk. 73% koos voor Fame. Dus zet je radioluider, trek die beenverwarmers omhoog en begin te dansen. En als je kan en mag, zing gewoon mee uit volle borst Fame.

Dat waren eigenlijk twee dansplaten na elkaar. Hè? Eerst Fame, door jou gestemd als dansplaat in Dansen met Hansen. En dan gewoon uptempo doorgetrokken door One Republic en Runaway. Even een cool down naar middernacht. Het uur waar sprookjes vaak een dramatische wending krijgen. Zoals bijvoorbeeld in Assepoester. En dit nummer was ook het themalied van een sprookje. Verfilmd in de jaren 90. Robin Hood, Prince of Thieves. En man, hoe vaak ik op dit nummer heb gesloot en gekust. En bij deze kus ik jullie allemaal een fijne nacht. Tot morgen.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin wil dat ruilschoppers verplicht worden om de aangerichte schade te betalen. Hij hoopt daarvoor zo snel mogelijk een wet goed te keuren. Aanleiding zijn de rellen van de voorbije dagen tijdens protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Volgens Quintin staat zo'n wet in het regeerakkoord en kan hij er dus snel komen. De politie heeft vandaag extra gecontroleerd aan de grens met Nederland en Duitsland. Het gaat om een samenwerking met de buurlanden. Anne Berger van de federale politie legt uit.
2: Er hebben meer dan 400 politiemensen deelgenomen aan de actie en ook douane en andere inspectiediensten. En we hebben gecontroleerd op zware misdrijven zoals mensenhandel, mensensmokkel, drugsmokkel ook, maar ook woninginbraken waar die grensregio ook wel gevoelig voor is. En anderzijds ook verkeersinbreuk, dus rijden onder invloed van alcohol of drugs.
1: En de Rode Duivels zijn aangekomen in de VS voor het WK voetbal. Zo'n half uur geleden landde hun vliegtuig in Seattle, waar ook hun basiskamp is. Op dit moment is het daar 3 uur in de namiddag. Straks werken de Rode Duivels nog een training af om zich meteen aan te passen aan de lokale tijd. De eerste wedstrijd van ons land is volgende week maandag tegen Egypte. Eerst nog kans op enkele buien, maar vannacht wordt het wel weer droger. Minima rond 10 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later enkele buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.